0: gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Vier uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

Gaat terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s. Nu op Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Zeven uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Khachanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
3: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
2: Voordeeluitjes.nl. Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.

Als terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bos en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s. Nu op Radio Oost.

konijnen schieten terug. Als je je snijdt.

0: als ik klaar ben in het bad, dan kunnen wij er ook een keer in, ja?
1: Ja, ja, rustig, rustig. Een mens mag niet eens meer badderen. La, la, la, la. La, la, la, la. La, la, la.
2: De Oosttribune.
3: Vanmiddag FC Twente ADO Den Haag. Vanavond Go Ahead Eagles FC Groningen. En morgenmiddag PEC Zwolle Feyenoord. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Er schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1986.
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Je voelt je thuis in Overijssel.
3: Toppers van toen

terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s. Nu op Radio Oost.

0: koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Hey, Remon!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De bladeren van...

0: extra pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: de scheidsrechter en de discjockey. Ze hebben de krachten gebundeld. En elke zaterdagochtend zitten ze voor u klaar. Bas, ben je er klaar voor?
1: Present.
0: Bert, ben je er klaar voor?
2: Ja, bijna.
0: Oké, here we go!
2: Het is 8:08. Weer een nieuwe Bas en Bert ochtendshow hier op Radio Oost.
3: Zeker, ik kom binnen, Bert. Wat is hier aan de hand, man? Er ligt hier. Wat gebeurt hier allemaal? Er staat in één keer een bingo naast me.
2: Ja, we gaan bingootje spelen tot 12 uur.
3: Een dobbelsteen. Er liggen nog van die oude, wat is het, van die...
2: Ja, Back to the 80s. Dat zijn van die videospelletjes. Die gaan we weggeven, Bas.
3: Oh, dat is wel leuk. Dat is wel erg leuk. Dus wat is er? Lekker binnenkomen vandaag. Ik kwam gisteravond nog even uit in de buurt van Koevoorde ben ik nog geweest. Bij een klein voetbalclubje. En,
2: Steenwijksmoer zag ik.
3: Steenwijksmoer, ja, klopt. En ik vind het toch altijd wel mooi dat clubs, zeg maar, ook van die kleinere clubs, die waren ook 75 jaar bestaan, dat het hele dorp dan met 700 mensen of zo helemaal één groot festijn van maakt. Dat is ook wel een beetje verbinding. Ik vind dat altijd mooi.
2: Nou, over verbinding gesproken en over een dorp gesproken. Mijn dorp waar ik woon,
3: ja.
2: Nou, daar zijn ze de hele week al bezig. Oh. Elke nacht volop vuurwerk, veel muziek, leuk.
3: Oh, ja. Echt? Is dat ook, wat is dat nou voor iets? Ook een soort...
2: Enterse dagen, één keer in de vier dagen. Vandaag hebben ze de grote finale natuurlijk.
3: Oh.
2: Met de optocht zometeen, geloof ik, om 1:00.
3: En zit jij dan ook jouw in al die commissies?
2: Nee, ik zit in geen enkele commissie.
3: Nee, dat had ik al gedaan.
2: Dat heb ik al vroeg in mijn leven, heb ik dat allemaal afgezworen. Ik hoor helemaal nergens bij, Bas.
3: Nee, dat is waar. Soms neutraal is heel fijn, hè?
2: Ja.
3: Dat is heel fijn.
2: Nee, maar heb jij dat wel, dat jij in de ene commissie zit en in die andere commissie, dat je dit wel regelt? Ik zeg, als je me nodig hebt, even bellen.
3: Precies.
2: Iets met muziek kan ik doen, maar ik ben niet aan het frutselen. Daar heb ik geen tijd voor.
3: Nee, dat snap ik. Maar het is wel... ik vind wel mooi dat toch al die plaatsen zo...
2: Ja, ik vind het ook hartstikke leuk.
3: Toch?
2: Ja, maar dat is zo. Ik vind het hartstikke leuk dat de mensen de hele week ontzettend veel plezier hebben. Maar ja, ik heb deze week een van mijn drukste weken.
3: Ja.
2: Dan ga ik niet s'avonds in een tent zitten of in een buurttent nog even zitten van, hey, hoe is het? En tot een uur of 1-2.
3: Nee, dat is waar.
2: En je hoort het aan mijn stem.
3: Ja.
2: Ja, dat houdt ook niet over.
3: Nee, dat klopt. Dat is ook wel zo. Maar het is wel, ik vind het wel mooi. Ik was gistermiddag heb ik nog eventjes een huwelijk voltrokken. In Lossen, bij Dijk 59, Jeroen en Bianca. Dat was echt,
2: ook zijn ze nog bij elkaar?
3: Ik heb vanmorgen even gecheckt. Ze zijn nog steeds bij elkaar. Dat was heel mooi, want het was ook wel een beetje... Het was een beetje regenachtig, dat druppelde net. Dus het ging allemaal net goed. Dan moet je echt tussen de buien door. Hè. Dan zit je even te wachten. Want je moet eigenlijk op de hele uren vaak trouwen. Hè. Of om 2 uur of om 3 uur. En dit liep even iets uit, maar het ging wel...
2: is dat zo? Is dat verplicht dat je op de hele uren moet trouwen?
3: Ja, en gemeentes doen het ook al vaak. Want dan kunnen ze hebben natuurlijk ook, als je op stadhuis trouwt, dan kunnen ze weer de volgende erachteraan plannen. En dan mag er weer niet te veel uitlopen. Dus vaak zeggen ze, je moet op de hele uren trouwen. Maar als je buiten locatie hebt, kun je nog iets wachten. Dus dat was wel tussen de buien door. Maar het was net op tijd, dus dat was erg wel heel erg leuk. Dus weer een bruidspaar die hebben gezegd.
2: Afgelopen woensdag ben ik nog de hele avond, want ik was bij FC Twente tegen Telstar, gevolgd door een journalist van Trouw.
3: Wat zeg je me nou?
2: Ja, er komt binnenkort een groot verhaal over de regionale sportjournalistiek. Ja, waar moeten ze dan komen?
3: Ja, zo. Ja, daar komen ze. Ben je gevolgd door het terrein? Nou, maar hoe gaat het dan? Hebben ze...
2: Nou, de hele dag een fotograaf mee. En samen met Jan van Staan een beetje vragen beantwoorden hoe ik kijk naar de regionale sportjournalistiek op de regionale omroep.
3: Oh, wat leuk.
2: Ja.
3: Jonge, Bert, daar gaan we hoor. Hey. Je hebt toch wel even de Bas en Bert ochtendshow even nog opgepakt.
2: Ik zeg, Bas en Bert is belangrijk. Altijd bestaan. De rest kan wel non-stop. Ik zeg, live sport is altijd leuk. Ook altijd op de gemiste kansen dat daar sommige regionale omroepen mee stoppen. Maar ik heb even mijn visie gedeeld.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nou, dat is lekker. Ik moet zeggen...
2: Dus als ik er volgende week niet meer ben, dan weet je...
3: ben je weggekocht.
2: Nee, niet weggekocht, maar misschien dat is het nou. Jouw visie slaat helemaal haaks op onze visie. Dat kan natuurlijk ook.
3: Ja, we hebben eerder zo'n krantartikel gehad hier.
2: Ja, dus... Nou, maar goed. En je weet, ik praat niet met...
3: Nee, met Melendermond. Je praat altijd precies zoals het is. Dat klopt ook heel met je eens. Dus... Ja, dat is waar. Nou, over programma's... Of gevolgen. Ik heb van de week nog... Ja, ik kan het niet zeggen welk programma, maar er is een nieuw programma.
2: Ja, ik was je even kwijt een paar dagen, Bas.
3: Ja, het was echt... Het gevoel dat iemand achter je aan zit de hele dag. Dat was best wel even... Ja.
2: Maar wanneer komt dat programma op tv?
3: In oktober. Maar het is wel...
2: Maar voor welke zender nu?
3: SBS.
2: SBS.
3: Maar het is wel... Het is wel mooi hoe behulpzaam mensen allemaal kunnen zijn door het land. Dat is al wel...
2: Je moet altijd denken aan die uitspraak van Johnny de Mol. Die zegt van, ja, mijn vader houdt van spelletjes. Dus. Toch?
3: Ja, dat klopt wel, Dat klopt wel.
2: Ja.
3: Ja, dus wat dat betreft... moeten we even kijken hoe het... Maar het is... Het was best wel pittig.
2: Pittig was pittig.
3: Nee, maar ook gewoon dat je weet dat, dat je binnen dat mensen achter je aan zitten en dat soort dingen. Het is wel, ja, is heel grappig. Ja.
2: Maar ben je nog in claustrofobische toestanden ergens terechtgekomen waar je denkt van oeh.
3: Nee, daar ben ik altijd wel bang voor. Maar ik ben ook al een paar keer gevraagd voor die code voor Coppens wel. Dat je dus uit zo'n escape room. Maar dan denk ik al van straks word je geboeid of zo. En dan moet je en dan ben ik altijd, vind ik dat helemaal niks.
2: Je gaat wel geboeid door het leven, maar geboeid worden.
3: Geboeid worden, dat lijkt me dus helemaal niks. Nee, dus wat dat betreft, nee. Dus hey, ja.
2: We hebben de bingo vandaag.
3: Dat zeg je me
2: sowieso.
3: Nou.
2: We gaan de Bas en Bert 80's bingo. Want bingo. We zitten natuurlijk volop in de 80's week hier op radio's. De aftrap.
3: Ja.
2: Afgelopen nacht om 12 uur met de beste non-stop liedjes uit de jaren 80. En tot volgende week vrijdag, tot de top 80 van 80, hebben we dus Back to the 80's muziek. En vandaag hebben we de Back to the 80's bingo. Je kan nog steeds meespelen via rtvo.nl/bingo.
3: Oké, de hele week dus 80's. Is ook Clouseau.
2: Clouseau is net ethisch. Daar gaat ze. Is ethisch natuurlijk.
3: Ja, ik wou net zeggen. Dus dan kunnen we de hele morgen Daar gaat ze draaien.

0: Radio Oost. De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdagochtend van 8 tot 12 op Radio Oost.
1: Kom erbij zitten. En Wim?
2: Dat is niet. Ja, dat lijkt me heel gezellig.

0: talletje in de Bas en Bert muziek bingo.
1: Nummer 36.
0: Je zit te kijken, Bas. Je vindt het wel leuk, hè?
1: Bingo.
0: Bas en Bert met de muziek bingo op al uw feesten. Op al uw feesten en partijen.
1: Nemen we dit rad dan ook mee?
0: Ja, nou, zeker nemen we dat rad mee. Dat rad dat hebben we nog ooit een keer gekocht voor de laatste RTVO's familiedag.
1: Oké. Okay. Nou, mochten mensen nog vastzitten op één nummertje, app het even door. Ik probeer hem eruit te halen.
0: Ja, nee, dat is zo. Ja, want je zit meteen te kijken van, goh, sta ik zo op de lijst.
1: Ik zag zo op nummer 60, dus ik zit al te kijken of ik dat balletje 60 eruit kan krijgen.
0: Nou, maar doe even een balletje dan. Even rollen gewoon. Het tweede getalletje natuurlijk. De Bas en Bert muziek bingo. Hilarisch natuurlijk. Op de zaterdagochtend.
1: Het is zaterdag.
0: Zitten we een spelletje doen?
1: Zitten we bingo te spelen hier? Wat is dit, hè?
0: Ja, ik heb het niet verzonnen. Jij?
1: Ja, nou, nee,
0: jij wilde graag bingo spelen.
1: Dames en heren, gaan we. Nico 31.
0: Is het 31?
1: Wat is dat dan voor iets?
0: Nummertje 31.
1: Moonlight Shadow.
0: Ah, dat is een leuk nummer.
1: Dat is wel een leuk nummer. Die kunnen we wel even draaien, toch?
0: Ja, zeker gaan we die even draaien. Moonlight,
1: Moonlight Shadow. Ja, die is leuk. Toch?
0: Moonlight Shadow van
1: Michael
0: Oldfield.
1: Maar dit hebben wij dus... maar dan hebben we, wat kunnen, hoe werkt het dan? Mensen hebben dan een... als ze een rijtje hebben of zo. Hoe
0: als ze een
1: dan?
0: Rijtje, dan krijgen ze zo'n videogame.
1: Zo'n videogame?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: En hebben ze een volle kaart, dan winnen ze de beamer die daar staat.
1: Ja, dat is wel een mooie prijs.
0: Kun je gewoon winnen vandaag. In de Bas en Bert ochtendshow dus.
1: Ja.
0: Niks mis mee.
1: Bij de bingo.
0: Bij de bingo. Ja. Nou, wat was het getalletje? Mike Oldfield staat op.
1: John van den Berg zegt, nummertje 69, zit hij er ook in? Zei, nee, die moet je zelf thuis afspelen.
0: Ja,
1: John.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Doe je best, zou ik zeggen.
1: Zet hem op, hè?
0: Ja.

0: You got it. You're de Roy Orbison voorbij trekken. Er komen wat, heel veel vragen. Doe jij de klantenservice vandaag? Want Harry ter Horst uit Amdelde die schrijft... Bingo kaarten van mij? Vraagteken, vraagteken, vraagteken.
1: Ja, Frans zei, ik snap er niets van Bert. Goedemorgen overal. Wil ik meespelen, ben ik niet meer ingelogd. Zie ik staan, log in met e-mailadres op telefoonnummer. Geen van beide. Ik zal je nu al vertellen, Frans. Wij hebben hier echt totaal geen enkel verstand van.
0: Nee, ga even gewoon naar rtvhoogst.nl/ethisch. Wel even refreshen, denk ik. Ik denk dat dat ook wel eens helpt.
1: Slash Jan-Willem Kobus.
0: Ja.
1: die dat wil.
0: Nou, maar goed, we hebben in ieder geval al twee getalletjes gedraaid... in het kader van de Bas & Bert 80's Bingo Show. Welke twee getalletjes heb je uit de molen gehaald, Bas, tot dusver?
1: Tot dusver? Het is een heel ingewikkeld spel. Tot nu toe hebben we Nico 36 en Nico 31. Er zit niet veel leeftijd tussen, er zit 5 jaar tussen ongeveer.
0: 36 en 31 zijn de twee getalletjes die dus voorbij zijn gekomen... in de Bas & Bert Muziek Bingo.
1: Ja.
0: Op deze zaterdag. De aftrap van Back to the 80's. Zometeen natuurlijk onze favoriete weerman.
1: Oh ja. Hij zou die ook een plaatje hebben uit de jaren 80?
0: Ja, ik hoop wel dat hij een liedje klaar heeft staan uit de jaren 80 natuurlijk. Ja, Gert Voerman hebben we het over. Ja. Tanja, goedemorgen.
1: Iemand die geboren is in de jaren 80, daar staat ze.
2: Goedemorgen. Nou nee, dit is allemaal Oilo Voulas Bed, sorry. Dit is, toch ietsje ouder. Ja,
1: oh, echt,
2: moet ik wel toegeven. Ja.
1: Nou, hebben we ons toch weer verkeken, Bed, hè?
2: Ja.
1: Nou, we dachten uit de jaren 80, die Tanja, maar ja.
2: Ik vind toch een fijn compliment zo op de vroegochtend. Nou, dank je wel.
1: Laten we daarmee beginnen.
2: Ja. Nou, wat het wel is, laten we nog lekker even in het midden. We gaan even naar het nieuws, want ik heb berichten van vandaag. Bij een woning aan het Groene Dijkje in Deventer is vannacht een brandbom ontploft. Dat gebeurde rond 4:15. Buurtbewoners werden wakker van een harde knal en zagen de voordeur van de woning in brand staan. Het vuur kon met een brandblusser worden gedoofd. Ook een naastgelegen woning raakte beschadigd. Niemand raakte gewond. Een explosieve expert en medewerkers van de forensische opsporing onderzoeken... die zijn nog bezig met deze explosie om de oorzaak ervan te achterhalen. De eerste passagiers van de verongelukte OAT-bus in Zwitserland... die kunnen dit weekend terug naar Nederland. Volgens alarmcentrale Eurocross zijn inmiddels zeker 8 gewonden uit het ziekenhuis ontslagen. Nog 10 mensen liggen met middelzware tot zware verwondingen in verschillende ziekenhuizen. Voor hen worden ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland gestuurd... zodat ze indien nodig medisch begeleid naar Nederland kunnen worden overgebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. De bus reed voor reisorganisatie OAT uit Enter. Voetbalclub KHZ in Kampen is een handtekeningenactie begonnen... tegen de komst van een groot stroomverdeelstation op het eigen sportpark. De gemeente onderzocht verschillende locaties... en koos uiteindelijk voor sportpark De Maten, De Venen. KHZ werd naar eigen zeggen overvallen door dat besluit... en vindt de plek onbegrijpelijk. De petitie is inmiddels 850 keer ondertekend. De club vreest bovendien voor een tekort aan parkeerplaatsen... maar wethouder Gerben Wienja heeft toegezegd dat verlies te compenseren. Op 17 september wordt verder over de locatie gedebatteerd. KHC stapt naar de rechter als het plan doorgaat. En een laatste sportberichtje. Beachvolleyballer Stefan Boermans uit Borne gaat weer een team vormen met Jorik de Groot. Dat meldt de Nederlandse Volleybalbond. De twee speelden al 5 jaar samen en stonden in 2024 zelfs bovenaan de wereldranglijst. Boermans nam eind vorig jaar tijdelijk een sabbatical en speelde daarna dit seizoen met Alexander Brouwer. De Groot vormde een duo met Steven van der Velde, maar Boermans en de Groot die richten zich nu samen op het WK van volgend jaar in Nederland en op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.
1: Nou, dat is mooi, want ik ben ze nog gevolgd toen, hè, met Bas naar de Spelen. Toen heb ik een training met hem gedaan. Is best pittig, hoor. In het zand, dat springen en zo. Maar
0: je hebt wel de lengte voor een beachvolleyballer.
1: Ja, maar je moet ook nog echt omhoog kunnen komen. Echt niet normaal. Nee, maar echt wel respect voor wat ze doen. Maar het is best
0: had je wel een cap op die dag, of?
1: Een cap.
0: Ja, dat hoort toch bij een beachvolleyballer.
1: Ja, dat hoort ook. En dan moet je elke keer die gebaren zo achter je rug maken en zo, helemaal op. Nee, ik vond het wel leuk. Het was echt heel leuk. Maar heel fanatiek. Hij is fanatiek. Dus hij heeft een sabbatical gehad en nu gaat hij weer beginnen. Nou.
2: Klopt. Ja, hij is al even begonnen. Toen heeft hij dus even met iemand anders gespeeld. Maar nu zijn ze toch weer als setje weer samen.
1: Nou, vind ik mooi.
2: Het is echt een topduo.
0: Een setje. Een volleybal.
1: Een volleybalsetje.
0: 9:05. Je luistert naar de Bas & Bert ochtendshow. We zijn bezig met de Bingo Show en Francis. Ik zie dat je kaart gewoon geregistreerd is. Dus geen paniek. Ik zie wel wanneer je bingo hebt. Even kijken. We gaan naar onze weerman Gert Voerman. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bert.
0: Even naar het weer. Wordt dit de beste dag van het weekend, deze zaterdag?
3: Het wordt wel de beste dag van het weekend. Hoewel het morgen denk ik ook niet erg slecht is. We zijn wel een beetje herfstachtig opgestaan. Op sommige plekken de zon als ik hier naar buiten kijk. Een blauwe lucht. Maar tegelijkertijd krijg ik net een melding uit Lochem. Met 200 meter zicht. Mist dus. Ook bij KNMI-station Twente zat nog in de mist. En de Enschede West zat vanmorgen, wat vroeger was, dat ook in de mist. Dus vooral in het oostelijke deel van de provincie zijn mistbanken aanwezig. Maar vooruit de septemberzon heeft het nodige kracht. Dus die gaat het wel opruimen. En dan profiteren we vandaag van een zwakke rug van hoge luchtdruk. Dat betekent dus zon, er gaan wat stapelwolken ontstaan. Het blijft zo goed als droog, ik denk overal droog. En een mooie temperatuur vanmiddag, zo'n 21 graden... met een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Nu nog niet, nu is het nog zwak. Die matige wind is vooral vanmiddag. Wordt hij ook een beetje vlager van karakter. En vanavond neemt dan de bewolking toe. En in de loop van de avond, ik denk ergens tussen 8 en 9 uur... begint het in de omgeving van Steenwijk licht te regenen. Dat breidt zich in de loop van de avond en de nacht naar het oosten uit. Ook wat intensievere regen later, een front dus. Maar wel een zachte nacht, 16 graden en een doorstaande wind uit de zuidwestelijke richting. En morgen hebben we denk ik een beetje geluk, want dan ligt dat front over Zuid-Nederland, gaat die stil liggen. Er wordt best wel veel regen in Zuid-Nederland verwacht. Ik denk dat het bij ons wel meevalt in die zin. We hebben wel bewolking, het is half tot zwaar bewolkt, soms wat zon, ook vrij veel wolken. Verspreid over de provincie een paar buien. En dat betekent dus ook dat de plekken er zijn dat het zo goed als droog is. En nog altijd 20 graden met de matige wind uit de westelijke richting.
0: Oké, en dan verder het weekend. Want mijn ogen, mijn vizier is gericht op komende dinsdag. Want dat wordt misschien wel een van de mooiste dagen nog.
3: Ja, nou ja, maandag ook wel.
1: Nou, daar gaan we wel in op.
3: Ja,
1: dat blijft een beetje ik luister nog steeds kritisch mee, joh. We gaan weer
3: maandag 21, 22 graden en dan hier dinsdag. Ik snap wat je bedoelt. Zuidenwinden, zuidwestenwinden, 23 tot 24 graden.
1: Ja.
3: Dan gaan we even het addertje zoeken onder het groene gras. Precies, want wat is het addertje? In de loop van de middag en avond gaan we plaatselijke regen om eens bij staan. En dan duim ik voor je bed dat het avond wordt. Dan heb je gewoon een hele mooie dinsdag te pakken.
0: Nou, oké, dankjewel. ga je ook nog genieten van de ethisch of ben je niet een kind van de ethisch?
3: Ja, zeker wel. Ik zit een beetje, wat dat betreft, eind jaren 70 en de eerste helft jaren 80. En het was wel even een zoektocht. Ik had een nummer uitgezocht en op een gegeven moment denk ik, dat is een prachtig nummer van Donna Summer. Toen zaten we even de jaartal te checken, toen was het 1978, het zal niet. Maar ook een ander mooi nummer, Forwanger, ik denk 1984, I Want to Know What Love Is.
0: Nou, dankjewel Gert en ik wens je een fijn weekend.
3: Ja, tot de...
0: Ja, kan nog meespelen met de Bas en Bert bingo. Ga je naar rtvo.nl/ethisch en dan kun je meespelen met de Bas en Bert bingo. Hè?
1: Ja, en ik weet niet hoe het werkt, want je hebt Willem even wat doorgestuurd hoe het nu allemaal werkt, Bert.
4: Bas en Bert in de ochtend met z'n twee. Bas en Bert, waar gaat dit nou weer heen?
0: Ja, dat vragen we ons elke week af.
4: Bas en Bert op Oost, wat een idee.
0: Ja, ze dachten allemaal, 3 weekjes, dan zijn ze wel klaar. Ja.
1: We zitten er nog steeds zo.
0: Na komende woensdag, dan is het wel helemaal klaar, denk ik.
1: Oh.

0: Dit heb ik echt wekelijks gedaan, de bingo spelen.
1: Echt, hè?
0: Ja, dat is echt leuk, hartstikke leuk. Ja, de muziek bingo spelen we natuurlijk, de jaren 80 muziek bingo. De aftrap van de week van de jaren 80, Back to the 80s op Radioost.
1: En het is echt, ik moet ook gewoon echt aan het werk nu, want er komt steeds meer bij. Ik heb hier nou een bingo molen staan. Nou, Willem zegt, draai hem even om, dan komen de ballen naar je toe. Nou, dat werkt inderdaad al goed. Er zit hier helemaal zo'n kaart bij waar ik ze in moet leggen. Ik heb hier een ik moet dat nog op tv bijhouden, welke nummers er worden getrokken, want dan kun je op tv dan even nakijken. Het is gewoon echt werken hier, wat dit is met die bingo bed.
0: Ja, de redactie, de voltallige redactie is aan het werk gezet.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Maar wil je nog meedoen, dan kan het natuurlijk ook via oost.nl/80. En dan kun je dus zeg maar nog meedoen en dan kun je nog even zo'n kaartje aanvragen. En dan win je die mooie prijzen hier bij ons. Is het trouwens ook de dag van de bingo? Je hebt altijd van die dagen.
0: Nou, het is vandaag de dag van de chocolade milkshake dag.
1: Daar komt hij weer aan met
0: het
1: feitje.
0: Het is vandaag wel videogamesdag.
1: Videogamesdag, dat is wel mooi, omdat we die natuurlijk weggeven vandaag. Ja.
0: En de dag van de aanmoediging.
1: De dag van de aanmoediging.
0: Dus
1: zet hem op, Bert.
0: Je bent goed bezig, Bas.
1: Dankjewel, Bert. Dankjewel.
0: Je bent echt goed bezig. Zullen we nog even in het kader van
2: Bert, zullen we een spelletje doen?
0: Nou, ik vraag het aan Bas.
1: Wie is dit dan?
0: Nou, even goed luisteren.
2: Bert, zullen we een spelletje doen?
1: Nou.
0: Die is Carrie.
1: Is dat Carrie?
0: Dit is Carrie Trapel, ja.
1: Naar één keer horen.
0: Ja, ik zal hem nog één keer laten horen.
2: Bert, zullen we een spelletje doen?
1: Wat leuk.
0: Ja, dit is
1: een oudje.
0: Ja.
1: Dat is een oudje. Ik zal even een keer draaien.
0: Carrie, want die sprak eigenlijk alles wel in.
3: Back to the 80s.
1: Zo. Dames en heren. 62.
0: Nummertje 62. Ah, oh, dat is een mooie.
4: Nummer 62.
1: Oh, Phil Collins.
0: Ja, het is mooi dit.
1: Ja, het is mooi.
0: De romantiek. Op de vroege zaterdagochtend.
1: Ga er even voor zitten.

0: Ik was heimelijk verliefd in de jaren 80 natuurlijk op Madonna, maar ik vond de zusjes Kleeman natuurlijk ook wel heel erg aantrekkelijk.
1: Ja. Die waren altijd zwart gekleed,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, Monique en Susanne Kleeman. Dit is een grootste succes uit de jaren 80. It's the first time, je hoorde Lois Lane. Nummertje 49 in de Buzz & Bed muziek bingo. We hebben 4 getalletjes gehad. 49.
2: De tuin in met Groene Jopie.
0: 62, 31 en 36. Klopt dat, notaris?
1: Notaris hier, B. Nijhuis, te E. Die alles volledig checkt wat BVL doet uit Enter.
0: Ja. Het is 7 voor 9. Vanavond is hij, geloof ik, beveiliger. Vandaag is hij rondleider in het gemeentehuis in Dalfsen.
1: Oh, echt?
0: Hij is ook gewoon Joop, Groene Jopie. En gemeenteraadslid. Hij heeft echt, 12 ambachten en 14 succesnummers. Joop Beekerdam, goeiedag.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Groene Jopie.
3: En je kittelt mij weer met Lois Lane. Jongen.
0: Ja, mooi was dat, hè?
3: Ja, en het getalletje 62 van AC 62, wat voorheen onder de was.
1: Ja, dus mooi, hè? Toch mooi dat ze samen zijn, hè?
0: Trouwens, Joop, ik sprak Eljo Koster, ken jij die?
3: Ja, zeker wel.
0: Ja, die heb ik vorige week. Die speelt nu bij Oeken. En ik was vorige week scheidsrechter bij Oeken tegen Dierense Boys. En ook een heel tijdje met Eljo gesproken. Die was altijd nog lid van AAC. Studeert nu in Nijmegen en heeft na de fusie zijn... hij was wel voorstander van de fusie, hoor. Maar hij heeft gewoon gezegd van, joh, ik woon niet meer in Dalfsen. Dus AAC stopt ermee. Dus hij heeft zijn lidmaatschap opgezegd ook.
3: Oh, ik ben nog lid.
0: Nee, maar jij moet gewoon. Jij moet gewoon lid blijven. Eljo heeft gewoon gezegd.
3: Nee, maar straks ben ik 60 jaar lid en dan moet ik in de vergadering van FC Dalfsen naar voren. Ik weet dan niet.
0: Doe niet zo kleinzerig, dat kost je weer stemmen. Jij moet boven de partijen staan, Joop. Je bent gemeenteraadslid.
3: Niet
0: al. Ja, er zijn ook mensen van FC Dalfsen.
3: Ik uit me zo me voel. Ik heb er moeite mee.
0: Ja,
3: dus het begint wel te veranderen, dat klopt inderdaad.
1: Waarvan acte, dames en heren?
0: Bas, dit is jouw onderdeel ook.
1: Wat gaan we doen in de tuin, Joop?
3: Nou, kijk, we gaan van die prachtige mooie anemones gaan we ophalen. Die gaan we planten in de tuin.
1: Anemones?
3: Anemone. Ja. Anemone, honorine, royobert, en anemone blanda. Ze hebben een prachtige plan die echt in dit tijd van het jaar bloeien. En ik, een advies voor mensen. Ga ze nu al eens naar een tuincentrum toe en koop een paar plantjes op het tijdstip dat ze dan bloeien, zeg maar. Ja. En als je dat elke maand doet, dan krijg je een fantastische tuin die het hele jaar door bloeit.
1: Ja.
3: Je moet niet gaan zeggen, jongens, ik ga in het voorjaar de hele tuin even aanleggen. Nee, doe het in fases, elke keer een stukje.
1: Maar kun je dan niet beter als je even een kleine tuin van die kunstplanten
3: buiten zet? Nu dus anemone blandas, die anemones die bloeien er prachtig mooi. Anemonen kun je ook zelf wel een beetje vermeerderen. Ze hebben heel vaak hebben ze knolletjes in de grond. En dan kun je het een beetje uit elkaar trekken. En dan kun je ze een beetje verdelen. Of een beetje weggeven. Of van iemand anders krijgen. Als iemand anders mooie anemonen in de tuin heeft staan. Dan ga je er nu even een beetje opletten. Maak je er even een foto van waar ze staan. En over een paar maanden dan trek je de grond uit. Haal je knolletjes even. Neem je een paar knolletjes mee. Dan heb jij hem ook.
1: Is wel winterhard, Joop?
3: Is goed winterhard, heel goed winterhard, ja.
1: Oké.
3: Okay. Geen punt.
1: Oké. Okay.
3: Er zijn in allerlei verschillende kleuren, wit en roze en ook verschillende hoogtes. Je hebt hele laagblijvende anemoontjes. Echt fantastisch spul.
1: Maar ik zie Bert kijken, die denkt echt, die laagblijvende anemoontjes, Bert, dat vind jij ook mooi, hè?
3: Nee, maar dat is ook wel leuk voor Bert op zijn balkon. In een bloempotje, doe een paar van die anemonen blanden, dat zijn heel leuke dingetjes. Prachtig mooi.
1: Joop, ga alsjeblieft...
3: Je hebt er weinig werk mee.
1: Ga alsjeblieft even kijken op dat balkon, want als je daar nog iets wil laten groeien...
0: Het is voorjaarsklaar, is het?
1: Het is voorjaarsklaar.
0: Het is voorjaarsklaar.
1: Het is voorjaarsklaar nu.
3: Ja, van voorjaar zou ik ook komen en dan hoor je weer niks. Dan heeft hij weer geen interesse.
0: Komend voorjaar nodig je van harte uit. Gaan we daar een filmpje van maken, Joop. Je bent dan van harte welkom. Hey, veel plezier vanavond, hè. Ben normaal.
1: Oh ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, dat wordt heel leuk. Ik vind het wel heel leuk. Ik sta bij de VIP in de uitgang. En moet alle mensen die dus meewerken, moet ik meelaten. Maar ook de artiesten. En een mooi plekje.
0: Veel plezier. Hoi.
3: Ja.
0: Dag, Joop.
3: Goed weekend. Joop.

0: Leveren vuurwerken, .nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want
2: stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: De Loopbach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
9: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland.

0: Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
14: Radio Oost. De Baas en Bert Ochtendshow.
15: Bingo! Nummer 52.

0: Zaterdag 12 september 2026. Deze van de Eurythmics, The Sweet Dreams. Komt ook uit de muziek bingo molen rollen toch. Hè? We zitten volop in Back to the 80s. Welk nummer hoort bij die Eurythmics, Bas?
1: Dat was nummer 52.
0: Nummer 52.
1: 52 zit ook op de, staat op de kaart, de dames en heren.
0: Ochtendshow. Ja, 52, 49, 62, 31 en 36 zijn de getalletjes die voorbij zijn gekomen voor wat betreft de 80's muziek bingo.
1: Veel mensen willen nog inloggen, maar dit lukt weer heel veel niet.
0: Ga even naar rtvoos.nl/80's.
1: Ja,
0: en de 80's is gewoon 80.
1: Ja.
0: Dan moet het lukken. Hey Bert, heb je Bas al verteld over de Enterse dagen in ons dorp? Heb je daarover verteld, Bas?
1: Ja, heb je al verteld en ik krijg een bericht van neem Bas even mee vanmiddag. Ja. Naar de optocht.
0: Ja, met vanmiddag de grote optocht. Alle straatversieringen. Vooral tegen de avond wanneer alles verlicht wordt. Is het hartstikke leuk. Het is ook hartstikke gezellig.
1: We hebben trouwens ook een oplettende luisteraar. Want de weerman.
0: Ja.
1: Die kwam met, welk nummer had hij ook alweer?
0: Foreigner.
1: Ja, die staat ook op de kaart. Telt dat dan ook mee?
0: Nee,
1: hij moet gedraaid worden uit de bingomol,
0: ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Oké, nou dat is goed.
0: Overal hebben wij een getalletje voor gezet. Dus overal waar wij een getalletje voor zetten, die tellen mee. En Gert Voerman die had eerst Donna Summer. Maar ja, dan denk ik, dan krijg ik weer problemen met de ethisch politie. Die had ik misschien ook wel gewoon kunnen draaien. Maar Foreigner koos hiervoor vanochtend met I Wanna Know What Love Is.
1: En waar kunnen ze de nummers, want behalve op tv, waar kunnen ze die nummers verder vinden?
0: Ik zou niet weten.
1: Oké. Okay. Nee, want er wordt ook gevraagd. Er komen allemaal vragen binnen, net als bij van die quizmaster. Ik heb hier toch ook geen verstand van?
0: Wij hebben daar geen verstand van. Nee.
1: Ik kom hier binnen, er staat gewoon een rat, draai wat aan dat ding en noem een getal op.
0: Ons is opgedragen, doe een bingootje. Nou, we doen een beetje gezellig, we spelen een bingootje. We geven wat prijzen weg en 12 uur gaan we naar huis. Ja. Maar we hebben wel heel vaak een resume, hoor. Ja, dus wat dat betreft,
1: resume, dames en heren.
0: Maar ik zou echt niet weten waar je ze kan nalezen.
1: Nee.
0: Even TVO staan zetten. Want jij zet ze keurig onderaan een beeld, toch?
1: Ik zet zo in beeld in het balkje. Ja, dus,
2: Hallo, daar zijn we weer.
3: Het theekrantje.
2: Mam. Oh, maar wat erg.
3: Het theekrantje.
0: Zometeen trouwens natuurlijk terug van weg geweest. Rianne.
1: Rianne Arbenink, die even een weekje... Ja, we konden haar niet bereiken vorige week, want die was je telefoon vergeten.
0: Ja, heb jij een vraag zometeen voor de dierenarts? Laat het ons even weten. Maar even voor het tekenrandje. Jij kan ook meepraten natuurlijk via de radio. Dat vinden we hartstikke leuk. 06-4567-1331. Bas, wat heb je wel eens in de supermarkt al opgegeten voordat je bij de kassa was?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik normaal gesproken wel... als ik croissantjes haal, dat ik er wel onderweg al een halve weg heb, vaak.
0: Ja.
1: En ik, waar ik heel slecht in ben, is bijvoorbeeld... Ja, dat kan ik beter niet zeggen. Maar als ik bij de kruidvat ben en ik zit dat snoep te scheppen, dan... dan test ik ook wel even welk snoepje het is, zeg maar.
0: Ah, ja,
1: dus dat doe ik ook vaak wel.
0: Je hebt zo'n winterjas met die hele diepe zakken. Ik zie het al zo voor dat jij de kruid...
1: dat ik zo daarin schuif. Nee, dat niet. Maar ik test altijd wel even wel. Oh. Dat kan net, je moet wel weten wat je eet natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus, maar jij dan? Ben jij echt zo...
0: Nou, een banaan wel eens.
1: Een banaan. Ja. Maar het is niet zo dat jij alvast een lepel meeneemt in de supermarkt... dat je alvast aan die yoghurttoetjes begint in de supermarkt.
0: Of bastonjekoeken, die wil ik ook wel eens opentrekken.
1: Oh, echt, hè?
0: Ja. Ik had, dat is ook wel een guilty pleasure, want ik doe het niet zoveel. Maar dat is tompoes, vind ik ook lekker.
1: Oh, die zijn lekker. Sushi's ook.
0: Oh, heerlijk. Maar ja, dan moet ik me echt wel beheersen...
1: Wat wij altijd wel deden, toen wij nog moesten trainen in Deventer met alle scheidsrechters, dan gingen we na die tijd altijd even naar de McDonald's daar in Holte. En dan gingen we hamburgers halen, haalden bijvoorbeeld, ik weet niet of hamburgers, en dan aten we er eerst drie op en dan gingen we terug en zeiden dat ze koud waren, kregen we een nieuwe. En zeiden ze zijn koud. Nou, en dan kwam ik er na drie achter, dan kreeg je weer een paar nieuwe. Nee, heb je nooit gedaan zoiets?
0: Nee, zoiets heb ik nooit gedaan. Oh, nee. Nou, maar wat heb jij wel eens in de supermarkt al opgegeten voordat je bij de kassa was? Laat het me even weten via de radio. Stem 06-4567-1331. Heel goed. Ga je zo meteen nog een getalletje draaien?
1: Moet ik alweer draaien dan? Nee,
0: doe maar even. Dat vind ik even leuk ook. Hè? Hoop ik dat ik het liedje kan vinden ook. Een getalletje ervoor zetten natuurlijk.
1: Kom, oh, ik moet andersom draaien. Oh ja.
0: Het is maar goed dat jij huwelijksambtenaar bent en niet notaris.
1: Daar gaan we, dames en heren. Nummer 54.
0: Nummertje 54.
1: The Rolling Stones.
0: Oké, welke van de Rolling
1: Stones? Waiting on a Friend.
0: Waiting on a Friend. Nou, dan moet ik die even weer opzoeken. Ja, die ken ik wel. Een leuk
1: zit er wel hoog in de getallen elke keer.
0: Ja.
1: Dus ik weet niet hoe dat... Moeten die balletjes niet op elkaar?
0: Nou, misschien dat je nog iets meer moet husselen en... dat het dan beter gaat, Bas.
1: Ja.
0: Maar ik heb nummertje...
1: Heb je hem gevonden?
0: Ik heb nummertje 54 gevonden. En die ga ik zo draaien.

0: 54.
1: 54?
2: 54. Er komt net iemand binnen van 54.
1: Ja. Dus,
2: hè? Lekker hoor.
1: 54 dus, de Bas en Bert ochtendshow. De muziek bingo spelen we de jaren 80 bingo. 54 Rolling Stones, Waiting on a Friend. En zometeen dus Rihanna Hartwig hier.

0: Waiting on a Friend hoorde je voorbij trekken van de Rolling Stones, nummertje 54 op de muziek bingo. Wat is er, Bas?
1: Het is hard werken. Je moet het overal invoeren. Ik weet niet wat ik allemaal moet doen hier, maar het is bingo.
0: Ja, we spelen dus de muziek.
2: Zo. Ja. Dit is dat dierenrubriekje waar iedereen over praat. Bij de koffieautomaat.
0: Ja. Nog één keer mijn nedere excuses richting Rianne. Ik heb jouw telefoonnummer gewoon ook in het bestand hier bij Oost gezet. Goedemorgen, Rianne.
3: Goedemorgen, goed gedaan.
0: Ik had jouw werktelefoonnummer had ik ook wel een paar keer gedraaid. Maar dan kom je in een... spoedhulp?
1: Nou, dat was het eigenlijk wel.
3: Nu op 1 mogen drukken, want dan kreeg je mij in de telefoon.
1: Oh, nou, dus spoedgeval was het wel, ja.
3: Vandaar dat ik niet zelf gebeld heb, want ik was heel druk.
1: Maar hoe was jouw weekend als je ons niet spreekt? Ik denk toch heel anders, hè?
3: Ja, dat echt geloof ik gemist.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Nee, maar het gaat niet weer voorkomen. Ik heb je gewoon vast in de prep gezet, dus wat dat betreft.
1: Ja.
3: Oh,
0: de prep,
3: dat
0: is een programmavoorbereiding. Rianne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Maar er is best wel veel aan de hand, hè. Bijvoorbeeld het West-Nijl-virus...

0: Dus het is wel het advies om te vaccineren. Nou, klinkt meer besmettingen klinkt gelijk heel ernstig. Er is een klein deel van de paarden wat ziek wordt en een heel klein deel ernstig ziek. Dus in dat... In dat opzicht is het risico niet super groot nu, maar het is wel ook goed om te vaccineren als je kijkt naar volgend jaar.
1: Ah, oké. Okay. En vorige week was je bezig met de plaskater.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Wat is dat?
0: Plaskater. Ja, dat is een plaskater. Ja, dat noemen wij zo een dierenartsen. Dat is een kat die niet meer kan plassen.
1: Ja.
0: Een kater. En dat komt door een verstopping. En dat is een verstopping in de urinewegen. Dus de hoogte van de penis of net wat hoger. En dat is een spoedgeval. Want op het moment dat die kat niet meer kan plassen, loopt die blaas helemaal vol. En dan... krijg je eigenlijk dat de urine niet weg kan vanuit de nieren. En dat geeft druk op de nieren. En daar wordt hij heel ziek van, want die nieren gaan daar werken daar niet meer goed onder.
1: Ah.
2: Oh, er komt ook nog even een vraag binnen van Els. Mijn kanarie zit dik in de veren en zinkt minder. Is dat zorgwekkend?
0: Nou ja, dat klinkt niet helemaal goed. Hè. Maar nee. Hij moet natuurlijk wel zich helemaal top voelen om goed te kunnen zingen. Dus,
2: ja.
0: Ja, misschien wat extra vitamine geven en anders even aan een dierenarts laten zien.
2: Oké, okay, ja.
1: Ja, oké. Okay.
2: Nee, maar als je dik in de veren zit. Ja, nee, dat is wel belangrijk. Nee, ja, dus extra vitamine en dan moet het echt goed komen.
0: Nou ja, anders even aan een dierenarts laten zien, hè. Dus ja. even nagekeken wordt.
2: Oké.
1: Okay. Ja, zijn er nog meer opvallende dingen de afgelopen week gebeurd waar je denkt van, nou, dat is wel even leuk om te vertellen?
0: Nou, ik heb wel heel veel puppies.
1: Puppies.
0: En dat is ook superleuk. Maar je ziet echt heel veel verschil in gedrag tussen puppies. De ene puppy vindt het heel spannend. En op de praktijk en de ander minder. En ik krijg ook wel vragen over mensen, hoe moet ik daar nou mee omgaan? Dus het is wel heel goed om pupjes veel te laten zien. Wel als ze goed gevaccineerd zijn. En ook regelmatig even op de praktijk te komen. We hebben ook bijvoorbeeld puppyconsulten bij de paraveterinair. Die zijn gratis. En dat is ook gewoon heel leuk om puppies te laten wennen. Plus dat het ook bedoeld is voor extra controle qua groei. Qua wisselen van de tandjes. Dus dat is wel heel leuk. Misschien niet super bijzonder, maar het is wel misschien wel mooi voor mensen met een nieuwe pup om dat mee te nemen.
1: Nou, ik heb nog een onderzoekje gelezen.
2: Oh,
1: dat is een Ton Vingerhoeds onderzoek, denk ik. Want ik kwam het ergens tegen. Een onderzoek dat honden na 8 maanden op dan zijn ze het schattigst.
0: Oh ja?
1: Heb je,
2: kom je
0: nou,
2: daar
0: ik vind die kleine bolletjes wel nu ook al heel schattig, hoor.
1: Nee, maar na 8 maanden zijn honden op zijn schattigst.
2: Oh, echt?
0: Ja, dan zijn ze vaak heel slungelig en echt een beetje zo'n pubertje. Ja, dat is ook wel weer aandoenlijk.
1: Kijk,
0: ja,
1: ik zie wel. Dat klopt dus maanden. Wel een beetje. Ja, na 8 maanden zijn honden het schattigst. Afgelopen week heb ik daar een onderzoek van gelezen, Bas. Ja,
2: sommige dingen weer op, hè?
1: Ja. Hey, dankjewel, Rianne. Tot volgende week.
0: Ja, graag gedaan, hoor. Tot volgende week.
2: Doeg.
1: Even naar de carrière van je zoon. Staat hij op het voetbalveld?
0: Nou, die ga ik er zo naartoe brengen. Dus,
1: veel plezier.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké, doei.
2: Doei.
1: Heb je volgende week een vraag voor Rianne? Stel hem even. Je kan hem ook door de week even aan me stellen. Rianne Harperink, de dierenarts. Je kan de vraag gewoon stellen in de Radio Oost-app.
3: Nummer 68.
2: Ja, deze is lekker.

0: Op nummertje 68, Summer of 69.
1: Rij elke dag in de auto.
0: Dat meen je niet.
1: Elke dag. En dan live.
0: Ja, echt?
1: Altijd, elke dag.
0: Van het live album van Bryan Adams.
1: Super, ja.
0: Reckless is wel een van zijn mooiste albums trouwens. Er staat I'll Need Somebody, Somebody Like You is ook een leuk liedje.
1: Super vet nummer.
0: Ja. One Night Love Affair is ook een goeie. Staat ook op het album Reckless. Ik zal even een resume doen in het kader van de muziek bingo. De 80s bingo spelen,
1: bingo.
0: Dames en heren. 68, 54, 52, 49, 62, 31, 36. En op TVO's kun je ook gewoon meelezen, hè? Want je zit ze ook allemaal keurig op de balk. En we hebben een bingo, Bas.
1: En weg een bingo?
0: Ja.
1: Ah, dat is lekker. We hebben een bingo. Nou, ik ben echt benieuwd wie we aan de lijn hebben dan. Hallo, wie hebben we aan de lijn?
2: Goedemorgen, met Kobi.
1: Kobi, goedemorgen. Waar bel je vandaan?
2: Momenteel vanaf de camping in Mandag.
0: Manden, de camping.
1: Hoe is dat, de camping? Was het daar ook zo mistig vanmorgen?
2: Zeker weten.
1: Maar staan er nogal mensen op een camping dan?
2: Alle 10 plaatsen dat die een camping heeft, staan, zijn bezet.
1: Oh.
0: Aha. Maar het is al een beetje killetjes al. Hè? Je kan wel merken dat het september is, toch? In de nachtelijke uren.
2: S'avonds wordt het inderdaad best wel cool. Maar als het te koud wordt, dan zit er ook een kachel in die aan kan.
1: Ah. Maar spelen jullie dan ook samen met die plaatsen allemaal samen even bingo op de camping? Of is dat niet zo?
2: Jazeker. Niet alle kamperers, maar wij doen het gewoon met z'n tweeën.
1: Gezellig.
2: Wel de bingo, ja.
1: Nou, winter altijd één van de twee. Dat is best 50% kans, hè?
2: Zeker.
0: Maar hebben jullie dan ook prijsjes van degene die een volle kaart heeft, die serveert de volgende dag het ontbijt? Nee, dat soort... Dat zou ik dan wel weer doen.
1: Wat voor prijsjes zou jij gaan doen, Bert?
0: Ja.
1: Ja, jij zou andere prijsjes doen, denk ik.
0: Ja, zeker. Maar Bas, wat heeft Kobi gewonnen?
1: Ze heeft gewonnen zo'n spelcomputer, hè?
0: Ja, zo'n spelcomputer.
1: Ik moet zeggen, er moeten wel zelf batterijen worden gekocht. Want er zitten geen batterijen bij, toch? Of zitten er batterijen bij?
0: Er zitten ook batterijen.
1: Er zitten batterijen bij, oh leuk. Nee, maar een hele leuke retro spelcomputer met ik weet niet hoeveel spellen zitten erop. Zeg wat je vroeger had, echt de jaren 80.
0: Ja,
1: echt superleuk.
0: Een jaren 80 spelcomputer, die krijg je, Kobi. Mooi voor op de camping.
1: Op de camping.
2: Nou, ik laat hem naar huis toesturen.
1: Oh, okay.
0: Hey, dankjewel. Leuk dat je meedoet met Bas en Bert Muziek Bingo hier op Radio Stoor.

0: Cambodia, je hoorde Kim Wild voorbij trekken. Ze komt nog naar Nederland trouwens, Kim Wild. Heren, ik zie dat jullie weer op tournee gaan met de Oosttribune. Ook Delta doen jullie aan in april. Geven jullie kaarten weg tegen die tijd of moet ik reserveren? Het is loopafstand voor mij, Toon. Nou, we gaan wel kaarten weggeven. Volgende week gaan we trouwens kaarten weggeven voor Dedemsvaart. Bijna uitverkocht al Dedemsvaart.
1: Oh, dat is top. Ja. En, we gaan ook naar Delden.
0: Ja, volgend jaar april.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja. In het parochiehuis staan we dan. Ja.
1: Nou, dat is net iets voor ons.
0: Ja.
1: Dan zitten we goed.
0: Ja, dan ben jij de dorpspastoor, Bas.
1: Ja,
0: toch?
1: Zalig en gelukkig. Oh nee, dat is weer wat anders, hè? Ja.
2: Gedragen jullie je wel een beetje, want anders dan...
1: Nee, dat doen we wel.
0: De Oosttribune Theatertour dus. Ja. We gaan volgens mij 27 september op maandagavond gaan we weer beginnen.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Even kijken. Kobe van de Veen, die hebben we dus
1: blij gemaakt. Die spelcomputer gewonnen.
0: Met een spelcomputer. En de vraag van vandaag, wat heb je wel eens in de supermarkt al opgegeten voordat je bij de kassa was?
1: Ja. Tanja, wat heb jij met een... Zeg het maar.
2: Nee, ik durf het niet te zeggen.
1: Hoezo niet?
2: Nee, weet je, er is altijd, je kreeg natuurlijk altijd netjes bij de slager een plakje worst of zo. En dan denk je dat je dat in de supermarkt ook mag. En dan,
1: oh, echt?
2: Ja, lekker. Ja, ik ben van de harte.
1: Dan trek je gewoon verpakkingen open en haal je er even een stukje uit.
2: Nou, nu niet meer.
1: Maar toen wel.
2: Ik ben iets ouder en iets wijzer.
1: Oh ja.
2: Maar ooit...
0: Erik de Halle, ik ken wel iemand die in een Jumbo al een blik bier leegtronk.
2: Ja, slecht.
0: Ja, een krentenbol uit het zakje gehaald. Nou, dat kan
2: een banaantje, weet je, dan denk je lekker zo'n banaantje. Dan bel je hem af.
0: En Gerben Hilbrink, goedemorgen Bas en Bert. Als ik wat had in de supermarkt, dan betaal ik eerst voordat ik het opeet. Maar ik kom niet vaak in de supermarkt gezien ik boodschappen altijd online bestel. Ja, dat kan ook.
1: Ja, dat gebeurt ook zeker natuurlijk. Ja. Ja.
2: Maar nu doe ik het niet meer. Hè?
0: Je kan toch wel een banaantje eten en die bananen al voor de tijd
1: hebben afgewogen? Dan kom je met zo'n schil, kom je aan.
0: Nee, je hebt toch al afgewogen?
1: Oh, dat doe je dan wel ervoor nog?
0: Ja, yes. Tuurlijk Bas.
1: Nee, oké.
0: Het is 9:55. De Bas en Bert Bingo Show. Het is de Bas en Bert Ochtendshow en het regionale nieuws nu met Tanja.
2: Zeker. Bij een woning aan het Groene Dijkje in Deventer is vannacht een brandbom ontploft. En dat gebeurde rond 4:15. Buurtbewoners werden wakker van een harde knal en zagen de voordeur van de woning in brand staan. Het vuur kon met een brandblusser worden gedoofd. Ook een naastgelegen woning raakte beschadigd. Niemand raakte gewond. Een explosieve expert en medewerkers van de forensische opsporing onderzoeken de explosie en de oorzaak. Voetbalclub KHC in Kampen voert actie tegen de komst van een groot stroomverdeelstation op het eigen sportpark. De gemeente koos die plek na onderzoek van verschillende locaties. KHC heeft juist flink geïnvesteerd in de uitstraling van het sportpark en vreest dat die ontwikkeling en de parkeerruimte onder druk komen te staan. De petitie is inmiddels al 850 keer ondertekend. Wethouder Wienja heeft compensatie voor het parkeerprobleem toegezegd. Op 17 september debatteert de gemeenteraad verder. KHC stapt naar de rechter als het plan doorgaat. En Enschede maakt zich op voor een drukke zondag, want zo'n 9000 hardlopers doen morgen mee aan de 29e singelloop. Dat betekent niet alleen volle straten, maar ook verkeershinder. De binnenring van de Enschedese singels gaat tijdens de loop gedeeltelijk dicht. En automobilisten moeten rekening houden met omleidingen. Ook delen van de buitenring worden tijdelijk afgesloten. Vooral wie morgen met de auto richting het centrum wil, die doet er dus goed aan om even die extra reistijd in te plannen. De start en finish die zijn in het Volkspark.
1: Dat is gezellig hoor, singellopen. Heb ik ook al gelopen. Is echt heel leuk.
0: Jan wilde ook meelopen, maar hij is uitverkocht.
1: Echt waar? Ja, heb ik één in de vriendengroep, die kan niet meelopen. Dus ik wil vandaag even bellen. Misschien dat ik toch zijn startnummer ga doen. Dat ik toch even de 5 mijl ga lopen. Dat is 8 kilometer.
2: Even de 5 mijl
1: lopen. Nee, vind ik wel leuk even op. Dus het is echt leuk om dat te doen. Echt een leuk evenement.
2: Heel Enschede loopt uit, hè?
1: Dus, ja, dat is waar. Dus,
2: leuk.
0: Letterlijk en figuurlijk.
1: Fiets jij dan achter me aan, Bert? Beetje met sponsjes en zo.
0: Morgen moet ik naar de Graafschap Vrouwen tegen ADO Den Haag.
1: Tuurlijk, ik was vergeten dat jij ook geen dag vrij hebt. Nee.
2: Druk programma, heren.
0: Ja.
2: Nou, over de Graafschap gesproken, althans over voetbal gesproken. Ik heb nog
0: die hebben gewonnen. Die hebben gewonnen, wat de Graafschap, gisteren bij Emmen.
1: Echt?
0: 2-1.
1: Ongekend.
0: Ja, lek is boven.
1: Het lek is boven.
0: Ja.
2: Weet je wie er ook gewonnen heeft?
0: Heracles.
2: Helemaal goed. Heracles Almelo wist de succesvolle seizoenstart gisteravond voor te zetten. In het eigen Asito-stadion moest Jong AZ eraan geloven. Ondanks een moeizame wedstrijd won de ploeg van Vincent Helman met 3-2. De trainer is blij met de punten, maar blijft zich verbazen over die keukenkampioendivisie. Hij noemt het een flippo-competitie.
3: Ja, ik zei het vanochtend nog tegen de jongens... Thomas Bruns, die kon misschien nog wel een beetje herinneren. Ik heb vroeger altijd met mijn vader flippo's. Die draaien alle kanten op. En dat vind ik ook van deze competitie. Hè. Als je vandaag ook weer de uitslagen bekijkt. Ja, Ja, als je ze allemaal wil gokken van tevoren, weet ik zeker dat je ze niet goed hebt. Maar het gaat ook alle kanten op. En dat is positief eigenlijk bedoeld, omdat ik vind dat er gewoon heel veel kwaliteit in de competitie zit. Alleen, ja, je moet geen enkele tegenstander onderschatten, want dan kun je de bietenbrug op gaan. En ja, dat maakt het interessant en tegelijkertijd ook wel heel leuk.
0: Ja, de redden- en vliegcompetitie.
1: Maar die spits is wel op Jody. Slot, hè? Niet normaal.
0: Scoorde er weer eentje gisteren.
1: Ja, maar ze hebben best wel heel veel, want toen ik de richtlijn deed voor aanvang van de competitie, hebben heel veel nieuwe jongens, hè? Veel nationaliteiten weer.
0: Daar ja, ze hebben zo'n computerprogrammaatje gekocht, vertelde Bert Konteman gisteren bij Brighton.
1: Ja.
0: En daar hebben ze dus heel veel spelers.
1: Ja, dus net als wij dat zo met die bingo mogen halen. Ja, dan draai je zo een paar keer.
0: We hebben 53, Bas. Nou ja, dan uit. Gaan ze nog een keer kijken of jij inderdaad geschikt bent. Ja, zo gaat dat.
1: Nou.
0: Ja.
2: En de Flippo, hè? Herken je nog de Flippo-competitie?
1: De Flippo-competitie, ja.
2: Een Flippo-competitie?
1: Ja, echt, hè. Weet jij dat ook nog, dat die dingen tegen de muur aan moest gooien?
2: En draaien. Ja.
1: En draaien.
2: Van alle kanten op, hè. Dat Flippo's. Is wat hij er maar mee.
0: Ik was net iets stout voor de Flippo's toen.
1: Oh.
0: Net.
1: Toen was jij een yo-yo al.
0: Ja, zeker.
1: Zijn jij de yo-yo elke dag natuurlijk.
0: Het is 9:30. We spelen de Bas en Bert bingo. En na 10 hebben we visite. Koffievisite.
1: Visite, ja.
0: Man, nou, met een van de mooiste stadionstemmen, toch?
1: Alsjeblieft. Dank je wel.
2: Ga ik jullie koffie halen. Ja.

0: Oh, dit is... ik... Lionel Richie, denk je van nou, dan ga ik even die versie van Lionel Richie. Hier hebben we een korte versie van Lionel Richie erin gezet. Ja, dat moet je op zaterdag.
1: Is dat ook al een nummertje, hè?
0: Dat is ook een nummertje.
1: Nummertje 74.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Maar dan, ik kies dan gewoon, jij zegt Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Ik zoek dan Lionel Richie op.
1: Ja.
0: Dancing on the Ceiling.
1: Dit was de korte.
0: En de korte versie is 27 seconden, ja.
1: Oh, en deze is langer, toch?
0: Dit is gewoon, we draaien alleen maar hele liedjes.
1: Even iets langer.
0: Dan doen we even een korte ronde.
1: Ja.
0: Maar goed. Nummertje 74 in de Bas en Bert muziek bingo op deze zaterdagochtend. Lionel Richie uit de jaren 80, Dancing on the Ceiling. Nou, het intro is nu wel vol, hè?

0: Het is wat met die nummers.
1: Ja, heerlijk toch, hè? Ja. De muziek bingo hier op radio's. Je hoorde Lionel Richie voorbij komen. Het gaat niet heel erg lekker met Lionel Richie. Onlangs opgenomen na een optreden.
0: Oh, echt?
1: Ja, ja, ja.
0: Oh, dat is voor jou wel, ja.
1: Nou, gaat wel redelijk goed met hem. Hij is niet in levensgevaar, maar hij is toch uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis.
0: Oké.
1: Okay. Onlangs nou, dan optreden.
0: Ja, ja, al die artiesten die komen ook op leeftijd.
1: Ja, zeker. Hij is ook midden 70 gepasseerd. Ja,
0: ongekend.
1: Ik geloof jij in wonderen, Bas?
0: Zeker geloof ik in wonderen. Ja. Ja. Jij niet?
1: Ja, wat denk je, hoeveel procent van Amerikanen in wonderen geloven?
0: Nou, ik denk wel... De Amerikanen zijn heel gelovig daarin, denk ik. Ik denk wel 90%.
1: Nee, bijna goed. Uit een Amerikaanse enquête blijkt dat bijna 80% van de Amerikanen in wonderen geloven.
0: Ja. Wat denk jij? Zal Trump die midterms winnen?
1: Hij doet er wel alles aan, hè?
0: Geloof je wonderen?
1: We gaan even...
0: 5000 euro kreeg je toch als je op hem zou stemmen?
1: Ja,
0: $5000.
1: Dat heeft hij al heel vaak beloofd. En die belofte is hij nog nooit nagekomen. Dus
0: zo.
1: We gaan even weer een winnaar...
0: Hebben we een winnaar?
1: Ja, ik heb Henny aan de telefoon. De middelste rij horizontaal.
0: Ja.
1: En dat klopt toch, Bas. 31, 18 en 36.
0: Ja, zeker. Bingo.
1: Henny, goedemorgen.
2: Goedemorgen, heren.
1: Nou, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Want middelste rij, horizontaal, bingo.
0: Waar bel je vandaan, Henny?
2: Uit Deventer.
0: Deventer. Nou, hartstikke leuk.
1: Coët speelt vandaag ook nog, hè? Kwart voor zeven.
2: Ja.
0: Kwart voor zeven.
1: Ga je dan naartoe toevallig, Henny?
2: Nee, ik ben er één keer geweest.
1: Ja.
0: Nooit weer.
2: Dat klopt. Ik heb nog nooit zo hard moeten lopen voor mijn leven.
1: Oh, dat snap ik. Oké.
2: Okay. Ik heb een hele harde achterman kreeg. Ik denk, dat doe ik nooit weer.
1: Ja,
0: kan. Zat je in het uitvak?
2: Nee, dat was het niet, maar het was niet echt prettig.
1: Nee, dat kan ik me iets meer voorstellen. Maar Henny, je krijgt een mooie Game Boy van Radio Oost.
0: Ja.
2: Heel mooi.
1: Nou, gefeliciteerd. Ben je een beetje van de jaren 80 muziek ook?
2: Ja, ja, dat zeker.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, wat is jouw favoriete liedje uit de jaren 80, Henny?
2: Er zijn er zoveel. Phil Collins, dat vind ik toch vaak wel mooi en zo. Dat,
1: nou,
2: dat hebben we. Ja.
1: We hebben een muzikale date. Phil Collins vind ik ook mooi.
0: Against All Odds.
1: Against All Odds hebben we al gedraaid ook. Nou, veel plezier en gefeliciteerd nogmaals.
2: Dankjewel.
1: En een fijne dag, hè.
2: Ja hoor, doei.
1: Dag Henny, doei. Doei.
3: 41.
1: Zullen we er nog eentje doen, Bas?
0: Heb je deze ook altijd gedanst?
1: Deze heb ik altijd gedanst.
0: Ik ben een beeld, denk ik, hè.
1: Ik heb hier nog wel een radiofeitje bij. Dit is de meest gedraaide plaat uit de jaren 80 op de Nederlandse radio.
0: Oh, echt?
1: In de jaren 80.
0: Zo.
1: Stond ook wekenlang op één deze.
0: Ja, klopt.
1: Heb jij hem ook gedanst dan?
0: Ik heb hem wel gedanst, ja.
1: Ja?
0: Wij zijn allebei niet van die dansers, volgens mij.
1: Nee, dat klopt.
0: Nee.
1: Kaoma hebben we het over, de Lambada.

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hey Raymond!
5: Je geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
8: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
7: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
8: De olifanten van Botswana, NRV.
7: Of luipaarden in Sri Lanka.
8: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: De bladeren vallen en de...

0: pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. 10 anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
5: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
4: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
7: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Vodafone.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
13: Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
14: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: Musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
14: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
2: Radio Oost.

0: You Win Again, Jordan de Bee Gees voorbij trekken.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
0: Nummertje 59.
2: Ja, die deed het goed, toch?
0: Heb jij een rijtje van 3, horizontaal of verticaal, dan horen we het graag. Horizontaal, middelste en onderste rij eruit. Dus verticaal links, rechts en in het midden staan nog open. En de bovenste rij horizontaal, je zit me aan te kijken.
2: Ik heb geen idee waar je het over hebt.
0: Over een bingo-kaart. Okay. En een volle kaart, daar spelen we natuurlijk ook voor. Hè?
2: Ja, dat is waar. We kunnen eigenlijk, want ik zit nou die getallen op te roepen. Maar eigenlijk hebben we wel iemand hier nu die zeg maar die getallen eigenlijk het beste om kan roepen van ons allemaal.
0: Ja, dat is zo. Er zijn spelers die komen en gaan, trainers die komen. Ga maar één stem klinkt al 20 jaar door de grotsvesten. Als FC Twente scoort, hoeft hij eigenlijk alleen maar een voornaam te zeggen. En 30.000 mensen doen de rest. De stem van FC Twente, Jan Bruins, is bij ons.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan.
0: Goedemorgen.
3: Ja,
0: je doet dit al sinds 2006. Weet je nog wat je de allereerste keer door die microfoon zei?
3: Ja, nou, wat ik nog wel weet, is de eerste doelpuntenmaker. En dat was een mannetje met de nummer 7. Charbel Touma, kan dat?
0: Ja, Touma, ja.
3: Ja, nou. En ik had natuurlijk uit mijn hoofd geleerd van... wat moet ik ook alweer doen? Dankjewel, alsjeblieft, Ole Wieven. Het moet wel in de goede volgorde, hè? En nu heb ik een oortje. En er zijn wat mensen die af en toe wat in mijn oor roepen... als ik het niet meer weet of niet gezien heb. Maar toen was ik alleen. Ik had een plastic stoeltje en een paraplu gekregen... en één microfoon aan een touwtje. En de eerste die een doelpunt maakte was volgens mij Charbel Touma. Maar ik had geen idee. Ik dacht, wat moet ik nu doen? En dan zag ik een heel klein mannetje heel hard juichend rondrennen. Nummer 7. Ik keek op een briefje. Charbel Touma! Dat weet ik dus nog. Dat was mijn eerste. Die vergeet je niet gauw.
0: Nee.
2: Maar ook het verschil tussen zeg maar, als Twente doet maken of de tegenstander. Is toch anders, hè? Dan ga je het gewoon... Naam.
3: Dan wacht ik even.
2: Ja.
3: En dan denkt iedereen, maar dan zien we dan in het hokje zitten. Waarom zegt hij nou niks? Maar ik denk, doe maar even rustig aan. En dan zeg ik, nummer 7 van Heerenveen heeft gescoord. De stand is 0-1.
2: Ja, heel zeker.
3: Zo van, waar hebben we het over?
0: Ja zakelijk.
2: Ja.
0: Ben je na 20 jaar nog zenuwachtig vlak voor dat de spelers opkomen?
3: Nee. Maar wel, dus altijd wel, ik vind het altijd leuk. Dus ik heb nog nooit gedacht, gadverdarie, dan moet ik weer naar Twente. Het is gewoon altijd leuk. Maar je hebt wel gezonde spanning natuurlijk. Want de ene keer is het anders dan de andere keer. Maar ik ben eigenlijk nooit zenuwachtig.
0: Ja, is het vak te leren?
3: Nu ook niet.
0: Nee. Is het vak te leren van stadionspeaker?
3: Wel, dat denk ik wel.
0: Ja?
3: Je moet wel voetbal leuk vinden.
0: Ja.
3: Je moet... als je op de middenstip staat met 30.000 mensen... moet je niet dichtslaan en denken van... oh jeetje, je ziet toch niemand, maakt niks uit. Maar ik denk wel dat het te leren is. Want er zijn er tenslotte een stuk of 60 in Nederland. Dus het lukt wel.
0: Maar er is geen speciale school voor?
3: Nee, maar ik heb wel... Wij hebben een app van alle stadionspeakers. Er zitten alle stadionspeakers in zo'n groepsapp. En af en toe komt er een nieuwe. Bij Heracles hebben ze 2 nieuwe, hè? Want Gerard is weg. En... dan worden die allemaal voorgesteld. Maar we hadden een keer, in 2017 hadden wij het Europees voetbal voor vrouwen. Mocht ik de halve finale en de hele finale doen.
0: Oh, de halve finale Engeland thuis.
3: Ja, was fantastisch. Maar toen moest ik wel eerst naar de KNVB. Moest ik daar, jij weet waar het allemaal is. En ik moest daar een stemtest doen. En ik moest voor zo'n groen scherm gaan staan. En ik moest tekstjes voorlezen en zo. Ik kreeg allemaal tips mee. En toen mocht ik dat doen.
2: Zo.
3: Dat is de eerste keer dat er iemand ooit gevraagd heeft of ik dat eigenlijk wel kon.
2: Nou, ik vind wel, maar als jij op die middenstip staat. Ik merk nu dus, nu wij als Varen bij de Beker dus eigenlijk het publiek toe moeten spreken. Dat je eigenlijk wel moet blijven praten. Want die galm, hoor je het ook?
3: Ik heb oortje, hè?
2: Ja, je hebt oortje. Dus, dat scheelt echt, hoor. Ja. Want als wij gaan praten en we moeten zeggen van nou, naar het zien van de beelden. En je stopt dan even, hoor je het zien van de beelden. En hoor je dat galmen door het stadion. Dus je moet echt wel blijven praten.
3: Klopt.
2: Toch?
3: Ja, ik heb ook wel eens, ik ben natuurlijk wel eens een keer speaker bij amateurwedstrijden. Ja. Als Twente zo'n oefenwedstrijd speelt. Maar dan hebben ze natuurlijk niet zo'n mooie oortje.
2: Nee, klopt.
3: En dan sta jij daar en hoor je zelf een paar seconden later.
2: Dat is best
3: dan moet je gewoon door blijven lullen. Want anders dan raak je wel in de war.
0: Ja, en dan klinkt je dat je dronken bent dan.
3: Ja, dat is heel apart, ja.
0: Nou, ik heb het wel eens 45 minuten gehad. Een echo op mijn koptelefoon tijdens een voetbalwedstrijd.
2: Nee, echt.
0: Want niemand had door dat ik daar problemen mee had. Dat
2: je
0: iemand ervoor. Nee, maar het, ja, nou, ik heb wel heel zakelijk commentaar gegeven.
3: Maar kon je niet even zeggen dan, wie doet er even wat aan mijn oortje?
0: Ja, dat zou ik nu wel gedaan hebben. Van, kan iemand even de voorafluistering eraf zetten? Want ik hoor mezelf in de echo.
2: Ja.
0: Maar leuk dat je er bent, Jan.
3: Ja,
0: we gaan even een uurtje over het vak stadion speaker praten. En we spelen natuurlijk de bingo, hè?
2: Ja, dat ook.
1: Bas en Bert, muziek bingo.
2: Moet ik wel weer draaien?
0: Ja, gaan we even draaien. Want jij gooit ook het nummertjes terug, zien mensen. Maar...
2: Ja, maar dan denk ik van... Nee, dat zijn oefendraaien, zijn dat. Dat zijn ja.
0: Nee, je vindt die nummers niet mooi die eruit komen. Daar gaat het om, dames en heren.
2: Soms komen de nummers uit en even een verschrikkelijk nummer. Dan gooi ik hem even weer terug. Ja.

0: De Bazzabet
1: Corrupt,
0: nee, hij is niet corrupt. Zeker niet corrupt. Want,
2: we moeten wel even een kleine paar aanpassingen soms even doen, toch?
0: Ja, als jij bijvoorbeeld een liedje... Nee, 6 minuten doen we niet.
2: Nee. Nee, of als ik een nummertje eruit trek, denk ik, ach, het is een verschrikkelijk nummer, gooi ik hem even terug.
0: Ja, je hebt al heel wat nummers weer teruggegooid.
2: Een stuk of 7 al.
0: Ja. Je hoorde de Pointer Sisters voorbij trekken met I'm So Excited. Jan Bruins is bij ons te gast. Ja. Jan, de vraag van Charles, want je kan ook vragen stellen natuurlijk aan Jan. Ja, die vraag die zou ik nooit durven te stellen aan je. Wat is je grootste blunder geweest? Heb je wel eens een ding van, nou, poeh.
3: Ja, daar moet ik even over nadenken. Maar wat ik wel nog weet, zo flink lang geleden... Er zijn natuurlijk spelers waar je wel of niet een betere band mee hebt. Hè. Sommigen maken een praatje, anderen lopen je gewoon 2 jaar voorbij. Maar anderen maken een praatje, weten hoe je heet en ontstaat zoiets. Dan hadden wij een Belgische speler, ik werd zijn naam kwijt, of we moeten straks googlen. Hadden we een Belgische speler en ik had op teletext gelezen... daar was het toen nog, teletext, dat hij verkocht was. Dus dat hij naar een andere club ging. En destijds, de trainer wisselde hem in de 80ste minuut of zo. En ik deed de aankondiging. Dames en heren, geef hem een hartelijk applaus... voor de allerlaatste keer in de grondvesten. Ik weet niet meer hoe die heet. Hebbelewee! Nou, toen kreeg ik later op mijn donder, zeg maar, van de Raad van Commissarissen. Want het was nog niet rond.
2: Was dat niet rond? Ja, dat is ook lullig.
0: Je had een primeur.
3: Stond toch op teletext? Ja, tussen aanhalingstekens. Oh, ja.
2: Dat is ook lullig, hoor.
3: Dus dat soort dingen, nou, dat is wel een blunder.
0: Het was niet Chris de Witte.
3: Dat weet ik niet meer.
0: Nee,
2: maar hoe is er eigenlijk ontstaan dan met het alsjeblieft, dankjewel?
3: Ja, ik denk dat dat van Krijn Tonninga komt nog. Mijn illustere voorganger.
2: Echt al heel lang, hè?
3: Ja, die hier natuurlijk ook nog...
0: op zondagmiddag zat Krijn.
3: Ja, en ik had ook zelf heel goed contact met hem. Kan ik een mooi verhaal over vertellen. Maar Krijn heeft dat volgens mij, dat denk ik, van Schalke 04. En daar zeggen ze, dankeschön, bitteseer.
2: Ja.
3: Naar een doelpunt, dat gaat ook op die manier, hè. Want de speaker van Schalke, die overigens gestopt is, die is om gezondheidsredenen... Maar daar doen ze dat. En ik denk dat Krijn dat heeft overgenomen. En ik vertel er altijd bij, toen ik het van Krijn overnam... nadat er een aantal andere spikers ook een paar keer dat hebben gedaan... maar uiteindelijk ben ik het geworden... Hebben we in overleg met de supporters, met name met vak P, gezegd van... als er een doelpunt valt, dan blijven we dat doen. Niet omdat Jan Bruins interessant wil doen, maar ter ere van Krijn.
2: Ja, mooi,
3: en dat vind ik mooi, weet je?
0: Ja,
3: dat is mooi.
0: Zo moet het ook.
3: En daarom doen we dat nog steeds.
0: Ja, want de opstelling van FC Twente... Die jingle is ingesproken door Weile Bert Wijfjes.
3: Ik weet het, want ik heb FC Twente er nog op geattendeerd toen Bert is overleden. Want ik had vroeger een geheime zender met Bert. Weer ander verhaal. en Joop Verhoofd, maar goed, ander verhaal. En,
0: daar heb ik wel eens jingles ingesproken bij Joop. Ja, met Jeroen Huis, die was daar ook technicus. Ja, de wereld is klein.
3: Kleine radiowereldje, Bert.
0: Ja.
3: Maar ik heb FC Twente toen op gewezen. Daar hebben wij nog de nabestaanden van Bert in het stadion uitgenodigd. En toen heb ik, voor we die jingle hebben gestart... omgeroepen in het stadion, dames en heren. Dit was Bert Wijfjes, die heeft deze jingle ingesproken... en zijn nabestaanden zijn in het stadion. Dat is toch prachtig?
2: Ja, dat is heel mooi.
0: Ja. Ja, maar,
3: en we gebruiken hem nog steeds, hè?
0: Ja, nee, want ik hoorde hem afgelopen woensdag. Ik hem
3: vanavond weer.
0: Vorige week zondag hoorde ik hem bij de vrouwen van FC Twente.
3: Altijd.
0: FC Twente speelt in de volgende opstelling.
3: Ja.
0: En dan begin je.
3: Ja, klopt.
0: Leuk.
2: Trouwens, de speler waar jullie het over hadden, is dat niet Peremans?
3: Nee,
0: dat was voor je tijd nog, Peremans. Dat was in de tijd van Theo Vonk. Ja. Ja, Theo Vonk heeft die voor heel veel geld goed verkocht... want die was eigenlijk afgekeurd.
2: Oh,
0: dat vooral hangt aan Peremans.
2: Oké.
0: Okay. Ja, dus.
2: Nou,
0: het is 10 voor 10:30. We hebben weer een winnaar, Bas.
2: Ja, hebben we weer een winnaar?
0: Ja, we hebben weer de winnaar. Henk van Amerongen. Goedendag, Henk.
4: Hi, Bert. Dag, Bas.
2: Henk, het is lang geleden dat je bent geweest. Die Bami schrijven, ik weet niet meer hoe ze smaken, hoor.
4: Ik zal binnenkort weer een keer langskomen met Bami schrijven.
2: Het was spontaan ook.
0: mensen die vragen, moet je het gewoon niet doen, hè?
2: Nee, maar ze zijn zo lekker. Henk komt altijd langs met lekkere Bami schrijven hier. Dat is heerlijk.
4: Ik had er wel aan gedacht, maar ik denk dit is een beetje te vroeg in het oude nieuw aan.
0: Ah, oké.
2: Okay.
0: Maar Henk, nog gefeliciteerd met je verjaardag, want ik zag dat je...

0: voor wonen. Ja. Die zitten heel vaak hier bij mij in het huisje. Ja, ja. Jij weet dat niet, Bas, hoe dat is hier.
1: Nee.
0: Maar die komen heel vaak bij mij hier spelen.
2: Ah, nou, dus, ja. Dan hebben ze nu een Nintendo. Er staan, nou, hoeveel spelletjes van hierop?
1: Ja, 19.
2: 19 spelletjes.
1: Waarvan 3 voor
0: waren. Nou, mooi.
1: Ja.
0: Hartstikke nou, blij mee.
2: Gefeliciteerd, Henk, en ik wens je nog een fijne dag.
0: Ik stuur je wel even het appje met het adres.
2: Oké. Okay.
0: En kom nou eens een keer hier koffie drinken.
2: Ja, dat doen we. Ja, zeker doen we dat.
0: Oké.
2: Okay. Hoi, hoi. Bedankt. Doei, doei. Henk van Amerongen, weer een blij...
1: ja, weer blij.
2: Blij
1: dit vind ik wel mooi trouwens, live. Ik vind altijd live muziek vind ik altijd mooi. Vind je, Jan?
3: Ja, zeker weten.
1: Altijd
3: mooie
1: mooi.
3: Uitvoering dit, hoor.
2: De jaren 80 uitvoering van de Kings en Lola. Heerlijk.
4: Man sitting in a club down in those so-called wild goose champagne. It is just that cherry cola. She walked up to me and she asked me to dance.

0: mooi, hè? Ja. Maar wat draaide jij? Want Jan heeft ook altijd radio gemaakt natuurlijk.
1: Ik had nou, een beetje ook jaren 60, 70, 80
0: ja.
1: hits.
0: Ja.
1: Voor eigenlijk een mengeling van alles.
0: En je mocht net draaien wat je wou?
1: Ik had de eigen...
0: Dat is ja. wel heerlijk,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, ja, ja, wel lekker, hoor.
0: Ja, wij zitten hier met de muziekredactie waar dan ook nog Bert in zit.
1: Maar, ja, dat
2: maar jij,
1: misschien.
2: Nou, Jan, nog een leuke vraag. Welke spelersnaam vond je het lekkerst om door het stadion te roepen? Want ik denk van, nou, ik hoop dat die vandaag scoort ook.
1: Ja, vooral voor de achternaam dan.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Ja, nou, de eerste die me te binnen schiet met een mooie naam is Rahim Ouedraogo.
2: Zo.
0: Rahim.
1: Ken je die nog, Bert?
2: Ja, zeker ken ik Rahim. Hij is later nog bij Zwolle kampioen geworden met Zwolle. En Paul Krabbe was destijds trainer. Die heeft nog steeds wel contact met Rahim.
1: Oké, okay, woont hij in Afrika of zo?
2: Ja, in Burkina. Kino Vasso komt hij toch vandaan, ja, van oorsprong. Ja, volgens
0: mij. Dan is Wout Brama wel iets makkelijker, toch?
1: Ja, Wout, maar die scoorde niet zoveel.
0: Nee, nee. Nee, dat is waar.
1: Als je het stadion binnenkomt, staat er zo'n heel groot ding. Als Wout scoort, winnen we altijd, maar ja.
0: Scoort nooit.
3: Bellen met Fred.
0: Ja. De man die, ja, die zit deze week natuurlijk helemaal weer alles in de gaten te houden. Hè. Prinsjesdag, alles lekt alweer uit. Fred, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen Bas, goedemorgen Bert en ook goedemorgen Jan. Wat gezellig dat jullie er weer zijn.
0: Ja, ja. Gezellig, hè?
2: Ja, wanneer kom jij een keer op de koffie? Want je woont nu in Losser, dus dat valt nu wel te regelen toch een keertje, Fred.
4: Ja, ik zit nog te wachten op een uitnodiging van jullie.
2: Nou, dan ga ik dat meteen bij deze ga ik dat doen.
0: Ik was gisteren nog in Losser bij Dijk 59, Fred. Ben je er al geweest?
4: Ja, moest je in de speeltuin spelen?
0: Nee, ik was trouwambtenaar daar, dus ik heb een bruiloftje gedaan. Maar het is, ja, het is een mooie locatie.
4: Ja, dat is heel leuk.
0: Ja,
4: ja het ligt heel erg mooi. Maar ik vind alleen die hele grote kinderspeelplaats erom. De zomers is hartstikke druk.
0: Ja.
4: Dus het is in deze tijd is het wat leuker. Ja, mijn bruiloft heeft waarschijnlijk alles afgehuurd. En als je dan ook kinderen hebt, die kun je daar leuk buiten neergooien. Ja. Dus dat is ideaal.
0: Ja, het was echt een mooie locatie daar.
2: Ja. Even een terugblikje op de afgelopen week. Wat is je het meest opgevallen, Fred? Ja, is dat toch het busongeluk?
4: Er zijn natuurlijk, ja, busongeluk is Zwitserland natuurlijk. Hè. Dat is echt wel erg. En als je nu hoort dat het eerst riepen zij moesten uitwijken. Toen bleek dat de vangrail niet helemaal in orde schijnt te zijn daar. Dus ja, dat wordt wel een uitzoekerij. Maar ja, links of rechtsop, er zijn weer mensen overleden. Er is weer een hoop leed en ellende. En ja, daar zit natuurlijk helemaal niemand op te wachten. En ja, 10 doden geloof ik, dat was best veel. En ja, dat was best wel een schok. Maar ja, er is natuurlijk veel en veel meer gebeurd. Weet je, over doden heb. Ik vond het al apart dat gisteren prinses Astrid overleden is. Nee, prinses Astrid, 94 jaar. Ja, 2 dagen na de begrafenis van de broer, koning Harald. Ze is nog wel op tv geweest, heb je ook gezien. Hè? Zat ze in zo'n in een rolstoel bij de grafkist. Ja, dat vond ik ook wel apart. Ja, er is natuurlijk nog veel meer gebeurd. Wat denk je van al die bruggen die dicht zijn in de BV Nederland?
0: Ja, we staan er lekker op, hè, zo.
4: Ja, maar goed, in de provincie geven we dat ook al een hele poos aan, hè. Dat de infrastructurele maatregelen die onze provinciale wegen en bruggen heel snel moeten worden aangepakt. Want al onze bruggen en wegen eigenlijk ook, die dateren van de jaren 60. Nou, in het ongunstige geval bijna 80 jaar oud. En dan is toch wel de end of lifetime van dat soort dingen. Met betonrot, met staal wat roest en dat soort dingen. Die moeten allemaal aangepakt worden. Nu is dat rijksbreed ook erg. En als je dan hoort inderdaad de brug bij Nijkerk over de A28 notabene. En doorgaande weg die echt wel cruciaal is voor het vervoer van oost naar west en van noord naar zuid. Die er dan 3 dagen uit ligt vanwege het feit dat er bij de pijlers zand is weggespoeld. Ja, daar word je ook niet vrolijk van.
2: Ja,
4: er zijn er veel meer, hè. De Merwedebruggen, nou, noem ze maar op. Je moet maar wachten wanneer we de Maasbruggen dicht gaan doen. Dan mag alles door de Maas doen. Tenminste, zolang dat heel blijft, hè, dat weet je ook niet.
2: Het is net als in de politiek, Fred. We missen gewoon bruggenbouwers.
4: Ja, precies. Bruggenbouwers zijn heel belangrijk. Maar het is niet alleen bruggen. Maar als je gaat kijken dat ook de waterstanden, en ja, daar kunnen we wat minder aan doen, maar op de IJssel zodanig laag zijn dat sommige schippers soms 300 kilometer moeten omvaren. Maar kijken wat dat kost aan brandstof. En de huidige brandstofprijzen, de gasprijzen en de olieprijzen, 10% omhoog gegaan. Binnenkort iedereen met een warmtepomp gaat ook weer meer betalen. Het is niet helemaal heel erg lekker. En als je gaat kijken, als je nu een vast contract moet afsluiten, als je die pech hebt, met de huidige gasprijs, nou dan betaal je echt de hoofdprijs. Dus ja, het is allemaal niet zo lekker. Ja, wat is er nog meer gebeurd? Jullie collega Omroep Ongehoord Nederland, die mag niet meer meedoen straks.
2: Ja,
4: ja het is wel wat. Ik vind het een zender. Ik luister er niet naar. Ik ben wel rechts, maar wat daar af en toe gebeurt, dat ging mij ook iets te ver. Maar een licentie innemen van een zender vind ik ook wel wat, hoor. Ja, ik weet niet wat jullie daarvan vinden, maar ik vind dat toch ook wel een erge maatregel.
2: Ja, democratie, vrijheid van meningsuiting, dat staat bij mij ook hoog in het vaandel. Maar ik snap, wat dat betreft ga ik een hele tijd met jou mee. Ze doen er wel iets te triomfantelijk over dat ze dat allemaal voor elkaar hebben gekregen, vind ik.
4: Ja, maar goed, ik vind ook, wat ze gedaan hebben is niet netjes. Hè. Nee, je moet een vergelijking maken met Hitler. En je moet
2: dat is vreselijk, is dat.
4: Ja, maar Cliteur zegt dus van, ja, we hebben hem niet verheerlijk. Ja, goed, wat vind je verheerlijk en wat niet? Wat is journalistieke vrijheid en wat niet meer? Maar dit soort dingen moet je gewoon ver van je houden. Hetzelfde geldt ook voor die Palestina-demonstraties, waarbij ze ook dingen vergelijken met de Tweede Wereldoorlog en de vernietiging van de Joden. Ik vind dat niet goed. Maar goed, wat is er nog meer? Er schijnt ruimte te komen op het elektriciteitsnet. Ik heb begrepen dat ze van plan zijn om een netcongestie aan te pakken. Nou, ik ben benieuwd. Dat er zijn nog steeds huizen zat waar die geen stroomaansluiting krijgen. Nou, dat is natuurlijk ook schandalig. Ja, en Bas zei het net al. De Prinsjesdagstukken die uitlekken. Dat kan nooit per ongeluk zijn. Ik geloof echt dat dat bewust gebaan is.
0: Doe ze dan bewust om te kijken hoe wel de reacties erop zijn.
4: Ja, nou ja, goed. En dan krijg je de effecten weer. Hè. Spekman van de FNV en straks ook de CNV weer. Die zeggen, nou, we gaan wel lekker staken. Hele woensdag gaat bijna het hele openbaar vervoer plat. Terwijl ze toch al een hele hoop gedaan hebben. Ze komen niet tot elkaar. Het loopt allemaal niet zo heel erg lekker.
2: Heb je nog één positief ding als afsluiter?
0: Ja, positief zijn we, Fred.
4: Nou, vond je die ruimte op dat net niet erg positief? Die vond ik wel, hoor.
2: Okay.
4: Maar goed, ook dat de VS gezanten gestuurd heeft. Eerst naar Poetin en daarna naar Zelensky. Dus daar zit misschien wat beweging in. Dus dat is ook positief. Want laten we ophouden met die vreselijke oorlog in de Oekraïne.
2: Nou, dankjewel, Fred.
4: Graag gedaan en tot volgende week.
2: En tot snel hier aan de koffie, hè?
4: Ja, we zien elkaar.
2: Okay, doei. Fred. Zo meteen ja, regionale nieuws hier op Radio Oost. He, wat zeg je?
0: Hij is altijd duidelijk.
2: Ja, zeker is hij duidelijk. Zo meteen gaan we natuurlijk ook verder praten met Jan Bruins, de stadionspeaker van FC Twente.
5: Nummer 6.

0: Living on a Prayer, Bon Jovi, hoorde je voorbij trekken. Welk nummertje hoorde bij Bon Jovi, Bas? Nummertje 6. Oké, we zijn bezig met Daily's Bingo. Verticaal hebben we nog drie rijtjes. En horizontaal is helemaal uitverkocht inmiddels al. En je kan natuurlijk ook een videogame winnen bij een volle gala. Werkdag tussen 12 en 1, back to the 80s. Nou, volgende week spelen we gewoon met jouw bingo-kaart van vandaag. Spelen we de hele week ook bingo tussen 12 en 1 op radio's. Kun je ook leuke prijzen winnen. Nu het regionale nieuws met Tanja.
1: De Prins Bernhardsluis in Deventer is alweer dicht vanwege de lage waterstand in de IJssel. De sluis was dinsdag pas opengegaan na ruim 5 weken gesloten te zijn geweest. Maar het waterpeil is opnieuw te ver gezakt. Vrijdagmiddag stond de IJssel bij Deventer op 46 centimeter boven NAP. Terwijl de sluis onder de 45 centimeter niet meer open mag. Sinds dinsdag is de sluis maar 1 keer gebruikt. Scheepvaartbedrijven zijn inmiddels over de nieuwe sluiting geïnformeerd. En Zwolle onderzoekt waar de stad de komende jaren kan uitbreiden. Dat meldt 1 Zwolle. De gemeente kijkt daarvoor naar Vechtrand en Nieuw-Zutum. Daar is mogelijk ruimte voor woningen, bedrijven en voorzieningen, met aandacht voor natuur, water en bereikbaarheid. In Nieuw-Zutum wordt ook onderzocht of een nieuw treinstation bij Zwolle-Zuid haalbaar is. Bewoners en ondernemers worden bij de plannen betrokken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de onderzoeken. En Enschede maakt zich op voor een drukke zondag, want zo'n 9000 hardlopers doen morgen mee aan de 29e singelloop. En dat betekent niet alleen volle straten, maar ook veel verkeershinder. De binnenring van de Enschedese singel gaat tijdens de loop gedeeltelijk dicht. En automobilisten moeten rekening houden met omleidingen. Ook delen van de buitenring worden tijdelijk afgesloten. Dus wie morgen met de auto richting het centrum wil, die doet er goed aan om extra reistijd in te plannen. De start en de finish zijn overigens in het Volkspark. Ja, en dan, we hadden het net even over vrolijk nieuws. Nou, Fred had hem niet, maar ik heb hem wel. Want wie aan de boer denkt, die mag ook de boerin natuurlijk niet vergeten. Het is vandaag de dag van de boerin.
2: Komt de boerinnenkalender weer uit?
1: Die komt ook uit.
2: Dat vind, ik altijd wel de hoogtepunt van de, van de dag van de boerin.
0: Je hebt in de jury gezeten, toch?
2: Ja, ik heb in de jury gezeten. Maar dat is wel de hoogtepunt altijd van, daar komt die kalender uit.
1: Hij
2: ja.
1: is er alweer.
2: Is hij er al? De boerinnenkalender?
1: Hij is er weer. Kan ik uit betrouwbare bron melden.
2: Nou, dat is fijn.
0: Ja. Ja, we hadden ooit de primeur in de ochtend hier op radio's. En toen is iedereen in dit bedrijf ermee gaan lopen.
2: We hebben een paar keer een doorstadje gedaan.
0: Ja. Heel vaak een doorstadje.
2: Ja, precies. Ja.
1: Nou, maar vandaag is de dag van de boerin. Want boerinnen combineren het werk op de boerderij vaak met het gezin, de administratie, en daarmee zijn ze onmisbaar op het bedrijf.
0: Oh.
3: Vandaag, de dag van de boerin, is een hele belangrijke dag. Want iedereen heeft het over de boeren en hoe zwaar de boeren het hebben. Maar achter de boer staat altijd een goede, stevig in de schoenen vrouw. De boerin, en die wordt vaak vergeten. Terwijl de boerin vaak voor het huis, de tuin, de kinderen. Vaak zijn er ook een aantal kinderen. Dus vandaag is een belangrijke dag.
1: Nou, en deze dag ontstond al in 2013, toen boerin Gerda spontaan op Twitter schreef: ik ben zo blij, het is vandaag de dag van de boerin. En haar bericht leidde tot een stroom aan complimenten. En dat groeide weer uit tot een jaarlijkse traditie. En inmiddels wordt de dag van de boerin iedere tweede zaterdag van september gevierd.
2: Toch zijn er veel boerinnen, want laatst gaf ik ergens een presentatie voor allemaal jonge boeren. Als ik zie hoeveel dames daar in de zaal zaten, echt heel veel mensen die toch wel of het bedrijf van de vader overnamen, de boerinnen. Of gewoon echt zeiden van: nee, ik wil gewoon boer worden of boerin worden. Ja, het is echt best wel veel.
1: Mooi, hè?
2: Ja.
1: Ik vind het wel mooi.
2: Vind ik mooi, ja. Ja.
1: Heb jij ook een boerin?
2: Een boerin? Nee. een plaatselijke boerin? Nee, hoe bedoel je een boerin? Ja, dan een boerin is.
1: Je hebt vanochtend de stal nog gedaan, zeg je.
2: Ik heb vanmorgen nog wel even de stal gedaan. Ja, dat klopt. Ja. Nee,
0: je hebt nooit meegedaan met boerzoekvrouwen.
2: Boerzoekvrouwen, nee. Jij, zou jij dat meedoen?
0: Nee, ik heb geen boerderij, dus...
2: Nee. Maar ik vind wel, nee. Ja, ik ga dan toch voor de
0: boerin. Boer zou wel kunnen natuurlijk, hè?
2: Ja, nou dat zie je wel toch bij...
1: Zeker. Ja, en boerin zoekt boerin.
2: Maar het is nog wel zwaar werk, hè? Want ik denk dat er heel wat op je afkomt, hè? Op die boerderij.
1: Zeker.
2: Dus het is best wel, het is wat anders dan...
0: Nee, ik zit nu even te visualiseren met Yvonne Jaspers zit ik in mijn hoofd. Dus,
2: oh, daar zit hij, ja.
4: Bas en Bert Muziek Bingo, nummer 26.
0: Zometeen gaan we verder praten met Jan Bruins. Heb je nog een vraag voor hem? Voor de stadionspeaker van FC Twente?
2: Ja.
0: Moet,
2: je mag alles vragen, kom maar door. Het maakt allemaal niet uit. Jan vindt het gezellig.
0: En hij moet vroeg aan de bak vandaag, want Twente speelt vanmiddag om 4:30 thuis. Tanja, dankjewel.
1: Is hij ook vroeg thuis, toch?
2: Dankjewel, Tanja. Alsjeblieft, zeg je dan.
1: Tot straks.
2: Nee, dan moet je zeggen alsjeblieft. Dankjewel, Olivier, zeg je dan. Ja, toch?
0: Ja.
2: Zo zeg je dan.
1: Tot zo.
0: Als stadionspeaker moet het wel zo, ja.
2: Ja.
0: Het is 11:30. Je luistert naar radio's met nu Paul Simon uit de jaren 80.
2: Ja.
0: Die staat ook in de muziekbingo.
2: Die is er ook doorheen gekomen door de selectie.
0: Van Bas.

0: Graceland, je hoorde Paul Simon voorbij trekken hier op radio. Het is 14 voor 11. Jan Bruins is bij ons te gast, stadionspeaker bij FC Twente. Ja, je begint vandaag vroeg, maar wat gebeurt er eigenlijk allemaal achter de schermen? Wanneer begint jouw werkdag? Want Twente speelt vandaag om 4:30. Hoe laat moet jij je melden in het stadion?
1: Wij hebben ongeveer 2 uur van tevoren regieoverleg.
0: Wat is dat?
1: Wij hebben eigenlijk... Net als bij een radioprogramma of bij een televisieprogramma hebben wij, voordat de wedstrijd begint, hebben wij ongeveer 1:30 uur. Ik heb een cameraman en dan kom ik op die grote schermen in beeld. En dan hebben wij de mascotte van de week. Ik heb uiteraard de opstellingen waar we het net over hadden. Maar ik heb ook mededelingen over wanneer is de volgende wedstrijd. Niet roken in het stadion, geen vuurwerk gooien, dat soort dingen allemaal.
0: En de muziek, doe jij dat ook? Of?
1: Nou, de muziek. Vroeger hadden we eigenlijk veel meer muziek. En nu hebben we goed overleg met supportersverenigingen over wat voor muziek we dan draaien. Dus vak P bemoeit zich daar ook wel mee. Dus we hebben wel een soort commissie die aangeeft van dit wel draai en dat niet. Maar ja, weet je, Bert, 30.000 mensen en niemand is het ermee eens.
0: Nee, dat is zo. Maar Sweet Caroline, die wil You Never Walk Alone, komen we nooit aan, toch?
1: Nee, You Never Walk Alone, daar denk ik niet. Alhoewel daar ook al discussie over is geweest.
2: Oh, echt?
1: Maar Sweet Caroline doen we niet meer.
0: Oh, waarom niet meer?
1: Ja, omdat supportersgroepen zeggen, laten we eens een keer wat anders doen.
0: Hm. Oh,
1: maar nu hebben we wat anders. En daar vindt iedereen weer wat
2: maar
1: van.
2: Maar is het echt zo dat je met You Never Walk Alone ook wel toen een keer de fase is geweest dat zeiden van nou ook liever?
1: Dus altijd wel discussie.
2: Ja.
1: Wat ik al zei, er zijn zoveel mensen, zoveel meningen die iets van de muziek vinden. Maar ik denk dat You Never Walk Alone, dat nooit weggaat.
0: Nee, dat kan niet. Maar zo Sweet Caroline, als ik op feestjes draai, dan zie je iedereen dat ze schreeuwen. Twente. Maar wat is nu dan? Want dat is mij nog niet opgevallen trouwens.
1: De heren van Twente of zo. Maar ik weet het zelf niet eens. Maar ook daar vindt men dan ook wel iets van. Denk
0: maar dat is mij niet opgevallen. Dus nee. Dan...
2: Maar Jeroen vraagt ook, heb je dan ook wel gewoon direct contact met vak P en zo? Hoe gaat
1: jawel,
2: dat?
1: Jawel.
2: Ja.
1: We hebben bijvoorbeeld ook bij Europese wedstrijden, dan komt er zelfs een discjockey van vak P die dan muziek hebben, die de muziek overneemt.
2: Ja.
1: Zeg maar. Dus dan zetten we gewoon een draaitafel er neer en zorgt vak P voor de muziek. Ja, dat is wel leuk. Maar we hebben gewoon ook wel overleg met supportersverenigingen. Ik weet zeker, vorige week heeft de directie nog met alle 32, 33 supportersverenigingen een overleg gehad over allerlei zaken die bij FC Twente spelen. En dan kunnen ze zich melden.
0: Maar je was bij de regie. Je meldt je bij de regie.
1: Ja, en dan hebben wij met Leon Molenkamp, dat is de hoofdmarketing.
2: Ook scheidsrechter geweest, hè?
1: Ja, klopt.
2: Ja. Ja.
1: Leon is hoofdmarketing en die stuurt eigenlijk ons stadionteam aan voor de communicatie. Dan hebben we 2 of 3 mensen zitten boven in de cabine. We hebben boven 2 cabines 1 hele grote cabine waar de politie zit met allerlei schermen. En dus als jij vuurwerk afsteekt, dan kunnen ze jou inzoomen en dat soort dingen. En wij hebben zelf een soort studio vergelijkbaar met deze.
0: Ja.
1: En daar kun je dan muziek starten, dan kun je filmpjes draaien. We kunnen daar de ledboarding starten. We kunnen de ledboarding dimmen als de televisie zegt het staat te hard. We hebben bijvoorbeeld, zeggen ze tegen mij, kun je even omroepen de Eurojackpot Player of the Match. En dan spreken we dat af. En als ik dan begin om te roepen, starten zij dat op de schermen. Weet je wel, dat het allemaal een beetje klopt. Als er wissels komen. Ik heb goed contact met jouw collega's, de vierde man. Mm-hmm. Die ken je inmiddels allemaal natuurlijk. En die geeft mij alle wissels door. Die geeft mij de extra tijd door. Als er iets bijzonders is, als er wat omgeroepen moet worden, krijg ik dat ook van de vierde man te horen. Dus eigenlijk hebben we een... Ik sta op het veld en iedereen kent mij, of veel mensen kennen mij. Maar we hebben nog een heel team daarachter die gewoon zorgt, net als hier bij de techniek, bij de radio, dat het allemaal wel werkt.
0: Ja, want het is een nieuwe procedure bij vuurwerk, hè? Want dat is gisteren afgekondigd.
1: Ja.
0: Dus dat moet je dan ook weer meenemen vandaag.
1: Ik had net al even buiten een actie met Bas over. Stel je voor dat vanavond er vuurwerk, dat hoop ik niet, hè?
0: Nee.
1: Maar de nieuwe regel van de KNVB is, dat kan maar zo zijn dat na 5 minuten 30.000 mensen weer naar huis gaan.
2: Precies, ze gaan er echt veel strakker in zitten.
1: Ja. Dus laten we hopen dat dat niet gebeurt.
0: Nog een leuke vraag. Is de Grolsvesten veranderd qua sfeer sinds je in 2006 begon? Want de kampioenswedstrijd van FC Twente, dat was een uitwedstrijd. Baal je daar nog steeds van dat Twente uitkampioen geworden is?
1: Ja, uiteraard wel natuurlijk. Ja. Maar we hebben dat toen wel leuk opgelost. Want we hadden toen die ledboarding, dat zijn allemaal van die elementen, daar hebben we een heel groot scherm van gemaakt. En toen hebben wij kaartjes verkocht voor mensen dat zij in het stadion de wedstrijd konden beleven. En we hebben die wedstrijd gedaan alsof het een thuiswedstrijd was. Dus ik was ook gewoon met doelpunten, dankjewel alsjeblieft, Olivier en allemaal van dat soort dingen. En er zaten 20.000 mensen op de tribune. En ik weet nog, toen hadden we, dat doen ze dan bijna altijd, hadden we van die schaaltjes gemaakt van karton. En iedereen stond daar met 20.000 man.
2: Natuurlijk.
1: Dat was natuurlijk geweldig. En jammer dat het bij NAC Breda was, maar dit was, had ook wel weer wat. Ja. En in het begin, toen ik begon, hadden we natuurlijk nog gewoon het Arkenstadion. 12.500. Dat was ongeveer de helft, zeg maar. Nog niet eens de helft. Ja,
0: ja en hoe lang ga je nog door, Jan?
1: Nou, ik heb nog nooit gedacht, gaat verdarie, nou moet ik weer naar
0: Twente. Ja, moet je ook niet doen.
1: Nee, dus zolang als Twente het nog leuk vindt en ik het nog kan, als ze me niet met een rolstoel het veld op moeten, blijf ik gewoon de speaker van de Twente.
0: Ja, mooi.
2: Vind ik ook mooi. Het is ook vertrouwde stem. Ik vind heel vaak in stadions waar ik dan kom en waar ik de warming up doe en dan loop ik ook altijd even langs. Want die mensen, ja, jullie staan altijd wel op het veld of vooraan. Ik vind het altijd wel mooi. En iedereen heeft weer zo'n eigen dingetje weer in het stadion.
1: Ja, iedereen heeft wel zijn eigen ding. Hè?
2: Ja.
1: Ik zie jou natuurlijk nooit alleen bij oefenwedstrijden.
2: Ja, bij oefenwedstrijden.
1: Dan vraag ik op de middenstip, goh, Bars, hoe vind je het hier? Ja, leuk.
2: Ja, dat is echt mooi. Nee, dat is echt heel mooi. Ik vind echt, er wordt misschien soms wel onderschat, maar het is wel echt ook. Het is heel belangrijk voor de sfeer ook in het stadion.
0: Zeker, zeker. Ja. Maar jij straalt ook een soort van rust uit. Je hebt ook een goede stem, stadion, ja, speakerstem.
1: Dankjewel.
0: Ja. Moet je wat mee doen, ook voor de radio.
1: Ja. Ik ben er net mee opgehouden.
0: Maar leuk dat je er was, Jan. En Twente vandaag. Twente gaat vandaag. Hoe vaak ga je vandaag in actie komen tijdens de wedstrijd?
1: Ik hoop in de enthousiaste modus toch een keer of drie.
0: Een keer of drie.
1: Toch?
2: En Wout Weghorst, ga je die ook vanavond omroepen als doelpunt te maken?
1: Ja, dat denk ik wel. Want hij is er wel aan toe weer.
0: Wout moet scoren, want ik heb hem aanvoerder gemaakt. Ik heb alles of niets gespeeld in mijn fantasy team. Dus Wout, alsjeblieft, mocht je luisteren, zoveel mogelijk scoren.
2: Oké.
0: Ja.
1: Gaat hij vast doen.
0: Dankjewel.
1: Dank voor de uitnodiging. Ja, leuk, Bert.
0: Ja, kom een keer weer terug.
1: Ja, graag.
0: Ja, hartstikke leuk.
3: Nummer 19.

0: Een donornier redde een man zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
4: Ik ben flexibel.
3: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
4: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
3: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
9: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
8: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeel.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
0: 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Uit angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
3: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loods. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen.
4: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
5: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
5: www.123gold.de.
4: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
7: Hey Remo!
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Radio Oost, de

0: Tony Hadley met Marne. Tony Hadley was vorig jaar nog in de Metropool in Hengelo. Zong je al die liedjes van Spandau Ballet en ook deze. Only When You Leave. Het is 9 over 11.
1: De Bas en Bert ochtendshow.
0: Het is 9 over 11 alweer. Bas, goeiedag Bas.
2: Ik hoor alleen muziek.
0: Hoor je alleen muziek? Nee, nu hoor je mij toch wel?
3: Hoor jij? Ik hoor jou zeker. Ja,
0: ja, jij hoort me wel. Debbie, goedemorgen.
3: Goedemorgen, heren.
0: Debbie Gerritsen, eindelijk een keer in de studio. Hoe lang hebben we al niet om jou gevraagd?
3: Oh, zo leuk. Ik ben er eindelijk.
2: Echt. Je zag ook meteen het enthousiasme toen je binnenkwam bij ons op de gezichten. Maar we krijgen natuurlijk al heel lang liefdeslessen van Debbie.
3: Maar hebben jullie er ook wat aan? Dat is een beetje de vraag.
0: Nou, daar gaan we dit uur achter komen.
2: We pakken eerst dit uur even bed, dacht ik zo. Hè?
0: Nou, ik denk dat we eerst met jou beginnen, Bas. 9 november sta je in het theater in Zwolle. En 14 februari sta je in onze provincie in Raalt op Valentijnsdag. Ja, heb je die datum bewust gekozen?
3: Ja, zeker. En Raalt natuurlijk mijn geboortedorp en mijn hometown. Dus de 14 februari is het ook echt speciaal. Ja. Superleuk, ja.
2: Ja, maar doen veel mensen echt ook al Valentijn?
3: Nou, volgens mij best wel hoor.
2: Ja?
3: Ja, zo'n bloemetje, eventjes...
2: Maar vinden jullie dat nog leuk als je een bloemetje hebt? Ach, weer zo'n afgezaagd bloemetje.
3: Dat is altijd leuk.
2: Ja.
3: Vind je dat niet leuk?
2: Of zijn jullie meer van, ja, we moeten toch iets andere cadeaus?
3: Heb je Tim's nodig?
2: Nee, maar ik kan me voorstellen. Ik denk, dan komen ze weer met zo'n bloemetje. Wil.
3: Nee, bloem is toch leuk?
2: Vinden ze ook nooit, als je bloemetjes krijgt bij een presentatie of zo, dan staat er bijvoorbeeld, als je in Rotterdam bent geweest, staat die sticker van Rotterdam. Dan probeer ik onderweg het altijd af te halen. Als lijkt me echt of ik het gekregen heb. Maar dat maakt jullie ook niet uit, toch, of het gekregen is?
3: Nou, het gaat natuurlijk wel een beetje om de intentie dat je er iets voor hebt gedaan, wat het ook is.
2: Ja,
3: of fles wijn is of... Of een bosje bloemen.
0: Nee, maar ik had het mooie intro, dat hele intro.
2: Oh, de intro is heel
0: Relaties zijn soms heel simpel tot je er zelf middenin zit. Want wanneer moet je iets uitpraten? Wanneer moet je juist even niks zeggen? En hoe houd je het eigenlijk leuk als je al 20 of 30 jaar bij elkaar bent? Debbie Gerritsen schuift bij ons aan. Zij houdt zich bezig met liefde, relaties en alles wat daarbij mis kan gaan. Goedemorgen, Debbie.
3: Goedemorgen.
2: Wat een mooie intro. Heb je het zelf gemaakt?
0: Ja. En wat is volgens jou op dit moment het allergrootste probleem binnen relaties?
3: Ja, maar het zijn allemaal van die grote vragen, jongens. Ja,
2: dat hangt wel echt...
3: Het is toch zo particulier ook. Ja, iedereen heeft misschien wel... Misschien heb je helemaal geen problemen in je relatie.
0: Oh.
3: Het kan ook heel goed gaan.
0: Ja.
3: Ja.
0: Waarom gaat het juist nu heel erg goed met heel veel relaties?
3: Nou ja, ik kan niet over andere mensen spreken... behalve dan over die van mezelf, maar
0: Maar wat is volgens jou dan het... Waar komen mensen, met welke problemen komen mensen vaak bij je? Waar je denkt van, hè?
3: Ik kan wel zeggen dat... ik had laatst een podcast met iemand en het ging over vreemdgaan. En of dat nou zeg maar de nummer 1 break-up is. Hè?
0: Ja.
3: Gaan mensen daarom nou het vaakst uit elkaar? Dat is niet zo.
2: Niet?
3: Nee, het staat echt onderaan de lijst. Waarom mensen uit elkaar gaan is omdat je het saai begint te vinden. Omdat het gewoon niet zo, dat het gewoon een beetje saai wordt.
0: Ja.
3: Dus dat je niet meer met elkaar... Dat je op Valentijn niet meer een bloemetje geeft. Of dat het niet meer. Ja, dat je elkaar niet meer echt een beetje. Je moet het gewoon leuk houden. Saai zijn. Hè, zodat het gewoon gemakkelijk wordt. Of ja, dat is de grootste sluipmoordenaar in een relatie.
0: Hou deze vast, dames en heren. We hebben Ingeborg aan de telefoon. Ingeborg, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bert. En natuurlijk ook Bas.
0: Ja, want je hebt een bingootje.
4: Ja, dat klopt.
0: Ja, verticaal 3. Ja, rechts, verticaal rechts.
2: We hebben nog gecheckt, hij is correct, hè?
0: Hij is helemaal correct. Weet je wat je gewonnen hebt, Ingeborg?
4: Nee, jullie mogen wat verrassen.
0: Nou, je krijgt een mooie Game Boy.
2: Ja.
4: Oh, leuk.
0: Zo'n jaren 80 Game Boy. Met hoeveel spelletjes?
4: Heb ik nooit gehad
0: in de jaren 80?
2: Nee.
0: Nou, daar kun je...
4: Hadden we er geen geld voor.
0: Oh, nou, daar kun je nu de schade inhalen.
2: Word je er ook blij van als je dat op Valentijnsdag zou krijgen, zoiets?
4: Jawel.
2: Nou, als een vrouw zegt jawel, dan is het eigenlijk van nee.
0: Ik had toch liever iets anders gehad.
4: Ik heb geen relatie, dus ik had op 12 nooit zulke verrassingen.
0: Ah, oké. Okay. Maar Ingeborg, je krijgt nu een mooie Game Boy met hoeveel spelletjes, Bas?
2: Want dat 19.
0: Heb jij 19 spelletjes. Nou, bij deze hartelijk gefeliciteerd.
4: Kan ik ze wel gaan uitproberen. Dank jullie wel.
0: Oké, okay, ja, laat even weten als je ermee aan het spelen gaat. En wat je record is natuurlijk, hè?
4: Ja. Goed. Ik zal
0: jullie
4: wel een
0: fotootje
4: doordoen.
0: Oké, groetjes. Groetjes.
4: Doedoe. Dag.
0: Dankjewel. Doei. Dag Ingeborg. Doedoe. We spelen nog voor verticaal links, verticaal midden en de volle kaart.
2: Moet er weer een nummertje worden getrokken?
3: Mag ik draaien?
2: Ja, doe maar even.
0: Jij mag draaien.
2: Ik ben ook wel benieuwd eigenlijk hoe jij dat nummertje... Ja, dat komt er als het goed is. Ja, daar komt hij al.
3: Oh ja.
2: En Bas, ik ben benieuwd hoe jij het nummer ook omroept. Net op, ja, dames en heren.
0: En Bas kijkt dan vaak op de lijst van, nou, dit is geen leuk liedje, dus dan gooi ik een ander.
3: Ja, volgens mij staat er nu nummer 71.
0: Nummer 71. Ah, dat is wel een leuk liedje.
2: Ja?
0: Ja, nummer 71 vind ik echt... die ga ik ook meteen even draaien ook.
2: Is toch anders dan hoe zij het omroept dan hoe ik het omroep, hè?
0: Ja, ik hou nu wel meer de aandacht erbij. Er is niks mis mee, Bas. Hè?
2: Nee.
0: Nou, nog één keer. Welk nummertje is dit?
3: Nummer 71.
0: Daar staat Toto en Africa.

0: Ja, Bas.
1: Oh, zijn we al,
0: je zit in de uitzending, Bas. Nou, het verbaast me dat jij niet 8:10 al
1: met een spelletje begonnen. Ja. Dit is echt zo'n oude Gameboy van vroeger. Dat is echt zo grappig.
0: Ja, die geven de hele week weg hier op...
1: Trouwens, 99 Adios. Spelletjes zitten erop.
0: 99?
1: Ja, ongekend.
0: Oké. Vreselijk een irritant geluid ook. Debbie Gerritsen bij ons te gast. Volgende week ben je ook op tv, Debbie?
2: Ja, vanaf maandag. Iedere week op Net 5.
1: Wat leuk.
2: Ja.
1: En wat ga je ook echt liefdeslessen geven?
2: Nee, ik heb daar een programma over de liefde. Dus eigenlijk, de podcast was vroeger gewoon thuis met zo'n setje, radio podcast maken. En inmiddels is het een tv-programma geworden. Dus ik heb de afgelopen weken hele camera ploegen bij mij thuis gehad. En alle gasten kwamen bij mij thuis. Dus ik heb het thuis opgenomen op de bank. Dus heel leuk, heel huiselijk. Maar het is echt heel mooi geworden. Echt geweldig.
0: Ah. Welke gasten heb je allemaal gehad dan? Wie komen allemaal voorbij?
2: Koen Pieter van Dijk. Dus Koen Kardashian ken je. Loisa Lamers. Ja. Eveline Stallaert.
0: Oh, die ken je wel toch? Ja. Niet Eveline Stallaert.
2: Johnny de Mol komt ook.
0: Oh, Johnny de Mol.
2: Ja. Dus heel leuk. Echt tof.
1: Wat leuk.
0: Dat vind ik een aardige man trouwens. Ja. Johnny de Mol.
1: Dat is echt heel leuk.
2: Ja.
1: Gisteren had ik nog even ingebeld bij Radio Noordzee met Estelle Cruijff. En toen moest ik me net verstoppen voor het bruidspaar. Omdat ik natuurlijk gisteren trouwambtenaar was in Lossen. En toen zei ik, moet even wachten. Oh, Estelle, ben je trouwambtenaar? Nou, als ik een keer ga trouwen, dan wil ik jou als trouwambtenaar. Ik zeg maar, heb ik dan mijn record? Hoe vaak ben je al getrouwd geweest? Ah, vuile nicht. Het is ook een duo, die twee, hè? Johnny de Mol en Estelle. Die kunnen elkaar wel aan op de radio.
2: Dat maar hij doet dat wel, ja. Hij doet, doet zijn bruid. Hij doet dat. Hij is geen babs, maar wel een... Nou, ja,
1: klopt.
2: Ja. Ja.
0: Dat doe jij dus ook, Bas?
1: Ja, ik doe geregeld bruiloften als paps. Ja.
2: Leuk.
1: Ja, is echt heel erg op te doen. Als je die toga aan heeft, geweldig. Ja.
0: Maar hoe was dat om te doen in een podcast en dat je in de wetenschap dat het ook een tv-programma wordt?
2: Ja, heel leuk. Kijk, normaal podcast was natuurlijk vroeger gewoon podcast, maar de laatste jaren staan er al camera's overal. Dus het is, ik bedoel, hier staan ook overal camera's. Dus het is al lang geen podcast meer geworden alleen. Het is geen audio, het is ook video. Dus daar heb ik wel de afgelopen jaren heel erg rekening mee gehouden. Van, ziet het er goed uit? Hoe wordt het, ben je een beetje mooi belicht? Nou ja, dus het heeft gewoon zijn stapjes gemaakt naar een volwaardig tv-programma.
0: Ja. Ja, wat bespreek je dan bijvoorbeeld met Johnny de Mol?
2: Nou, hij gaat het theater in november. En daar, dat is best wel een openhartige een voorstelling over hemzelf. En over wat hij met zijn ex allemaal heeft meegemaakt. Nou, dus daar heb ik het over. En over zijn relatie nu met Anouk. En hoe hij eigenlijk door de liefde is gegaan via zijn ex. Naar een hele toxische relatie, naar een hele fijne relatie. En ja, dat ben ik heel benieuwd naar. Van, hoe is dat voor hem geweest? En hoe heeft hij haar wel kunnen vinden en het fijn kunnen hebben.
1: Zoals ze vertellen dan alles, misschien ook al als je in zo'n setting zit. Misschien is het ook makkelijk om zoiets te vertellen dat je ergens in de studio zit. En
2: Ja, het is wel heel huiselijk. En wat ik ook wel doe, is dat ik zelf ook... Het is niet een interview, dus het is echt een gesprek met iemand. Dus probeer zelf ook gewoon dingen te vertellen, zodat andere mensen ook open gaan.
1: Maar hoe krijg je hem bijvoorbeeld, want stel je hebt Betten die best wel gesloten kan zijn dan, misschien daarop. Hoe krijg je hem dan zover dat hij wel dingen gaat vertellen tegen jou?
2: Nou, misschien moet ik er gewoon naar seizoen 2 even Bert uitnodigen.
0: Nou, ik denk dat je beter Bas uit kan nodigen in dat kader.
3: Liefdeslessen van Debbie. Love is in the
0: air. Ja, love is in the air, liefdeslessen. Heb je nog een goede liefdesles voor de luisteraar?
1: Zo even op de zaterdag, zo ochtend.
2: Ja, jemig. Goede liefdesles. Het is nu zaterdag.
1: Veel mensen hebben die sleur natuurlijk op zaterdag. Hè? Ja. Die denken, daar hebben ze de hele week gewerkt. Nou, dan zijn ze natuurlijk, komen ze met eten bij elkaar. Iedereen doet zijn ding, sporten. En dan zit je op zaterdag zit je met elkaar.
2: Mm-hmm.
1: En is het dan belangrijk dat je daar ook structuur hebt? Altijd hetzelfde? Of moet je toch even soms wat anders?
2: Het lijkt mij heel goed dat je af en toe eens wat dingen verandert.
1: Ja,
2: ja, sowieso verandering van spijs doet eten, toch?
1: Ja.
2: Nou, dat zou in relaties geldt dat ook.
1: Ja, dus eigenlijk wel, Bert, er moet meer gebeuren in het weekend.
0: Ik heb hier nog wel een vraag. Kun je na 20 of 30 jaar nog echt opnieuw verliefd worden op je eigen partner?
2: Ja,

0: Zeker. En ik denk, weet je wat, ook een van de lessen die ik wel leerde van alle gasten, van mensen die heel lang bij elkaar zijn en dat gewoon succesvol doen, is dat ze dat niet voor lief nemen. Dus echt elkaar kiezen weer na een tijdje. Dus echt, maar ook bewust daarvoor kiezen. Dus dat klinkt misschien een beetje zijig of zo, dat je denkt, goh, dan moet je dan echt met elkaar gaan zitten. Ja, dat moet je dus echt doen. Je moet dus echt zeggen, hey, vinden we het nog leuk? Gaan we door of niet? Dus eigenlijk een moment, eigenlijk opnieuw voor elkaar kiezen. Dat
1: een soort popgesprek en dan in de liefde.
0: Een soort functioneringsgesprek, maar dan, ja. Ja. Ja, nou ja, het is eigenlijk niet zo vreemd. Naar om de zoveel jaar eens kijken, ja, vinden we nog wel leuk eigenlijk? Of wil je iets veranderen? Of is er iets wat je niet bevalt? Gewoon zo'n gesprek hebben, heel open.
1: Maar doen dat veel mensen?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het grootste probleem is binnen relaties, dat er heel weinig gepraat wordt. Sowieso over seksualiteit wordt heel weinig gesproken.
2: Ah, er is meer,
0: we doen maar wat en dan kijken we wel.
2: Is
0: weet
2: het
0: je
2: meer
0: zo?
2: Van onze leeftijd? Of, maar in de jeugd, praat die daar meer over?
0: Nee.
2: Ook niet?
1: Nee. Nog minder, denk ik.
0: Ja, nee, die zijn daar niet zo open over. In over seksualiteit al helemaal niet. Want alles komt tegenwoordig online te staan. Dus het is best wel voor jongere mensen hartstikke moeilijk.
2: Ja.
0: Moeilijker dan voor ons.
1: Maar is onze generatie vrijer daarin?
0: Ja, want wij hebben echt wel fouten kunnen maken op feestjes. Had je best wel eens, je kan op je bek gaan, je kan eens een keer dronken worden. Je kan eens een keer. Nou, dat kan je nu allemaal niet meer doen, want alles staat wordt vastgelegd. Dus wat dat betreft zijn jongere mensen veel voorzichtiger. En dat begrijp ik heel goed.
1: En we praten minder, want als we een probleem hebben, dan stellen we die vraag gewoon al append.
0: We stellen het al append. Je hebt weinig echt tijd voor. Nou, die telefoon is wel echt een relatie, een obstakel, hoor je. Iemand zegt ja.
1: Oké. Zullen we nog een nummertje even doen in het kader van de muziekbingo? Want die spelen we voor de volle kaart spelen we nog. En links verticaal.
2: Ja. Niet die nummers pakken die ik allemaal terug heb gegooid, hè? Dat je die even niet eruit haalt.
0: Hoe werkt het ding?
2: Ja, moet je andersom draaien nu, denk ik. En dan komt die. Kijk, hop.
0: Oh, ik voel me helemaal Leontien Ruiters.
2: Ja, echt geweldig.
0: Ja. Daar komt hij, hè? Hou je vast.
1: Ja.
0: Nummer 16.
1: 16. Ah, Bas had hem weer teruggegooid. Ja. Nummer 16.
0: Oh.
1: Maar ik vind het een goed liedje. Daar staat namelijk The Simple Minds met Alive and Kicking. En als je die op je bingo-lijst hebt staan, dan kun je hem nu wegstrepen. Links verticaal en een volle kaart, daar spelen we voor in de Bas en Bert ochtendshow. Debbie Gerritsen bij ons te gast. Binnenkort staat ze in het theater in Zwolle. 9 november en 14 februari in Raalte. En vanaf komende maandag op de Nederlandse TV bij Net 5.

0: Simple Minds, Live and Kicking, de muziek bingo. De aftrap natuurlijk van Back to the 80s week hier op Radio's. En we hebben komende vrijdag de top 80. En we hebben weer de winnaar, want wie hebben we aan de telefoon? Goedemorgen. Goedemorgen met Bas en Bert.
1: Ik ben Noah.
0: Hallo Noah, ik ben Bert. Hoe is het met je?
1: Goed.
0: Goed, goed zo. Heb jij een bingo?
1: Ja.
0: Nou, vertel even.
1: 41.
0: 41. Ik ben niet zo snel. 41 is helemaal goed. 16. 16. Heel goed, Noah. En dan nog
1: en
0: eentje.
1: En 19.
0: Ah, en 19. Nou. Oké. Okay. Nou, ik zit even te kijken. Dat is volgens mij een correcte bingo.
2: Correct hoor. Is echt super goed gedaan.
0: Nou, Noah, gefeliciteerd. Je krijgt...
1: Ik doe nog groetjes aan opa Hein.
0: Opa Hein. Oh, dat is opa Hein Scheffer natuurlijk.
1: Ja.
0: Ah, nou,
1: dat
0: bij
1: is
0: deze...
1: mijn opa.
0: Is dat je opa? Nou, dan heb jij in ieder geval al een prijsje gewonnen.
2: Ja.
0: Noah, hey, ik wens jou een fijne dag. Doe je moeder de groeten en je opa
2: tuurlijk,
0: ook,
2: je
0: hè?
2: Ook weer de groeten, ja.
1: Ja.
0: Oké, doei. Doeg.
1: Doei.
0: Doeg. Leuk, hè? Noah, we hebben alleen nog de volle kaart, dames en heren. Voor wat betreft de Bas en Bert bingo. Debbie Gerritsen bij ons aanwezig. Er komen best wel wat vragen voor je. Dus heb jij zometeen bij in de gelegenheid om even die vragen te beantwoorden?
3: Ik ga er even helemaal induiken, ja.
0: Jij gaat er even helemaal induiken. Ja. En Bas, hoe is het eigenlijk met je spelletjes, computer?
2: Ik ben af.
0: Ja,
2: ik ben af.
0: Oh, ik zei het gisteren al. Ik zei het gisteren al. Leg die spelletjes nu niet in de studio. Het is 6:30. Je luistert naar Radio's. Het regionale nieuws doen met Tanja.
4: Dankjewel, Bert. In Zwolle is de politie op zoek naar een automobilist die vanochtend een verkeerslicht ramde en daarna te voet vluchtte. Het gebeurde rond 9:15 op de kruising van de Hortensiastraat en de Deventerstraatweg in de wijk Assendorp. De bestuurder stapte na de botsing uit, pakte iets uit de kofferbak en rende weg. Een fiets zette nog even de achtervolging in, maar gaf dat uiteindelijk op. In de auto werd een fles sterke drank gevonden. De auto is zwaar beschadigd en de verkeerslichten op het drukke kruispunt die werken even niet meer. De Prins Bernhardsluis in Deventer is alweer dicht vanwege de lage waterstand in de IJssel. De sluis was dinsdag pas open gegaan, na ruim 5 weken gesloten te zijn geweest. Maar het waterpeil is opnieuw te ver gezakt. Vrijdagmiddag stond de IJssel bij Deventer op 46 centimeter boven NAP, terwijl de sluis onder de 45 centimeter niet meer open mag. Sinds dinsdag is de sluis maar 1 keer gebruikt. Scheepvaartbedrijven zijn inmiddels over de nieuwe sluiting geïnformeerd. En dan even een update van het nieuws over het busongeluk in Zwitserland, waarbij een bus van OAT in Ente betrokken is. De eerste Nederlanders die donderdag betrokken raakten bij dit ernstige busongeluk zijn onderweg naar huis. Vanochtend vertrok een bus met 8 mensen uit het reisgezelschap vanuit Oostenrijk naar Nederland. 4 van hen zaten niet in de verongelukte bus, maar maakten wel deel uit van de groepsreis. 2 andere mensen zijn op eigen gelegenheid naar Nederland vertrokken. Voor gewonden wordt nog gekeken naar vervoer per ambulance. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Er raakten 40 inzittenden gewond. 10 mensen liggen nog met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. En tot over even dit nieuwsbulletin. Meer nieuws vind je op onze website oost.nl en in de app.
0: Oké, dankjewel Tanja. Ik heb even, Bas en ik hebben even bij elkaar gezeten. Je mag even kiezen wat goed is voor een relatie. Een paar dilemma's. Bij de klaar voor?
3: Ja, kom maar.
0: Alles samen doen of ieder een eigen leven?
3: Nou, een goede combinatie daarvan zou ik zeggen. Maar je hoeft echt niet alles samen te doen. Daar moet je toch niet aan denken?
0: Ruzie uitpraten voor het slapen of morgen verder?
3: Zeg je?
2: Zou je er nog 1 keer kunnen herhalen dat je niet alles samen hoeft te doen?
3: Nee, je moet niet alles samen doen.
0: Oké. Ruzie uitpraten voor het slapen of morgen verder?
3: Nou, dat ligt een beetje aan. Maar ja, ik zou zeggen voor het slapen. Anders slaap je toch niet zo lekker.
0: Samen op vakantie of ook een weekje apart?
3: Allebei. Ik vind eigenlijk allebei de opties. Ja, samen op vakantie leuk, maar apart is toch ook helemaal prima.
0: En gezamenlijke rekening of ieder zijn eigen geld?
3: Ieder zijn eigen geld.
0: Ja? Nou, dat waren ze. En heb jij een vraag voor Debbie over de liefde? Nee, zij heeft het toelichting gegeven,
2: nee,
0: toch?
2: Nee, dat was perfect.
0: En heb je nog een leuke vraag voor Debbie over de liefde? Laat het ons even weten, want Debbie Gerritsen bij ons vandaag te gast. Ja, normaal hebben we haar 1 keer in de 3 weken aan de telefoon. Ja, maar dit is
2: wel makkelijker, hè? Want ook tussen de nummers door kun je toch vragen continu allemaal dingen, hè, wat wij wat aan hebben.
0: Ja, wat is jouw liefdesgeluknummer dan, Bas?
2: Liefdesgeluknummer?
0: Ja.
2: Daar gaat ze, van Clouseau.
0: Dag.
5: Back to the 80's. De Bas en Bert 80's Bingo.
0: Ah, dat is ook mooi. Zometeen ook nog een paar bingo-getalletjes. Want we spelen namelijk voor een volle kaart. En dit is Modern Talking uit de jaren 80. Want we zitten midden in Back to the 80's op radio's. Dit is Brother Louie.

0: Heel veel mensen willen een Game Boy winnen. Nou, die kun je de hele week winnen in Back to the 80s. En vandaag ook hier op Radio Oost natuurlijk nog. We spelen nu voor de volle kaart. We moeten nog de beamer weggeven zometeen hier op Radio Oost. Dus even meespelen met de bingo. Debbie Gerritsen bij ons vandaag te gast.
1: Helemaal gezellig hoor.
0: We hebben nog een liefdesvraag gekregen van Larissa. Ja. Zou je aan Debbie kunnen vragen of ze tips heeft over hoe je je relatie kan verbeteren, tussen aanhalingstekens, met een partner die je niet verrast, niet aan commerciële dagen doet, zoals Valentijnsdag, en dus een beetje in een sleur raakt, waarbij praten niet meer helpt? Ja, je lacht Bas, maar het is echt een serieuze vraag. Mijn partner neemt alleen en geeft niks terug, dus de spark komt niet echt meer terug.
1: Nee, ja. Ja, de grote vraag is, waarom ben je nog in een relatie dan? Nee, ja, dat is eigenlijk best een serieuze vraag. Ik bedoel, maak er een geintje over. Maar ja, als er iemand dat nooit heeft gedaan, dan kan je het ook niet verwachten van een ander. Snap je? Dus misschien moet ze terug naar het gevoel van, waarom viel ik op hem? En waarom zijn we deze relatie aangegaan? Want je kan niet van iemand die niet heel erg attent is en daarvan houdt, dat wel. Dat kan je niet veranderen bijna.
0: Nee, want dan wordt het ook gespeeld.
1: Dan wordt het gespeeld.
2: Maar is het ook lastig voor mensen dat toch wel dat zegt. Ik probeer het toch wel, want er zijn natuurlijk vaak ook kinderen bij betrokken en zo. En dat ze dan zeggen, we blijven voor de kinderen bij elkaar. Hoor je ook heel vaak.
1: Ja.
2: Dat is ook iets dat je, ja.
1: Het lijkt mij helemaal niet gezond.
2: Nee.
1: Nee, want de kinderen voelen echt wel dat er iets niet lekker loopt in een relatie.
0: Ik ben nooit voor de kinderen bij elkaar gebleven.
2: Nee. Nee, maar ik kan me best voorstellen dat mensen dat wel doen.
0: Echt, je zit me aan te kijken, dat is serieus hoor.
2: Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen dat doen. Dat hoor je wel vaak. Ja, we hebben de kinderen nog en dat soort, ja.
0: Ik denk dat mijn ex-vrouw er gelukkiger van geworden is en ik ook. Dus, en mijn kinderen ook.
1: Nou ja, ik denk dat als je dat goed kan doen, als je goed scheiden is echt wel een opgave. Dan moet je goed regelen met elkaar. Maar ik denk dat uiteindelijk iedereen daar gelukkiger van wordt.
0: Nou, ik zeg altijd, scheiden is net een soort duinbrand. Je moet het even uit laten branden. En dan, want die eerste emotie komt er toch altijd bij kijken.
1: Ja.
0: Dan gaan zich altijd mensen mee bemoeien. En denk van, goh, heb je ook bij mij thuis gewoond?
1: Ja.
0: Ja, dat gebeurt dan vaak.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment, een duinbrand, veenbrand bedoel ik. En op een gegeven moment is de eerste emotie weg. Dan moet je pas gaan praten.
1: Ja.
0: Maar heel veel mensen gaan praten in de volle emotie. En dan loopt het helemaal spaak ook.
1: Ja, slimmer is om van tevoren te gaan praten.
0: Ja, dan,
1: er zijn wel veel mensen die nu samen al in relatietherapie gaan. Voordat het echt de bom barst. En dat is eigenlijk het allerbeste wat je kan doen. Maar goed, terug naar Larissa.
0: Ja.
1: Ja, ik zou, als hij daar niet over wil praten. Ja, ik bedoel, als de een dit wil en de ander dat, zou je toch ergens in het midden moeten uitkomen. Dus je moet wel een keer gaan praten met zo iemand.
0: Ja, hoe kom je dan in het midden uit?
1: Nou ja, misschien is het midden wel. Dan ik verlang iets wat hij mij niet kan geven of andersom. Ja, dan is het misschien niet de juiste partner voor je.
0: Maar de sparkle,
1: heel belangrijk voor je is. Ja.
0: Zij praat over een sparkle. Als de sparkle weg is, kan hij dan wel ooit weer terugkomen?
1: Oeh, dat vind ik wel lastig hoor.
0: Ja.
1: Ja. Is dat bij jullie wel eens gebeurd dat het ineens weer plop?
2: Nou.
1: Het wordt heel stil.
0: Back to the 80's. Ik zit even te kijken naar Bas. Dus,
2: Ik denk, zal ik even weer dat videospelletje gaan spelen? Denk ik dan.
0: 14 voor 12. Dit is een serviesneuvelaar, hè, dit.
1: Oh, zo mooi.

0: van haar. Dit vind je echt een...
1: Dat vind ik echt zo'n banger, dit. Ja, geweldig, echt. Ja,
0: dit vind ik ook een van de mooiste liedjes uit de jaren 80. Samen met China in Your Hand, wel een serviesneuvelaar, noem
2: en
0: ik
2: Anne
0: dat.
2: Anne van Clouseau.
0: Anne van Clouseau, ja.
1: Vind ik echt zo vreselijk.
0: Wat hoor je vaak,
2: Debbie? Als ik Joost zie, ben ik niet meer bij te sturen. Dat is toch heel romantisch?
0: Ja, zo'n romantisch liedje, ja. Wel meer romantischer dan Daar Gaat Ze.
1: Daar gaat ze, ja.
0: Maar Verlangen, wat Quincy uit...
2: Zwoele zomeravond, verschrikkelijk cliché.
0: Ja, Quincy Verlangen is ook van Clouseau, uit de jaren 80. Ja. Misschien dat we die deze week nog even kunnen gaan draaien. Debbie, wat hoor jij vaker? Mensen die te snel uit elkaar gaan of juist te lang bij elkaar blijven?
1: Ik denk dat mensen te lang bij elkaar blijven, ja. Dat denk ik. Maar goed, ja, ik spreek niet zoveel stellen dat ik daar een heel onderzoek van kan doen. Misschien wel in de beginfase. En dat jonge mensen wel, de swipers onder ons. Ik denk dat die misschien wel te snel afknappen.
0: De swipers, mijn vader luistert. Dat is iets met Tinder en linksaf,
1: rechtsaf.
0: Snolle bolletjes.
2: Dat is een keuring, hè?
1: Dat is gewoon een vleeskeuring, ja. Dus ja, daar kijk je, daar moet je wel echt anders naar elkaar gaan kijken. Je moet eerst afspreken en zo. Dus, maar ik denk over het algemeen dat veel mensen lang bij elkaar blijven. Omdat ze toch denken, ja, misschien zit er nog wel wat in. Misschien kunnen we nog beter krijgen. We hebben kinderen en huis. Het is allemaal best wel uit elkaar gaan. Dat is natuurlijk best wel een ding.
0: Hè? Ja, nee.
2: Ik vraag je af hoe je eigenlijk vroeger was. Het echt afspreken deed je gewoon echt als je uitging. Of als je, dat was, het is echt veranderd, hè?
1: Ja.
2: Ik denk dat echt... Ja, dat is toch zo?
1: Ja, is echt
2: vroeger
1: zo.
2: Moest je echt op stap om te kijken.
0: Moest je er echt iets voor doen, ja?
2: Ja, nee, maar dan moest je echt... En dan kon je wel heel lang bij die bar blijven staan. Maar je moest toch een keer... Moet je er naartoe, die dansvloer op bed. Je moet toch een keer... Moest je er naartoe. Maar nu is het toch, compleet anders geworden.
1: Heel anders. Ja. Compleet anders. Ik weet niet wat beter is, hoor.
2: Ja.
1: Jij bent altijd geneigd om te zeggen, toen was het beter.
2: Ja.
1: Maar ik denk wel dat je veel meer mensen ontmoet op zo'n, via een dating app. Omdat je natuurlijk veel meer... Hè, toen ik hier in Raalte woonde, zag ik mensen uit Raalte en uit Weijen en uit Heino. Dat was een beetje mijn omgeving. Maar nu, als je gaat swipen, dan kom je mensen tegen uit Rotterdam en uit Groningen. Dus dat is misschien leuk. De wereld wordt wel groter.
2: Ja, klopt.
0: Maar Debbie, wat vind jij zo fascinerend aan de liefde? Want 9 november sta je in Zwolle, 14 februari in Raalte. Krijgen mensen dan ook dit soort gesprekken voorgeschoteld?
1: Ja, zeker. Nou, wat ik echt fascinerend aan vind, is dat we eigenlijk allemaal een soort hebben ingeprent. Ik ook, toen ik jong was. Je gaat iemand tegenkomen, je bent jong, je gaat iemand tegenkomen en daar blijf je bij. En dan dat romantische sprookje, het klinkt misschien heel erg suf als ik dat zeg, maar ik denk dat we het allemaal een soort wel hebben geloven. Nou, je gaat trouwen, kinderen krijgen. En ze leefden nog lang en gelukkig. Ja, en dat gebeurt bijna niet. Ik bedoel, dat is heel tof als het gebeurt, hè. Maar het is echt een uitzondering dat mensen lang bij elkaar blijven en daar heel gelukkig in blijven. He, dat is een tweede. Lang bij elkaar blijven is misschien nog niet eens zo'n...
2: Je ziet soms ook wel stellen in een restaurant, die ook heel lang bij elkaar zijn, maar die zeggen ook niks meer. Dan is het ook uit, toch? Of tenminste, daar is ook geen dynamiek meer.
1: Dat lijkt me niet, maar goed.
0: Ja. Is het raar dat wij misschien als mensen wel de belangrijkste beslissingen in je leven op een te vroege leeftijd moeten nemen? Of kinderen, kun je niet na je 40ste nog over na gaan denken van, joh, ga ik het nog doen, ja of nee? Trouwen?
1: Gewoon niet voor je 40 bent.
0: Ja.
1: En alle geheimen van het huwelijk kent. Ja, dat is eigenlijk wel zo, ja.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Nee, ik denk dat we dat heel snel dat huisje, boompje, beestje en dan ben je af of zo, dan ben je er. Ja, dat denk ik dat je daar wat langer over na moet denken.
0: Ja, en naarmate je ouder bent, dan heb je jezelf ook ontwikkeld en dan kom je ook mensen tegen.
1: Ja. Maar ook, het is ook niet erg, hè, het is niet een soort ladder die je opklimt en je valt naar beneden en je moet weer opnieuw beginnen. Het is helemaal oké dat je verschillende relaties hebt in verschillende fases in je leven. Wie heeft gezegd dat je één iemand moet kiezen en daar moet je voor de rest van je leven bij blijven? Ja, ik weet wel wie dat... De kerk heeft dat natuurlijk enorm gevoeld.
2: Precies.
1: Maar dat is natuurlijk gewoon, nogmaals, dat gebeurt niet. Het is 1 op de 3 huwelijken strand in Nederland en de helft van de relaties stopt. Dus ja, het is dus heel moeilijk om dat vol te houden. En de vraag is, moet je dat willen?
0: Wordt het liefdesleven ook te veel geromantiseerd? Of?
1: Nou, ik denk dat een fijne liefde en bij elkaar zijn is natuurlijk fantastisch. Daarvoor zijn we ook wel een beetje op aarde bijna. Mm-hmm. Hè? Je wil graag met elkaar zijn, je wil graag het fijn hebben. Maar de vorm, hoe je dat doet, zijn natuurlijk... Ik weet niet, ontelbaar veel manieren voor om dat te doen. En dat vind ik echt zo fascinerend aan dit onderwerp.
0: Ja, wat ik fascinerend vind, de columns die je schrijft. Ja. Hoe vind jij de onderwerpen?
1: Ja, gewoon goed luisteren en goed kijken. Ja.
0: Is dat het?
1: Ja, ja, nou ja, kijk, ik ben gewoon bovenmatig gefascineerd in het onderwerp. Dus als je in heel veel interesse hebt in voetbal, weet je ook alles over voetbal. Weet je wel, zo werkt dat.
0: We hebben de week van de jaren 80. Weet je waar ik elke zaterdagmiddag als klein kind naar luister? Of zondagmiddag tussen 4 en 6? Pol van de Lucht en Pol de Leeuw, Lieve Pol.
1: Oh ja.
0: Dat was echt het eerste echte liefdesprogramma op de Nederlandse radio. Lot.
2: Ik had altijd Caritas op Goed Geluk.
1: Oh ja, vind ik ook geweldig.
2: Ook echt heel leuk.
0: En Maria Weet Raad, hè.
2: Daar, Maria Weet Raad,
0: daar keken wij ook altijd naar op teletext elke dag.
1: Ja. Ja, ik weet niet wie dat precies schreef, maar daar...
0: Bij Veronica was dat.
1: Ja.
0: Ja, ik wil wel, als ik vraag welke teletextpagina het is, dan dat mensen dat weten.
1: Ja, nou dat wil ik wel eens weten. Ja,
0: 369, denk ik, of 368.
1: Dat bestaat dus niet meer.
0: Nee, bestaat niet meer.
2: Maar blauw,
0: ja. We gaan even iemand blij maken.
2: Ja.
0: Ik vond het echt leuk dat je er was. Kom vaker.
1: Ja,
2: heel gezellig. Ja. We hebben het erop. Nee. In principe, wij gaan straks weg. En jij blijft hier gewoon nog een paar uur zitten.
1: Nee, dus dat de bingo is dan niet klaar.
2: Je kan zo bij José blijven zitten.
0: We hebben een winnaar voor wat betreft de bingo.
2: Oh, echt?
0: Ja, we hebben een winnaar. We hebben een volle kaart. En eens even kijken. Ingeborg.
3: Hoi.
0: We gaan je blij maken, Ingeborg.
3: Twee prijzen op één ochtend, dat is goed.
0: Ja, nee, maar als je één keer in de wedstrijd zit, dan zit je ook heel erg goed in de wedstrijd bij Bas en Bert.
3: Ja, dat merk ik.
0: Je hebt een Game Boy, heb je al in de wacht gesleept. Ja. Ja, Bas zit wel te spelen met jouw Game Boy. Dus
2: de batterij is bijna leeg, maar hij komt wel
3: die kant op. Ik heb wel thuis, dus...
0: Maar je hebt een Beamer ook even te pakken.
3: Leuk, kunnen we gaan proberen om het filmpje van DVD te projecteren.
0: Ja.
3: Als dat gaat lukken.
0: Dat gaat lukken. De enige echte radio's Back to the 80s Beamer, die is voor jou.
3: Hartstikke leuk. Ja. Dank jullie wel, jongens.
0: Ja, ook bedankt. Bedankt voor het meespelen.
3: Oké. Okay.
0: En trouwens, een fijn weekend, Ingeborg.
3: Oké, dank jullie wel. Jullie ook. Doei.
0: Doei. Ingeborg Vruchtenveen wint dus de Beamer. En volgende week de bingo-kaart gewoon bewaren. Want tussen 12 en 1 volgende week spelen we ook de 80's bingo met dezelfde kaart. Leuk dat je er was, Debbie. Ja. Tot gauw. En 9 november in Zwolle dus. Daar gaan we
2: veel opgestoken, hoor. Ja, zullen we naartoe gaan?
0: Ja, ik kom.
2: Ja, wij komen even. Wij gaan komen.
1: Oh, leuk. Ja.
2: Dus
1: ja.
2: Wij gaan er naartoe. Het is echt goed. Eerste rij, we gaan vooraan zitten. Dat we alles goed horen.
0: Ik ga niet vooraan zitten. Maar ik ga wel in de zaal zitten. Ik ben wel benieuwd. Dankjewel, Debbie.
2: Spannend, hoor.
0: 9 november staat in Zwolle. 14 februari in het mooie Raad.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Hey Remol!
9: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor staar, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: De pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 12 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. En medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
7: Voordeelhaartjes.nl. Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Dus jij wil naar Egypte?
11: Ja, met NRV.
10: En waarom NRV?
11: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
10: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
11: Tuurlijk.
10: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
11: Jazeker.
10: Cairo en de piramide?
11: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
10: Top, ik ga mee.
12: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
16: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
16: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Goh. Ja, dat is minder gezellig, hè? Kijk of het doet. Ja! Ja, geen idee.
1: Weekend Overijssel.
0: Dat heb je ook in de jaren 80, hè? Soms dan houdt iets gewoon ineens eventjes op.
1: José de Bruin.
0: Gezellig dat je erbij bent. Het is 12:06. We Built This City van Starship, hoor je. Ik ben zo aan het genieten. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar deze jaren 80 week met de jaren 80 bingo kan wat mij betreft niet beter van start gaan. Ik hoorde ook al dat er flink werd gegameboyd. Ja, ken jij dit nog van vroeger? Ik vind het dus zo leuk. Waar heeft Bas dat ding eigenlijk gelaten? Even kijken of deze... Ja, dit doet het. Ja, dit is... Ja, ik heb hier dus echt wel bijzondere herinneringen aan. Ik kreeg dan vroeger op de... Ondertussen ben ik bezig. Ik kreeg dan vroeger op de achterbank te horen... José, zet dat geluid uit! Ja, verschrikkelijk. Het is ook echt een heel irritant geluidje. Ik moet Bert wel gelijk geven. Gezellig om wat van je te horen. 0645671331 staat wagenwijd voor je open. Rob die zegt, hey José, gezellige uitzending. Fijn dat je er weer bent. Rob, ook leuk dat jij er weer bent. En Johan die vraagt zich meteen af. Ja, wat gaat het doen dit weekend? Formule 1. Ja, ook daarvan weet ik. Vroeger in de jaren 80. Ja, keek ik dus al Formule 1. Ik was 0 toen ik op schoot zat bij mijn vader. En ja, sinds die tijd kijk ik dus al naar de Formule 1 met Jos Verstappen. Hoe zijn zoon Max Verstappen het gaat doen, dat zien we vanmiddag. Maar niet vergeten, dit is het programma waarin je op de hoogte wordt gehouden van al het leuks wat te doen is in onze provincie. Ook vandaag de dag, anno 2026. En het is vandaag Open Monumentendag.

fijn. Alles doet het weer, geloof ik. Lekkere liedjes heb ik natuurlijk alleen maar voor je klaarstaan. Bruce Springsteen met zijn Hungry Heart uit de jaren 80. En nu de Pet Shop Boys en Always On My Mind. Hey, gezellig dat je erbij bent op je zaterdag.

0: terug naar de jaren 80. Neem weer deze hele week met Bruce Springsteen en Hungry Heart op Radio Oost. Hey, hallo, goedemiddag. José hier. Gezellig om wat van je te horen. 06-4567-1331. Staat wagenwijd voor je open. Ja, altijd dus gezellig, hè. Die app die mag zich flink vullen, hoor. Ja, ik vind het alleen maar leuk om te weten wat jij bijvoorbeeld deed in de jaren 80. Zo zegt Johan, die er eerder vanochtend ook al bij was. De jaren 80, vanavond dan ook nog dansen, normaal. Al wil je alsjeblieft de nummer van normaal draaien. Johan, je bent niet alleen, want ook Janko die vraagt erom uit Nieuw-Leuzen. Hallo José, vanavond normaal in Dalfsen. Ik ga er zelf niet heen. Ik wou iedereen gewoon veel plezier wensen vanavond. Zou je een plaatje willen draaien? Nou, ik ga zo meteen eens even kijken, Janko en Johan, wat ik voor jullie kan doen. Eerst even naar Roy uit Oldenzaal. Die is namelijk lekker in zijn schuur aan de brommer aan het sleutelen. En hij heeft al een koud pilsje erbij. Lekker hoor, Roy. Heerlijk, die 80's synthesizers die schallen over dit industrieterrein in Oldenzaal. Gezellig, Roy. Leuk dat je de tijd hebt genomen om even een appje te sturen. Marco uit Enschede, die is op zoek op de zolder naar zijn Rubik's kubus. Ja, ik heb dat ding niet meer. Misschien jij nog wel. Ik zit al een half uur te zweten op dit ding op het terras, maar de muziek maakt alles goed. Nou, gelukkig maar, Marco. Ik hoop dat je het nog voor elkaar krijgt. Nou, en dit vind ik ook een leuk berichtje van Ines. Ze komt uit Ommen. Hey José, we zitten lekker in de boot op de Vecht. Met een radiootje mee. Niks mooier dan dit weer, kabbelend water en de beste hits uit de jaren 80 door de speaker. Nou, Ines, het zou zo een promo kunnen zijn voor onze jaren 80 week. Nog tot en met vrijdag. Geniet je van de beste muziek vanuit de jaren 80. Stem ook even, hè, op jouw favoriete jaren 80 liedje. Doe je dat, dan win je misschien wel een Beamer. Vind ik zo goed. Dingen komen weer helemaal terug. En deze hele week maak je ook nog kans op echt die fantastische Gameboys. Als jij hem niet wil, dan neem ik hem zelf mee naar huis. Ik vind het echt heel erg leuk. Ondertussen is er van alles te doen in onze provincie. Het is vandaag namelijk ook nog Open Monumentendag. Je kunt allerlei monumenten gaan bezoeken. Gratis. Even kijken, onze eigen Bart Kieft is ergens op pad. Bart, waar hang je uit?
1: Op de Brink in Deventer. Met uitzicht op die fantastische historische Waag. Een van die schitterende monumenten hier in Deventer. Ewout van der Horst, directeur van het Deventer Verhaal. Specifiek thema als we praten over de Open Monumentendag.
2: Ja, het thema van dit jaar is veerkrachtig erfgoed. En daarmee bedoelen we dat monumenten ook bedreigingen kunnen ervaren. Hè. Ook denk aan klimaatverandering. Maar dat er ook heel hard aan wordt gewerkt om ook in het kader van verduurzaming, noem maar op, ook die monumenten in stand te houden.
1: Ja, we kijken naar de Waag. Terwijl de marktkooplieden hier met wagens voorbij komen, het steeds drukker wordt. Die Waag staat scheef. Mijn indruk is steeds schever. Haakt ook aan bij dat thema bedreigd erfgoed.
2: Nou, dat valt in dit geval gelukkig mee. Ja, hij staat scheef. Dat heeft ook wel zo'n charme. Maar inmiddels zakt hij niet verder. Omdat aan het begin van deze eeuw, dankzij stevige ingrijpen van de gemeente Deventer, het pand is gestabiliseerd.
1: Okay, de klok doet het ook nog?
2: Ja, de klok. Eeuwenoud, 17e eeuw. Klinkt nog altijd loepzuiver. Okay.
1: Wat mooi is aan die open monumenten daar, en niet alleen deze hele bekende monumenten openen de deuren, maar ook die verborgen parels.
2: Zeker. Er zijn allerlei grote panden, publieke organisaties die meedoen. Maar ook veel particuliere ondernemers. Ook hier in de buurt aan de Brink. En dat maakt het juist wel heel erg leuk om ook die plekjes waar je anders niet snel komt, bijvoorbeeld een kelder in te stappen of bijzondere pareltjes te ontdekken.
1: Ja, met bijvoorbeeld ook twee nieuwe oude elementen. Monumenten zou je het kunnen noemen. Gisteren geplaatst, hoe zit dat?
2: Ja, gisteren hebben we hier twee beelden van de beeldhouwer Titus Lezer opnieuw in de stad mogen verwelkomen. Die beelden die staan voor het huidig museum Eikas. Ooit daar neergezet toen dat nog een gymnasium was. Maar bij de verkoop van het pand in het verleden zijn die beelden uit zicht geraakt en bijna verloren gegaan. En dankzij het ingrijpen van Eibert de Ruiter zijn die beelden bewaard gebleven en nu opnieuw weer voor het museum gezet.
1: Hoe belangrijk zijn deze open monumentendagen voor een stad als Deventer?
2: Nou, ik denk dat het Deventer van zijn beste kant laat zien. Kijk, al die monumenten, die zorgen hier voor die sfeer. Die zorgen hier ook voor fantastische evenementen. De horecapleinen, kleine ondernemers die hier mooie winkels hebben. En dat past allemaal natuurlijk fantastisch in zo'n monumentale stad.
1: Okay, even verderop horen we inmiddels het wereldberoemde stadsorgel van Deventer. Ook een monument?
2: Zeker, zeker. De Turk is ook een monument en net gerestaureerd. Dus heel leuk dat hij hier ook weer zijn rondjes rijdt.
1: Oké, Okay, nou, loop ik eventjes nog in de richting van dat orgel natuurlijk. Want dat geluid, dat willen we niet missen. Dat karakteristieke, klassieke, nou ja, klassiek, prachtige geluid moet ik eigenlijk zeggen van dat orgel. Dan moet ik eventjes vanaf de Brink in de richting van de Mensstraat lopen. Daar staat het orgel normaal gesproken geparkeerd en luistert en huivert naar dit prachtige geluid. Monumentaal.
0: Weekend over.

0: 80's.
1: Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: maar door, hè. Kijk, als ik het eerst voor veer laat uitzingen, dan zijn we om ongeveer 2 uur volgens mij wel klaar. Dus, nou ja, goed, als je dit helemaal wil horen, dan moet je misschien toch even de LP kopen. Het duurt lang, hoor, die plaat. Hier is Tanja met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. De 5 Nederlanders die zijn omgekomen bij het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Het gaat om 4 vrouwen en een man, allemaal 70-plussers. Dat meldt het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken. De families van de slachtoffers zijn inmiddels geïnformeerd. De Nederlandse ambassade in Zwitserland bezoekt vandaag opnieuw gewonden in verschillende ziekenhuizen. En de eerste reizigers uit de groep die zijn inmiddels ook onderweg naar Nederland. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De Prins Bernhard Sluis in Deventer is alweer dicht vanwege de lage waterstand in de IJssel. De sluis was sinds dinsdag open gegaan, maar na ruim 5 weken was die gesloten. Het waterpeil is opnieuw te ver gezakt. Vrijdagmiddag stond de IJssel bij Deventer op 46 centimeter boven NAP, terwijl de sluis onder de 45 centimeter niet meer open mag. Sinds dinsdag is de sluis maar 1 keer gebruikt. Scheepvaartbedrijven zijn inmiddels over de nieuwe sluiting geïnformeerd. Even een beetje voetbal, want Heracles Almelo heeft gisteravond met 3-2 gewonnen van Jong AZ. De ploeg kwam thuis eerst op voorsprong, maar ging met een 1-2 achterstand de rust in. Na de pauze trok Heracles de wedstrijd alsnog naar zich toe. En grote man van de wedstrijd was middenvelder Sam Scheperman. De aanvoerder van Heracles maakte 2 belangrijke doelpunten.
2: De eerste na 5 minuten begon lekker. En de 3-2 ja, op een mooi moment, denk ik. En dan over de streep trekken, dus ja, lekker gevoel.
3: Dat is dan een enorme ontlading ook, die 3-2, hè?
2: Ja, want je wil toch belangrijk zijn voor de ploeg. De ploeg een sleeptouw nemen. Ik denk dat ik dat met mijn 2 goals wel gedaan heb.
1: Door de overwinning blijft Heracles op koers voor promotie naar de Eredivisie. Volgende week vrijdag gaat de ploeg op bezoek bij Almere City. En dan nog even iets grappigs, want een simpel Nederlands spelletje is ineens behoorlijke hit op internet.
0: Oh?
1: Polderprikken. Heb je ervan gehoord?
0: Polderprikken?
1: Polderprikken.
0: Ik heb nog nooit van het oud-Hollandse polderprikken gehoord. Nou, wat is dat dan?
1: Inmiddels hebben 2500 tot 3000 mensen het al wel ontdekt, want het wordt elke dag gespeeld. En het idee is eigenlijk heel simpel. Je krijgt 5 plekken in Nederland. Je prikt dan op de kaart waar je denkt dat die plekken liggen. En hoe dichterbij je zit, hoe meer punten je krijgt. En iedere dag kan je weer 5 plekken opnieuw doen. Je krijgt bijvoorbeeld de vraag, waar ligt station Lage Zwaluwen?
0: Oh, dat weet ik wel.
1: Weet je dat?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Zo blind op de kaart prikken?
0: Nou, ik kan het misschien niet helemaal exact aanwijzen, maar ik heb wel het idee dat ik daar wel goed in ben.
1: Oké, nou daar zit de grap. Is het een leuk spel voor jou, Suna? Wijs Suna, wijs jij zo?
0: Oh ja,
1: Suna
0: nee,
1: aan?
0: Ik wijs niet Suna aan. Ik weet wel ongeveer Enter. Waar het ligt, maar dat kan ik niet aanwijzen, nee.
1: Okay, nou, het ligt in de buurt van Enter.
0: Mm-hmm.
1: En daar hebben we ook nog Lettelen in Zaland.
0: Oh, daar moet ik even over nadenken.
1: Dacht
0: ja. Dat blijkt toch in elk geval wel een moeilijk spelletje.
1: Ik zou het eens bekijken.
0: Kunnen we niet Overijssel prikken doen? Nou, dat we dan zeg maar alleen de kaart van Overijssel doen en dan gewoon prikken.
1: Je kunt inzoomen volgens mij. En weet je wat leuk is? Je kijkt dus, je prikt en dan kijk je daarna naar hoeveel kilometer of meter misschien wel je vanaf zit. Maar dan krijg je ook nog eens extra informatie over dat plekje. Dus het is echt gewoon een superleuk toeristisch spelletje en gratis. En inmiddels spelen fanatiekelingen al meer dan 70 dagen achter elkaar.
0: Wauw, dat is echt heel erg veel achter elkaar gespeeld.
1: Het schijnt verslavend.
0: Ik vind dit heel leuk. Maar dan met Overijssel. Het is eigenlijk een soort ezeltje prik. Maar dan met plaatsen en in Overijssel. Wat zou jij dan zo moeilijk vinden om aan te wijzen in 1 keer?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het even niet weet. Want ik heb het nu 2 keer gespeeld. Want
0: ik dacht, als ik het nieuwsberichtje breng, wil ik het weten.
1: Ja,
0: dat snap ik. Ja, ja, ja.
1: Ik zat overal nog best wel vooral in het westen van het land. Terwijl ik eigenlijk niet zo heel veel plaatsen echt ken. Maar elke keer zit je er toch nog wel aardig goed bij, hoor.
0: Ik denk dat het westen van het land makkelijker is. Omdat je dan wat minder kleine dorpjes hebt. Of leg ik...
1: Ja, dat zou kunnen. Maar het is...
0: Hoe heet die website? Weet je dat?
1: Polderprikker. Als jij daarop gaat googelen, dan kom je er. Polderprikker.
0: Hele computer loopt op.
1: En dan ga jij nu live zo meteen wat prikken. Ja, maar even kijken of jij het kunt vinden.
0: Heb jij een typemachine bij je? Want
1: ik ga typen voor je. Ik ga typen.
0: Hij doet het niet meer.
1: Ja,
0: ik heb dat. We zijn back to the 80s en meteen alle moderne apparatuur. Dit was gewoon in de steek.
1: Dit was
0: heel maf, toch? Dat je toetsenbord het niet meer doet.
1: Helemaal
0: niet.
1: Wil je mijn...
0: Ik ben nu allemaal dingen aan het doen. Nou, goed. Ik kom er wel uit, denk ik.
1: Polderprikker.
0: Polderprikker.
1: Nou, en dan zegt hij meteen welkom, zegt hij dan.
0: Ja.
1: Dan kan je gaan spelen. Ik ga het wel even proberen.
0: Spelen. Doe maar.
1: En nou wil hij weten, waar ligt Meidrecht?
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, jammer dat we niet op jouw scherm kunnen meekijken.
1: We gaan het zo meteen proberen.
0: Goed. We gaan het zo meteen proberen. Dat gaan we doen. Volgend uur ga ik gewoon even. Dan doen we even een live polder prikken.
1: Gaan wij
0: en dan
1: heel
0: ga ik natuurlijk weer gigantisch af. Maar goed. Tanja, dankjewel. Wij nog eventjes naar het weer. In Overijssel dan, in dit geval. Het is bewolkt. Maar gelukkig wel droog. Lokaal is een heel klein buitje mogelijk. Er zijn wat stapelwolken en zon die elkaar verder afwisselen. Een zwakke tot matige zuidwestenwind. En het wordt vanmiddag rond de 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken. En vannacht volgt dan buiige regen. Ja, morgen wordt het een stuk bewolkter. Dus als je er nog op uit wil, dan is vandaag wel de dag. Ja.

0: hallo. Gezellig dat je erbij bent. Er wordt druk gepolder prikt. Tenminste, Tanja en ik waren het net even aan het doen. Polder prikken. En ik krijg ook een appje van Mark. Die stuurt ook even een fotootje mee. Die zegt, ik moet nog wel een beetje oefenen. Ja, dat. Maar weet je, hoe meer je oefent, hoe beter je erin wordt. Hè? Zo is het ook, Mark. Ondertussen even kijken of ik Hans aan de telefoon krijg. Hans uit Almelo. Die stuurt mij een filmpje. Daar moeten we het even over hebben. Hans? Oh, wordt niet opgenomen. Nou, dat is ongezellig. Nou, even kijken, nog een keertje proberen. Hans, loop eens naar je telefoon. Je bent wel aan het appen, zie ik. Kan je niet bellen nu? Jawel, toch? 06. Oh nee, laat ik niet je hele telefoon op de radio opnoemen. Is ook weer zo wat. Even kijken, daar gaan we.
1: Ja?
0: Hey Hans, hallo, met José.
1: Hoi.
0: Wat stuur jij nou voor filmpje?
1: Ja.
0: Het is heel bijzonder. Ik laat het ondertussen ook even zien op TV Oost. Ja, het is een soort... ja, hoe moeten we dit nou zeggen, Hans? Het is een soort badkuip?
1: Ja.
0: Ja, en in die badkuip, daar zit een meneer.
1: Ja, en die is aan het zingen of aan het dansen.
0: Ja, aan het zingen, aan het dansen. Ik weet ook niet. Maar Hans, neem ons even mee, want jij... Nou, dit is dan zeg maar wat je hoort. En dan zie jij een meneer...
1: Ja, ik kan op mijn balkon, hè.
0: Je zit op je balkonnetje, je hebt lekker Radio Oost op staan.
1: Ja, en er komt een of andere maloord langs met een...
0: Wat is dit, joh? Ja, maar heeft hij wel iets aan of is hij gewoon ineens een blootje? Heeft hij wat aan, Hans, of zit hij gewoon in zijn blootje?
1: Nee, die heeft nog wel een of ander een soort rokje of weet ik wat.
0: Een soort zwembroekje aan. Ja, ik vind dit echt zo bijzonder. Heb je geen idee wat het is ook?
1: Nee, ik weet het niet.
0: Ik weet het ook niet. Ik heb hem niet gehoord. Almelo, naakte man in badkuip die gaat... Nou, ik vind het heel bijzonder. Vind je het niet raar?
1: Ja.
0: Ja, ik ook. Goed. Snel terug naar de jaren 80 muziek. Lijkt me een goed idee, Hans. Dank je wel voor het filmpje.
1: Helemaal. Okay.
0: Mooi dag.
1: Ja, zal ik je.
0: Doei. Nou, maak je nou zelf iets beter van je denkt, moet ik José even laten weten. Mag altijd, hè? 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Zelfs als je, net als Hans, eigenlijk totaal niet weet wat er aan de hand is. Ja, heel raar. Een naakte man in een badkuip die dan een rondje rijdt door het centrum van Almelo. Ja, je moet er maar zin in hebben, hè? Op je zaterdagmiddag. Het past wel goed bij de plaat die ik zo meteen voor je klaar heb staan. Toontje lager en stiekem gedanst naar Joe Jackson. Stepping out. Ja.

0: ben erachter, denk ik. Ja, ik liet je net een videootje zien en horen van een meneer die in een badkuip staat te dansen, midden op straat in Almelo. En die dan vervolgens een rondje rijdt. Hans, die stuurde een filmpje zo straks. Ja, volgens mij, Hans, heeft het iets te maken met Almelo op Rabat. Volgens mij, denk ik. Ja, dat is toch altijd, een beetje rond deze tijd. Volgens mij vanaf 12 uur zijn er dan 28 korte gratis theatershows in de binnenstad. Heen over de binnenstad gesproken. Ik krijg veel berichtjes over Open Monumentendag. Het is vandaag Open Monumentendag. Eens even kijken waar onze Bart Kieft zo meteen uithangt. Maar ik krijg ook een mooie pitchline binnen via de WhatsApp.
1: Ha? Goedemiddag, José.
0: Hallo.
1: Weer eens een bericht uit het Goors Historisch Museum. Dit weekend is het Open Monumentendag. En ook in Goor doen we daaraan mee met die openhuisdagen. Onze permanente expositie van de textielindustrie in Goor sinds halverwege de 19e eeuw, die is altijd al te zien. Thema-exposities doen we ook. En nu is er een waar heel veel Goorenaren en of ex-Goorenaren zeker in geïnteresseerd zijn. Thema dit keer is Samen op de foto. Alles waarbij sprake is van samen, dat laten we zien. Schoolfoto's waarop je de oude klasgenoten terugziet. Sport, zang, muziekvereniging, mensen samen op het werk, mensen samen aan het werk. Feestjes, theater, vrienden, vriendinnen, buurten, zomaar uitgaan. Gezelligheid, samen. En we gaan wel terug in de tijd tot begin 1900. De toegang voor deze expositie is gratis en voor niks. En we zijn geopend op zaterdag, vandaag dus. En morgen, zondag, van 's ochtends 10 uur tot 's middags 4 uur. En dank je wel dat ik even in je uitzending mag komen.
0: Geen probleem, Arnold. Ja, precies hiervoor is de pitchline bedoeld, hè? Berichtjes die je kan achterlaten om heel Overijssel te motiveren om naar jouw tentoonstelling, je expositie, je museum te komen. Iets waarvan je denkt, moet echt iedereen zo snel mogelijk weten. Ik kreeg ook een appje. Ja, en dat appje, dat klonk dan zo. Nou, een beetje bijzonder misschien.
2: Hi, Radio Oost. Hallo. Zou ik op live radio wat mogen vertellen over Open Monumentendag? Is in Losser.
0: Het is in Losser, begreep ik nog even. Nou, heel snel nog even bellen met Tom. Tom, die stuurde dit berichtje via de WhatsApp. Tom, neemt de telefoon niet op. De druk werd misschien toch wat te groot. Ik kan ook aan mijn studio liggen, hoor. Ik heb echt ongelooflijk technische verbindingproblemen vandaag. We gaan terug naar de jaren 80 en niks werkt. En het, soms heb je dat, hè. Tom, neem je telefoon eens op. Ja, wel gezegd. Oh, wacht, even kijken als ik het zo doe.

0: Tom?
1: Hi, met... Ja, ik ben Tom.
0: Hey Tom, met de radio, hallo.
1: Hi.
0: Hi, je wilde wat vertellen over Open Monumentendag.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ik sta hier nu in Losser.
0: Ja.
1: Bij de Staringgroeven.
0: Mm-hmm.
1: En ik zou graag iedereen willen uitnodigen om langs te komen.
0: Leuk.
1: Om fossielen te zoeken.
0: Fossielen te zoeken? Ja, het is wel de jaren 80, dus ja, ik snap het wel. Tom, wat kan je er nog meer doen dan? Fossielen zoeken en?
1: Ja, je kan het uitleggen.
0: Ja.
1: Gun, je kan in de groeven zelf kan je fossielen zoeken.
0: Vet, ja.
1: In het centrum hebben we een museum.
0: Mm-hmm.
1: En in het museum kan je bekijken en kan je ook een uitleg krijgen.
0: Ja. Oeh. Tom, ben je er nog? Tom! Tom, je krijgt een wisselgesprek. Tom! Tom! Ik weet niet, jongens, wat het vandaag is. Maar ik zou... Tom, dankjewel voor je uitleg, hè? Het is echt alsof je teruggaat naar de jaren 80. In alle opzichten, in dit geval. Cock Robin nu. And the promise you made.

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Avia.
13: Radio Oost, thuis in Overijssel. 1 uur.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Michael Jackson. Back to the 80s.
1: Weekend Overijssel.
2: En baat op radio als...
3: Mijn kinderen die zeggen dit de hele dag door. Ja, het is echt om helemaal knettergek van te worden. Ik hoor dus echt oprecht de hele dag thuis. Hihi. Ja, Michael Jackson is bij ons thuis. En ik denk bij heel veel mensen met kinderen rond de 10. Super populair, maar echt mega populair. Ik heb voor mijn verjaardag een LP-speler gekregen... nadat ik echt behoorlijk besmet was met het virus in onze vinylweek. En ik heb iedereen gevraagd, neem een plaat mee die je zelf heel leuk vindt. Mijn kinderen mochten ook een plaat uitkiezen. En die kozen dus voor de beste van Michael Jackson. Dus ik hoor de hele dag thuis, mama, mag ik een plaat opzetten? En mag dat dan zijn van Michael Jackson? Ja, ik vind het toch wel heel tof. Hey, we hadden het net al eventjes over de allerlaatste keer vandaag. Hè? Tenminste, is de bedoeling misschien... Wellicht, misschien wel de allerlaatste keer dit jaar. Misschien wel de allerlaatste keer in september. Normaal treedt vanavond op tijdens het Zandsbakfeest. Ze zijn er daar helemaal klaar voor. Maar ja, ik zit natuurlijk midden in de jaren 80 week. Dus dacht ik, pak ik twee liedjes van Normaal uit de jaren 80. Deze.
4: Langzaam komen we aan het hoogtepunt. Die begint te kieken of de vrouw was beurt. Wat bent ze lekker zacht en rood. Onze rood, wit, blauwen, zwart of blond.
2: Uit 1982, gedeur donderen. Ja, ik vind dit dus een heel leuk liedje. Ik vind trouwens ook onze burgemeester Michiel Zijbom uit Dalfsen. Of wil je deze?
5: De boer is troef. De boer is troef. De ene keer het gladje, de andere keer het stroef.
2: De boer is troef komt uit 1983, een jaartje later. Maar ja, deze weken draaien we alleen maar jaren 80 muziek op de radio. Wil ik best een plaatje van Normaal voor je draaien voor vanavond? Moet ik alleen even weten welke van de twee jij wil horen. Is dat deur donderen? App dan even A. Of is dat de boer is troef? App dan even B. 0645671331 staat wagenwijd voor je open. Heel nieuwsgierig of jij

0: Sommige videoclips die zijn zo iconisch dat alleen al door het te luisteren je die videoclip weer voor je ziet, toch? Het is Maniac op Radio Oost.
1: Back to the 80s.
0: We zitten midden in onze jaren 80 week. We zijn vanochtend begonnen met de bingo, de 80s bingo. Ik hoop dat je mooie prijzen hebt gewonnen. Die prijzen die kun je trouwens gewoon nog steeds winnen, hè? Door te blijven luisteren en te stemmen op je favoriete jaren 80 liedje. En als je nou denkt, oh ja, Maniac, ik zit daar helemaal in, dan zijn er ook leuke feestjes waar je naartoe kan. Ja, want als je nou een klein beetje meegaat met de trend, hè, dan kan je gewoon die schoudervullingen gewoon weer aantrekken. Ik zie ook mensen over straat met echt weer felle neon-outfits aan. Je kan dan naar 80s Verantwoord. Joop, goedemiddag. Joop, goedemiddag.
2: Ja,
0: ach, daar ben je. Ja, hallo, ja.
2: Hallo.
0: Zie jij dat ook, Joop, een beetje terugkomen, dat de jaren 80 weer helemaal het straatbeeld in gaat?
2: Ja, het is wel even 2-3 jaar gaande. Wat me vooral opvalt is naast dat de leeftijdsgenoten steeds blijven komen. De zaal aardig wordt aangevuld met jongeren die denk aan de Netflix-serie Stranger Things. Maar denk ook aan TikTok. Wij stonden gisteren op Appeltop voor een heel grote menigte. En ik heb alleen maar kids gezien met verzoekjes als Down Under, Boys Don't Cry van The Cure. En dan denk je, ja, hoe weten jullie dat? Nou, TikTok dus.
0: Ja, maar ik vertelde net ook al eventjes. Mijn kids, ook 10 jaar, ook TikTok, die zijn helemaal wild van Michael Jackson bijvoorbeeld. Het komt echt weer terug.
2: Oh mijn god, ja, dat wordt enorm aangeraakt.
0: Ja, dat is niet normaal,
2: hè? Ja, dat klopt. Ja. Ook die film heeft daar een handje bij gehoord,
0: nou, zeker wel. Ja. Ja. Joop, jij organiseert 80s Verantwoord. Trek daarmee ook door het hele land heen. Nou, als toch iemand een beetje de jaren 80 uitstraalt, dan ben jij dat denk ik toch wel.
2: Ja, we doen dit al 26 jaar. Ja. En we hebben heel veel live artiesten ook op het podium gehad. Lois Lane, Toontje Lager. Nou, je kan het niet verzinnen of we hebben het wel gehad. Mai Tai. Ontzettend leuk om te doen. Natuurlijk was de ethisch mijn middelbare schoolperiode. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk van mijn hobby mijn werk gemaakt.
0: Wat te gek zeg. En je ziet dus dat er steeds meer mensen komen, steeds jongere mensen komen. En vanavond dus Enschede. Is er nog een verschil in wat Enschede leuk vindt en wat bijvoorbeeld Amsterdam leuk vindt?
2: Ja, absoluut. En dat is ook het leuke. Wij hebben speciale verzoekenzuil. Dat is een soort nagebouwde stereokast waar ook echt een stereo in staat. En daarboven heb je een computerscherm waar je je verzoekjes kan aanvragen. En we houden daar ook echt rekening mee.
0: Oh ja.
2: Het leuke is dat daardoor zo'n avond dus ook heel anders wordt. En inderdaad, draaien in Amsterdam is het weer anders dan in Enschede. En is het weer anders dan in Maastricht.
0: Wat superleuk. En wat merk je dan? Is het dan bijvoorbeeld hier veel normaal? Treedt vanavond ook op in Dalfsen. Ik merk in de app dat veel mensen zin hebben in normaal. Zijn dat soort bands, dan worden die dan meer aangevraagd dan bijvoorbeeld in het westen van het land?
2: Oh, zeker. 100%. Ja, dat is echt. Bijvoorbeeld in Maastricht heb je weer heel veel Belgische artiesten. Dat je
0: natuurlijk.
2: Oh, mijn hemel, T-Symatic, weet je, dat soort dingen.
0: Oh, helemaal vergeten.
2: Voilà. Ik kan je wel helpen herinneren, hoor.
0: Ja, hè? Oh, eigenlijk is het wel leuk, Joop, dat wij dan eens een keertje vanuit hier naar Maastricht gaan en al die Limburgers deze kant op komen, krijg je een hele andere avond.
2: Ja, dan zou je echt een hele andere avond krijgen. En de dwarsdoorsneden zien we op festivals. En daar komt eigenlijk alles samen. Mm-hmm. Alleen festivals is wat lastiger. Kijk, in een club doen we een verzoekerzuil. Dan hebben we een gamezuil. En we hebben allerlei leuk ethisch decor dat je echt teruggaat in de ethisch.
0: Heel leuk.
2: Dat is natuurlijk wat anders dan een festival. Maar inderdaad, met die verzoekerzuil, jullie bepalen. Dus zo'n avond kan ook in één keer heel anders worden.
0: Ja, het is misschien een beetje een open deur, Joop, maar toch even, zijn de 80's het beste decennium? Is dat nou de beste muziek ever ooit gemaakt?
2: Nou, zover wil ik niet gaan. Oh. Nee, luister, ik wil absoluut niet, want ik draai ook de muziek van nu nog. Hè. Naast ethisch verantwoord hebben we met Triumph Agency 8 landelijke feesten. Mm-hmm. En ik draai ook muziek van nu en er wordt nog steeds fantastische muziek gemaakt. Alleen je moet er naar zoeken. De top 40 is niet meer wat hij geweest is, want dat is echt voor 14-jarigen nu. Mm-hmm. De muziek wordt op een andere manier aangeboden. Kijk, het fijne van de ethisch is dat je alle muzieksoort had. Je had reggae, pop, dance, je had van alles had je daarin, rock. En dat is nu, als je nu de top 40 openslaat, is dat gewoon een heel ander verhaal.
0: Ja, ben je eenheidsworst.
2: Dat wel. En dus betekent dat je de muziek op een andere manier moet zoeken. Maar er zijn nog zat Mooie bands en mooie dingen. Ik ga ieder jaar naar Lowlands en ons eigen festival Into the Great Wide Open op Vlieland. Mm-hmm. En er worden fantastische bands nog steeds gepresenteerd.
0: Wat heerlijk,
2: maar,
0: Joop. Ja.
2: Dat gezegd hebbende, mm-hmm, ben ik wel echt gek op de eten.
0: Ja, precies. Dus vanavond, hoe laat gaat het beginnen?
2: Het begint om 8:00. Mm-hmm. Lekker vroeg. Dus heb je ook wat aan je zondag.
0: Heerlijk.
2: We gaan tot 1:00 door. Langzat. En we willen gewoon de mensen laten genieten vanavond.
0: Fantastisch, Joop. Heel veel plezier in ons mooie Enschede. Ethisch verantwoord

0: Een lady smiles op Radio Oost. Ja, er werd mij gevraagd of ik een normaal plaatje wilde draaien. Maar ja, die moet dan wel uit de jaren 80 komen. Dus de vraag is, wat wil jij horen? Langzaam komen we aan het hoogtepunt. Wie begint te kieken of de vrouw bespunt. Wat bent ze lekker zacht en rood. Of ze rood, wit, blauw, zwart of blond. Ga jij voor het deur donderen, dan app je A naar de studio. Ja, of misschien wil je...
1: De boer is troef.
0: De boer is troef, dan ga je in voor B. En mag je appen naar de studio 06-4567-133. Dan draai ik hem zo. Eerst naar het laatste nieuws. Onze polderprikkoningin Tanja, goedemiddag.
2: Zo, wat een titel. Kom ik zo even bij je op terug. Maar goedemiddag. Een motorrijder is vanochtend gewond geraakt op de Glinthuisweg in Zwolle. Hij verloor in een bocht de controle over zijn motor en botste tegen een stapel boomstammen en takken. Door de klap werd de man over de bult heen gelanceerd en hij kwam aan de andere kant tot stilstand. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet vandaag verder onderzoek naar de explosie bij een woning aan het Groene Dijkje in Deventer. Vannacht rond 4:15 ging daar bij de voordeur een explosie af, waarna brand uitbrak. Het explosief ging af, denk ik, en niet de explosie, hè? Ja, het is een beetje een rare tekst. Oké, een explosief ging daar af en toen brak er dus brand uit. De straat is afgezet en de forensische opsporing onderzoekt nu al die sporen. Ook worden omwonenden gehoord. De politie wil weten wat er precies is gebeurd en wat het mogelijke motief is. Niemand raakte gewond. De voordeur en een deel van de muur zijn zwart geblakerd en ook de deur van de buren raakte beschadigd. Museum Moor, we hebben het er van de week al eerder over gehad bij Oost. Het grootste museum voor modern realisme in Europa opent vandaag voor het publiek een derde locatie in de voormalige rentmeesterij van landgoed Twickel. Moor heeft al vestigingen in Gorssel en Ruurlo die samen goed zijn voor jaarlijks zo'n 200.000 bezoekers. Het museum richt zich op figuratieve en realistische kunst van ongeveer 1900 tot nu. De drie locaties hebben ieder hun eigen karakter. In Ruurlo zit Moor in een kasteel. En in Delden wordt nu de historische rentmeesterij het decor. Dan hebben we nog een berichtje over het Duitse Willingen.
0: Ja.
2: Ja, want daar zijn inwoners en lokale politici het toenemende zuiptoerisme helemaal zat.
0: Ach, dat heeft te maken met de après-ski, denk ik.
2: Dat denk ik. Ah, met zo'n lekker muziekje gaat er wel een drankje in, toch?
0: Of twee. Of drie. Oh, lekker dit van je.
2: Nou, het Sauerlandse dorp is best wel populair bij Nederlanders. Zeker ook bij inwoners uit Overijssel als grensregio. Maar de vele beschonken toeristen die zorgen daar steeds vaker voor overlast. Bij een horecazaak zijn inmiddels beveiligers ingezet.
0: Oh.
2: Na meerdere opstootjes. En in de lokale politiek wordt nu gesproken over meer toezicht en meer boa's. Tegelijkertijd is Willingen sterk afhankelijk van toerisme. Het dorp met zo'n 6.000 inwoners ontvangt jaarlijks miljoenen bezoekers. En dat levert natuurlijk wel lekker wat op.
0: Nou, even nog een keertje dan. Dus eigenlijk, ze willen ons wel, maar ze willen ons niet dronken.
2: Ik denk dat dat een goede conclusie is.
0: Dus we kunnen ook gewoon een alcoholvrij biertje bestellen, toch?
2: Oh, heerlijk. Bitter.
0: Ja, ik vind dat best wel lekker eigenlijk, een alcoholvrij biertje. Of mag ik zeggen nu iets wat echt heel onpopulair is?
2: Ook als het daar heel koud is?
0: Ja, dat maakt toch niet
2: dan
0: uit.
2: Dan ben je toch meer van de warme chocomelk met slagroom en een scheutje erin.
0: Oh, ik vind glühwein ook zo ongelooflijk lekker. Volgens mij ben ik een van de weinigen van mijn generatie die glühwein heel lekker vindt. Maar...
2: En de schnaps?
0: Och. Ja, ik denk dat ik stiekem gewoon een soort Bourgondier ben. Die echt heel goed. Maar als ik naar de skivakantie zou gaan, dan zou ik rollend van de berg afkomen. Want dat gaat helemaal niet goed. Dat is schnaps.
2: Ik denk dat je kunt recht naar beneden.
0: Ja, dat kan.
2: Dat kan, hè? Ja. Met een sleetje. Met
0: precies.
2: Kan allemaal, maar of het zo verstandig is,
0: nee,
2: weet ik niet.
0: Precies.
2: Nou, wil je hier meer over lezen hoe het daaraan toe gaat in Willingen, dan kan je een uitgebreid verhaal hierover vinden op de website van oost.nl of in de app. Daar vind je onder andere het verhaal ook van raaltenaar Stefan Wieten, die al 20 jaar een pension runt in Willingen. En die vast dit soort verhalen wel kan bevestigen.
0: Dat moet liggen, ja.
2: Zeker mutig.
0: Hey, en we moeten het even hebben nog over dat polderprik. Je hebt een heel Overijssel heb je in de war.
2: Nou ja, ik dacht zomaar een leuk onderwerp aan te snijden. En ik dacht, ik ga me er even ingooien bij jou.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, Ik zie
0: het is ontploft. Het is hartstikke populair. Waar gaat het ook alweer over, dat polderprikker?
2: Nou, bij polderprikken, dat is een nieuw spelletje. Online kan je dat spelen, gratis. En je krijgt een vraag van waar ligt een bepaalde plaats... of misschien zelfs wel een kasteel wat je niet echt kent. Mm-hmm. Jij gaat met je kaasprikker daar prikken op die kaart... waarvan jij denkt, daar ligt het... En dan zie je hoeveel kilometer je ervan af zat. Het is een soort ezeltje prik, maar dan met de kaart van Nederland. En als je dan geprikt hebt, dan kijk je hoeveel kilometer lig ik ervan af. En dan krijg je ook nog wat extra informatie. 5 plaatsen ga je doen en aan het einde krijg je dan een score. En dat kan je iedere dag weer opnieuw doen.
0: We zijn al even begonnen, hè? Kijk, we waren gebleven bij Markelo. Ik vind dat we dit dus best wel goed hebben gedaan. We zaten 11 kilometer af van Markelo.
2: Jij
0: we
2: hebben hem op het scherm.
0: Ik heb hem op het scherm.
2: Ik zie mijn kaasprikker staan.
0: Je ziet jouw kaasprikker staan. Het is een blokje kaas met een Nederlands vlaggetje erin. Ik krijg bijvoorbeeld van Mark binnen dat hij ook al lekker heeft gepolderprikt. Hij zegt, ik moet nog oefenen, maar wel echt een heel leuk spelletje. Ik krijg ook binnen van Henk uit Hasselt. Die is er mee bezig. Die zegt dat hij op dit moment op nummer 103 staat. Dus dat is echt heel goed, Henk. Zo. Echt heel knap van alle polderprikkers. Als je toch.
2: Het wordt Nederland door heel Nederland gespeeld.
0: Precies. Want laten we eventjes op de volgende ronde klikken. Dan komt daar Mediavaart, het kantoorgebouw van DPG Media aan de Van der Marenweg in Amsterdam. Nou, ik kom hier ongeveer 4 keer per week. Dan moet ik toch wel weten waar dit ongeveer een beetje ligt, toch?
2: Ga jij eens even prikken?
0: Ja, oké.
2: Okay. Even zien hoe
0: Nou, je moet me wel een beetje helpen. Want ik zoom dan dus een beetje in op de kaart. Zo, even kijken. Zo. Maar hoe ver kan je inzoomen eigenlijk? Oh, je kan best wel heel ver inzoomen.
2: Je kan best goed inzoomen.
0: Goed inzoomen. Waar zijn we?
2: Waar zijn we?
0: Je moet me even helpen.
2: Ja, ik denk ietsje, ietsje naar boven. Het ziet er wel heel groot uit. Dus ik denk dat we in de buurt zitten. Gooi die kaasprikken erin.
0: Ja, gooi die kaas. Ik wil het exact. Weet je wel?
2: Jij bent niet van de gokjes.
0: Nee, ik ben niet van de gokjes. Oh, even kijken. Okay. Hier kom ik de snelweg af.
2: Oh, jij gaat hem echt helemaal analyseren.
0: En dan... Nee, kom ik hier de snelweg op? Waar is nou dus...
2: Oh.
0: Oké, we doen het hier.
2: Ja.
0: Bevestig.
2: Nou, niet
0: oh, 5 kilometer.
2: Nou, ik vind
0: 5 kilometer er vandaan.
2: Ik vind het echt heel knap.
0: Dankjewel. 5 kilometer vlag te meten. Dankjewel.
2: Applaus,
0: ik wil nog één.
2: Van je collega.
0: Een voormalig postgebouw aan het Delftseplein in Rotterdam, waar nu het AD zit.
2: Ja, we gaan wat naar beneden.
0: We gaan naar beneden. We gaan naar beneden. We gaan naar beneden. Ik zoom even in en we gaan naar beneden. Hier is Rotterdam. Ook al vaak geweest. Maar ja, het Delftseplein.
2: En hoe komt hij nou ineens bij al deze dit soort locaties? Nou,
0: ja, wordt gesponsord of zo.
2: Het is een spel.
0: Hè? Het is een spel.
2: Het is een spel. Dus
0: is een spel.
2: Maar we gaan er wel redelijk fanatiek mee om. Dus,
0: ja, ik ben sowieso heel fanatiek in spelletjes. Waar zit ik? Oh ja, hier, wacht. Hier is Zeeland. Zo. En dan hier is Rotterdam.
2: Ja.
0: Ja, dat zijn in Maasvlakte. Goh, ik vind Rotterdam ook zo. Kijk,
2: het is
0: daarvan.
2: Ook wel muziek.
0: Boven is het gewoon echt heel lelijk eigenlijk. Ja, laat het in Rotterdam niet horen. Nee, hier, wacht even. Dit is Rotterdam, toch?
2: Ja. Ja.
0: Hier.
2: Ja, ja, ja.
0: Hier. Is hier Rotterdam?
2: Ja, ietsje... Ja.
0: Ik doe het gewoon hier.
2: Maar Rotterdam is natuurlijk groot,
0: of,
2: hè?
0: Ja, nee, hier is het. Is het hier of hier? Hier is
2: heel,
0: het.
2: En ietsje naar boven nog, denk ik, toch?
0: Nee.
2: Daar? Oh, oké. Okay. Nou, ik zet hem
0: zit toch niet aan de kust?
2: Nee, niet aan de kust. Nee, wel in de binnen.
0: Ja, het is...
2: Nee, je hebt twee verschillende bovens, hè? Maar,
0: okay.
2: Daar.
0: Ja?
2: Ja, oké. Okay. Planten maar eens.
0: Bevestig. Oh, 3 kilometer er vandaan!
2: Zeg ik.
0: 3 kilometer er vandaan.
2: Je moest naar boven.
0: Oh, kijk nou. Gefeliciteerd. Met je eerste polderprikkendag kom je morgen terug voor 5 nieuwe prikkers.
2: Ik vermoed dat jij terugkomt.
0: Twee. Moet je kijken hoe goed ik het heb gedaan. Van de 5000 punten heb ik 4296 punten gehaald.
2: Ik ben super trots op je.
0: Dankjewel. Nou, ik vind het echt heel leuk. Morgen dan ben jij ook gewoon weer op de radio.
2: Zeker.
0: Ga je dan ook een polderprikker live doen?
2: Nou, dat zit eigenlijk niet echt in mijn programma.
0: Oh,
2: maar we kunnen alle kanten op, hè. Het heeft ook niet echt iets met die ethisch te maken. Dus,
0: nou, toen speelden we ook ezeltje prik.
2: Nou, dan ga ik het zo ombuigen. En dan is het ineens een item voor morgenochtend.
0: Ik vind het echt ongelooflijk leuk.
2: Nou, wat ik wel heb, is morgen een heel leuk interview. We gaan echt wel een beetje terug naar vinyl en zo. Er is iets leuks te doen in Weerselo, een vinylmarkt.
0: Oh ja.
2: En we gaan het ook nog morgen hebben met Querine ter Haar over haar boeken van de Tukkers. Dus ook helemaal leuk als je moet, ja, als je hier komt wonen en je hebt eigenlijk helemaal geen idee wat een tukker nou eigenlijk van jou wil.
0: Dus, een soort handleiding. Nou ja, handleiding tot de tukkers.
2: Niet een soort, maar dat is het eigenlijk.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Dus daar gaan we het morgen over hebben.
0: Die hebben wij ook allemaal moeten lezen toen we hier gingen werken, toch? Een soort standaard.
2: Heel goed. Nou, daar hoor je morgen meer over, zo tussen 8 en 10.
0: Leuk. Tanja, dankjewel. Veel plezier morgenochtend. En jij hebt lekker heel Overijssel laat het polder prikken gekregen. Dat is ook de perfecte, nou ja, misschien wel gelegenheid vandaag. Want het is een beetje bewolkt, 20 graden. Ja, morgen is het echt helemaal bar en boos. Bewolkt, regen, wel 20 graden. Maar moet je wel echt een pluim meenemen als je naar buiten gaat.

onze eigen Bart Kieft is. Hij is nog altijd op pad. Het is Open Monumentendag vandaag. En dat op de dag dat de jaren 80 week bij Radio Oost officieel is begonnen. Het is ook de dag dat vanavond een normaal optreedt tijdens het bakfeest in Dalfsen. Gisteren zei de burgemeester al dat hij ze geen strobreven in de weg ging leggen. Daarmee won hij ook nog eens een keer de inkopper, het prijzenpakket van Radio Oost. Ja, daar zat nog niet zo'n superleuke Gameboy bij, maar die kan je wel verdienen. Vroeg je net, wat zou jij willen horen dan? Wordt veel gevraagd om normaal, omdat ze dus vanavond optreden in Dalfsen. Maar ja, ik mag alleen maar jaren 80 plaatjes draaien. Uit de jaren 80 komt bijvoorbeeld... Langzaam komen we aan het hoogtepunt. Die begint te kieken op de vrouwensbunt. We bunsen lekker zacht en rood. Ze rood, wit, blauwen, zwaardelbloem. De Donden. Dikke, vette hit uit de jaren 80 voor normaal. Of ga je voor? De

deur donden. Ook Janneke uit Rijzen zegt, Henk van der Veen uit Lemelen is er niet helemaal mee eens. Die wil graag deze, die wil graag B. Doe mij maar A, deur donderen. Deur donderen, zegt met allemaal hoofdletters. Sas Brink, dankjewel Sas Brink voor je berichtje naar de studio. WNW stuurt ook, doe maar A. Nee, Hans uit Almelo is er niet mee eens. Die wil graag deze, B. Hey Jenny, leuk dat je er weer bij bent. Zij appt HOC, fijn je stem weer te horen. Draai voor mij maar de donden. Groetjes aan Jenny, groetjes terug. Marcel die gaat voor A. En ook Harry Terhorst uit Amdelden. Die zegt, doe mij maar A. Ja, leuk. Ik vind het echt ongelooflijk leuk dat je hebt gestemd op de leukste van Normaal volgens jou die ik in dit programma mag draaien. Heel veel plezier hè, als je vanavond naar Dalfsen gaat en met het hooi gooien misschien ook al wat meedoet. We weten in elk geval dat de burgemeester je dus geen stroopbreedte in de weg gaat leggen. Het is de donden.

0: appje van Kees via 0645671331. Hey José, kan niet wachten. Vanavond normaal. Ik heb er heel veel zin in. Kees, veel plezier. En ook Thea ga je daar tegenkomen in Dalfsen. Als je daar natuurlijk naartoe gaat. Veel plezier vanavond. Hey, nog even dit.
1: Weekend
0: Overijssel. Want vandaag is het ook gewoon Open Monumentendag. Het is een prachtige dag om allerlei mooie monumenten in Overijssel te gaan bezoeken. Echt een aanrader. We hadden het op de redactie erover van ja, nou eigenlijk ben ik bijvoorbeeld nog nooit in de peperbus geweest. Nou, vandaag is dan zo'n dag dat dat dan kan. Eventjes naar onze eigen Bart Kieft. Bart, waar ben jij? Bart? Oh, wacht, ik hoor wel wat. Zo.
2: Nou, de deurbel klinkt. Een ouderwetse deurbel. Goeiedag, waar ben ik terechtgekomen?
3: Goedemorgen, je bent nu in de Deventer Borstelwinkel. De oudste particuliere winkel hier in Deventer en uniek in Nederland.
2: Ja, een volle winkel inmiddels met mensen uit...
4: Duitsland.
2: Duitsland, hallo, welkom. Wat houden Sie van dit?
4: Ja, sehr einmalig. Immer sehr besonders. Ja.
2: Heel bijzonder. Deze gasten tijdens de Open Monumentendag. Waarom doen jullie mee?
3: Duurzaam erfgoed. Het bedrijf is in 1860 door mijn overgrootvader opgericht. Ik ben inmiddels de vierde generatie die de winkel alweer 15 jaar voortzet.
2: Ja, en die bel, hè? Dan komt de oudheid, die overvalt je.
3: Nou,
2: de vorige eeuw. De vorige...
3: Niet meer, maar het hoort erbij. Ja.
2: Als ik zeg, dit is de categorie verborgen parels, verborgen monumenten in Deventer.
3: Eén van de vele verborgen pareltjes, ja klopt. Ja,
2: hoe bijzonder is dat?
3: Heel bijzonder, want de mensen die komen speciaal vaak ook een dagje Deventer doen als de winkel ook open is. Dat blijf ik heel speciaal vinden.
2: Ja, u houdt de winkel open. U bent inmiddels de eerste, tweede, derde, vierde generatie, heb ik begrepen.
3: Klopt, ja.
2: Waarom doet u dat?
3: Behouden van het erfgoed. Ik krijg energie uit de winkel. En het is gewoon heel mooi om de klanten gedegen te adviseren.
2: Mevrouw, u staat te kijken.
5: Ik wil graag hier. Ik vind het een prachtig pandje. Maar voor mij is de vraag ook, van, wordt dit ook bewoond?
3: Ja, ik woon zelf boven de winkel. Dit is ook mijn geboortehuis.
6: Ja. Dit is
5: twee
6: trappen erboven.
5: Twee. En hierachter, wat ligt hierachter nog?
3: Dat was vroeger het woongedeelte van mijn vader en zijn familie. En dat is nu voorraad.
5: Ja. Voorraad, ja. Oh ja, prachtig pand. Is er alleen dit stukje te bezichtigen op deze Open Monumentendag?
2: Of... Je wilt ook de slaapkamer bezichtigen?
5: Nou, ik hoef geen slaapkamer. Oude delen daarvan.
3: Nee, dit is het. Want soms dan vragen ze, geeft u ook rondleidingen? Dan zeggen ze van, ja, u draait maar 360 graden en dan heb je het gehad.
2: Ja, dit is, want het is een museum op de vierkante meter eigenlijk, een museumwinkel.
3: Klopt, ja, 25 vierkante meter. Ja.
2: Hoeveel verschillende soorten borstels?
3: 200. En alles van natuurlijk materiaal. Geen kunststof, geen plastic.
2: Ik heb maar één soort borstel en dit opent mij de ogen.
3: Klopt, ja. Nee, maar zoveel verschillende soorten. Een laptopborstel, een flessenborstel. Noem het allemaal maar op. De speciale borstels, artikelen die ik ook heb.
2: Ja, dan komen de mensen binnen tijdens de Open Monumentendagen vanwege het monumentale karakter. Maar verkoopt u ook nog veel?
3: Gelukkig wel, ja. Het hele jaar door. Ja, gelukkig, want anders dan had ik ook niet kunnen bestaan.
2: Nee, dat is geweldig.
3: Men keert weer terug naar duurzame kwaliteitsproducten. Hè? Kunststof en plastic, jaren 70, 80 hebben mijn ouders het heel moeilijk gehad. Maar men keert weer terug, ook uit milieuoverwegingen. En ja, het natuurlijk materiaal maakt gewoon beter schoon.
2: Okay, een adviesje tot slot, wat is de beste borstel?
3: Eigenlijk allemaal, maar een laptopborstel, een flessenborstel, dat zijn wel twee hele speciale borstels hier.
2: Speciale haren?
3: Chinees geitenhaar, zwijnenhaar, paardenhaar, noem het maar op. Struis.
2: Natuurlijk.
3: Alles natuurlijk, absoluut.
2: Dankjewel.
3: Graag gedaan.
2: En nog een keer die bel, kan dat? Oh, ik ben dol op oude winkelbellen.
7: Nou, nog een keer dan.
2: Jawel.
7: Jawel.
2: Goedemiddag.
7: Veel plezier nog vandaag met Bart Kieft, die op de hoogte houdt van de Open Monumentendag. En veel plezier met Evert.

0: Autotaalglas zit echt overal.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Hey, Remo!
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
11: Radio Oost, thuis in Overijssel. 2 uur.
12: Annette Schut met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
13: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €238,50.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
16: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
15: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
13: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
14: Voordeeluitjes.nl.
16: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
17: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
18: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks bo.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie, olifant!
21: Hey, Raymond!
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
20: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
21: Hey, Raymond!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Talk Talk en It's My Life.
1: Toppers van toen en nu. Evert Duitmans.
0: Misschien een goedemiddag, Onne is vrij vandaag. Ik ben Evert en tot 6 uur ben ik bij je met de toppers van toen en nu. Vandaag gaan we terug naar de nazomer van 1986, nou precies 40 jaar geleden. 12 september 1986. We duiken in de geschiedenis, de belangrijkste gebeurtenissen, de films, de supermarktprijzen. Maar natuurlijk met name in de muziek uit de hitlijsten van dat specifieke jaar. En daar heb ik je hulp bij nodig, want straks in het laatste gedeelte van deze show dan herschrijven we de top 10 van de hitlijst van dus die specifieke datum. En ik hoor graag van je welke liedjes uit die top 40 erin zouden moeten staan in die herschreven top 40. Dat doe je door de stemlijst in te vullen. Je gaat even naar de Facebookpagina van Radio Oost. En dan mag je daar 10 liedjes uitkiezen die in die top 40 van 12 september 1986 staan. Stuur dat lijstje wel even in vandaag voor 16:30, dus voor 16:30. Want dan gaan we namelijk al beginnen met het herschrijven. Dat allemaal in verband met de voetbalwedstrijd FC Twente tegen ADO Den Haag, die dan ook gaat beginnen. En we willen natuurlijk wel minstens 10 liedjes kunnen draaien uit die top 40. Dus ik ben benieuwd waar je zin in hebt, welke liedjes uit die lijstje aanspreken. Laat me dat even weten via jouw stem, via de website dus. Op Facebook mag dat via de Radio Oost. Facebook. We gaan ook vandaag een crypto-opgave spelen. Die zal ik vast aan je laten horen. Dat is vandaag dit.
2: We zijn het eens over de vorm, maar niet over het tempo.
0: Dus we zijn het eens over de vorm, maar niet over het tempo.
2: We zijn het eens over de vorm, maar niet over het tempo.
0: En ik ben dus op zoek naar een liedje dat in die top 40 stond van deze week, van 12 september 1986. Heb je enig idee welk liedje het is, dan mag je me dat doorsturen via de app van Radio Oost of je belt me gelijk op het telefoonnummer. Dat is 074-2456-665. Dus 074-2456-665. Dan maak je kans op leuke prijzen uit de jaren 80.
1: Toppers van toen en nu.

Mijn kwartetspel zou je ze waarschijnlijk indelen in de categorie Duitse duo's. Your Mixed Emotions. En You Want Love hier bij Toppers van toen en nu. Het is vandaag een bijzondere editie van Toppers van toen. Het heeft namelijk alles te maken met de Back to the 80s week waar je middenin zit hier bij Radio Oost. Dat betekent normaal gesproken hebben we 3 uur lang verschillende decennia waar we doorheen lopen. Vandaag heeft dus alle muziek te maken met de jaren 80. Of in ieder geval, ze komen allemaal uit de jaren 80. En mijn vraag aan jou is, misschien heb je nog wel een vergeten hit uit de jaren 80. Zo'n liedje wat ooit in de hitlijst heeft gestaan, wat je echt nooit meer op de radio hoort.

Kruisraketten, nee, die vroeg aan Harry Jekkers en band: zouden jullie misschien een liedje kunnen schrijven voor een vredesdemonstratie die we binnenkort hebben op het Malieveld? Nou, zou Harry Jekkers, prima, dat wil ik best doen. Maar ja, echt een strijklied, dat werd het niet. Het werd wel een heel mooi liedje. Het paste goed bij het thema. En het was net op tijd al voor die demonstratie. Ook uit de jaren 80. Klein orkest en Over de Muur.

0: John Anderson, natuurlijk bekend van Yes en van John Vangelis. Hier hoorde je hem dan solo met de Hold On To Love, hier in de toppers van toen en nu. In deze uitzending staat de 12 september 1986 centraal. Straks schrijven we de top 40 van die specifieke datum dus. Eerst praat Jan-Willem je bij, Jan-Willem Kopers je bij, over het nieuws van die dag.
1: Het nieuws van september 1986. Een schokkende gebeurtenis in Istanbul. Twee leden van de Abu Nidal-organisatie hebben het vuur geopend tijdens de Sabbatdienst in de Neve Shalom synagoge. Hierbij kwamen 22 mensen om het leven en raakten meerdere gewond. De daders pleegden zelfmoord na de aanval.
2: Started this organization and they conducted kidnappings, bombings, assassinations, hijacking.
1: Op hetzelfde moment werd de Pan Am Flight 73 op de luchthaven van Karachi gekaapt door vier leden van dezelfde organisatie, de Abu Nidal-groep. Langdurige gijzeling volgde met uiteindelijk meerdere slachtoffers, een ernstige internationale terreurdaad.
3: Was on the ground at Jinnah International Airport in Karachi, Pakistan. During a scheduled stopover, the weary travelers, mostly from different corners of the world, had no inkling of the nightmare that was about to unfold.
1: Hoewel de moord op de Zweedse premier Olof Palme al op 28 februari plaatsvond, blijft het onderzoek in volle gang. De Zweedse politie heeft deze week nieuwe getuigenverklaringen ontvangen, maar een doorbraak blijft uit. De moord op Palme, die zonder lijfwacht werd neergeschoten in het centrum van Stockholm, heeft het land diep geschokt en roept vragen op over politieke veiligheid in Europa.
4: 29 implicated police officers to solve the murder mystery of Swedish Prime Minister Olof Palme.
1: In Londen gaat vandaag de Britse ziekenhuissoap Casualty van start op BBC One. De serie markeert een belangrijke toevoeging aan het Britse tv-landschap. En tenslotte het weer. Het is vandaag bewolkt en een gemiddelde temperatuur van zo'n 13 graden. Er valt regen, vooral in de middag. De wind is matig tot krachtig en morgen kan in de ochtend mist ontstaan in 1986.

Robert Long en Iedereen Doet Het. En daarvoor nog Kate Bush en Cloudbusting hier in Toppers van Toen en Nu. Soms leer je op latere leeftijd liedjes uit het verleden kennen. Dat is trouwens wat heel veel jongeren momenteel ook nog steeds hebben als ze TikTok opentrekken. Want je ziet om de havenklap dat liedjes uit de jaren 80 of 90 ineens opnieuw een hit zijn. Denk aan Break My Stride van Matthew Wilder, Dreams van Fleetwood Mac. Running Up That Hill, draaide net al even Kate Bush trouwens. Ook momenteel Ilse de Lange, So Incredible, is een enorme hit onder jongeren ineens vanuit het niks. Ook al is dat dan geen liedje uit de jaren 80 of 90. Ik heb een liedje meegenomen dat bekendheid kreeg, niet door TikTok of door een andere vorm van social media, maar omdat een bekende Amerikaanse DJ in 2001 een sample gebruikte uit dus een oud liedje en daar een enorme hit mee scoorde. Zijn naam is de DJ's Roger Sanchez. Dit is die hit.

Ik kwam er zelf pas 15 jaar later achter dat dit dus een sample was. Dat het origineel een waanzinnig mooi liedje is. Op het legendarische 4-album van Toto. Sterker nog, het was de allereerste single van het album. Werd geen hit in Nederland. Wel natuurlijk de liedjes Rosanna en ook Africa. Ook Make Believe staat er nog op. Dit is Toto. En I Won't Hold You Back.

0: All About in Adult Education, daarvoor nog Toto en I Won't Hold Back hier in Toppers van Toen en Nu.
1: Six pack.
2: Een kwestie van rock en roll.
0: Zoals je gewend bent van Oene, die draait elke week drie heerlijke rock'n'roll. Dan vier zelfs, vier heerlijke rock'n'roll / rockabilly liedjes hier op de radio. Dat zijn natuurlijk vaak liedjes uit de jaren 50 en 60. We zitten midden in de jaren 80 week. Dat betekent dat ik wel op zoek ben naar iets wat toch een klein beetje nieuwer is. Dat is wel gelukt vandaag. Dus ik ga je een aantal lekkere rock'n'roll liedjes laten horen. Maar dan dus gemaakt in de jaren 80. De eerste daarvan is een band. Nou, als je de band zelf draait, dan denk je al heel snel terug aan de jaren 70. In ieder geval half jaren 70 en daarna. Maar ook in de jaren 80 konden ze absoluut niet ontbreken. Ik heb het dan over de band Status Quo. Zij brachten uit in 1980 deze What You're Proposing.

0: Een donornier redde een man zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Hey, Remon!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
6: Ik ben flexibel.
5: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
6: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
5: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Nu bij Dirk honigsoep. 99 cent. Ja, echt 99 cent.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
11: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Euro Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurohellendoornrally.com voor meer info.
12: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
11: De Euro Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
12: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Kees de Bekool.
1: Toppers van toen en nu. Evert Tuitmans.
0: Goedemiddag, Evert op de plek van Oene. Die is nog lekker even met vakantie. Vandaag in Toppers van toen gaan we terug naar 1986. Precies 40 jaar geleden, 12 september 1986. Je hoort onder andere al het nieuws, de supermarktprijzen. Dat soort dingen, alles wat er in de bioscoop draaide in dat jaar. En straks gaan we de top 40 herschrijven van die datum, 12 september 1986. En daar heb ik je heel bij nodig. Als je even naar onze Facebookpagina gaat, dan vind je daar de stemlijst. Dan zie je de hele top 40 staan van deze specifieke datum. En ik ben benieuwd, welke liedjes daarvan vind je nou echt de moeite waard? Waarvan zeg je van, nou, die zouden wat mij betreft ook wel in die herschreven top 40 mogen staan. Je geeft daar minimaal 10 liedjes aan, mogen er een paar meer zijn. En dan hoor ik graag gewoon waar je de meeste zin in hebt. En dan gaan we straks die lijst om 4:30 herschrijven. Het is vandaag een klein beetje eerder dus dan normaal gesproken. Dat is allemaal in verband met het voetbal. FC Twente trapt straks namelijk ook af rond 4:30. Kortom, ik ben benieuwd, waar heb je zin in? Schrijf dat maar even op in die stemlijst. En dan ga ik ervoor zorgen dat er straks een mooie top 40 uitkomt. We hebben ook een crypto-opgave vanmiddag. Je maakt kans op leuke prijzen als je meedoet. Eén liedje uit die top 40 hebben we cryptisch afgebeeld in de volgende zin.
2: We zijn het eens over de vorm, maar niet over het tempo.
0: Ja, dus er is één liedje in die top 40 die te omschrijven is met deze crypto.
2: We zijn het eens over de vorm, maar niet over het tempo.
0: Heb je enig idee? Kom erop, stuur het me even in via de app. Of laat het me weten via telefoonnummer 074-2456-665. Dus 074-2456-665.
2: We zijn het eens over de vorm, maar niet over het tempo.
1: Toppers van toen en nu.

0: Ooit sinds ik al Sister Zarte merk het voor nog een kadans en dagen dat ik je vergeet.
1: De langspeelplaat van de week.
0: Ik heb een album voor je meegenomen uit 1986, zodat het mooi paste bij het jaar dat vandaag centraal staat in de toppers van toen en nu. Het was heel moeilijk kiezen, moet ik zeggen, want er zijn heel veel goede albums uit dit specifieke jaar. Denk bijvoorbeeld aan The Show van Peter Gabriel, waar onder andere Sledgehammer op staat. Je had The True Blue van Madonna, Invisible Touch van Genesis. Natuurlijk het legendarische Graceland album van Paul Simon. En ook Control van Janet Jackson komt er dit jaar. Ik ben uiteindelijk gegaan voor het doorbraakalbum van Bon Jovi, Slippery When Wet. Nog steeds een van de meest verkochte albums van Bon Jovi ooit. Ruim 25 miljoen exemplaren die zijn er verkocht wereldwijd. Het is ook wel begrijpelijk, want het is het album met de twee grote hits. Namelijk deze.

Maar ik ben voor die derde hit gegaan. Beetje een mysterieuze plaat. Een van de mooiste liedjes van het album, van hetzelfde Slippery When Wet album. Bon Jovi, dit is Wanted Dead or Alive.

0: Suzanne Viga, hier in Toppers van Toen. En nu in deze uitzending staat 12 september 1986 centraal. Maar natuurlijk de hitlijst van die datum, maar ook alles wat er in het nieuws was destijds, in het nieuws en in de media. Jan Willem Kobus, die praat je bij.
1: Het nieuws van september 1986. In Den Haag heeft staatssecretaris Koning van Financiën zich uitgesproken tegen de verwijdering van een randschrift God zij met ons op de Nederlandse gulden. Hij benadrukte de historische waarde van de tekst en wees voorstellen tot verwijdering van de hand. Volgens Koning draagt het randschrift bij aan de culturele traditie van de munt. De Rotterdamse haven kan met een grote staking. Havenarbeiders leggen sinds gisteravond het werk neer uit protest tegen ontslag van collega's. Het goederenvervoer ligt hierdoor voor een groot deel stil. Volgens werkgevers miljoenen guldens per dag kost.
2: Ik denk dat wij steeds dichter bij het moment komen dat de Rotterdamse haven, zeg maar, als het gaat om arbeidsrust, relatieve arbeidsrust van de afgelopen jaren, dat het zo meteen een einde gaat komen.
1: De Nederlandse atlete Ellie van Hulst heeft zojuist zilver gewonnen op de 3000 meter tijdens de Europese atletiekkampioenschappen in Stuttgart. Van Hulst, die een sterke eindsprint had, moest alleen de Russische Tatjana Samolenko voor zich dulden. Een knappe prestatie voor de 24-jarige uit Kastikum.
3: Of is er nog een antwoord? Nee, er is geen antwoord. Het is Ellie van Hulst die wint in de tijd van 34-77. En Christa Aukema heeft in ieder geval redelijk partij geboden.
1: In Den Ham wordt vandaag de jaarlijkse boerenmarkt gehouden. Een traditie die honderden bezoekers trekt. Het dorpscentrum is omgetoverd tot een levendig schouwspel met kraampjes vol streekproducten, demonstraties van oude ambachten en natuurlijk een keuring van vee.
4: We staan hier nog steeds op de boerenmarkt en het is nog steeds lekker droog.
1: Op de tv kun je kijken naar Family Ties op Nederland 1 om 17:45.
5: Can you possibly justify doing what you did to me tonight? Go ahead, I'm listening. Oh, I know.
1: De Heilige Koe, een auto- en motormagazine, is er om 18:30. En Nederland 2 heeft een programma over de 60ste verjaardag van Prins Klaus.
6: Mag ik u heel vriendelijk bedanken voor dit gesprek en u nog een prettige verjaardag verder toewensen.
7: Dank u wel, we zullen proberen erheen te komen.
6: Dank u wel.
1: Later is er Studio Sport. Op de radio zei de NCRV met Rabarbera om 19:30.
8: Messen en vorken vliegen om mij heen, maar Rabarbera blijft voor mij nummer 1.
9: Bedankt, Harry.
1: Los Vast staat gepland om 12:00 met Jan Rietman.
10: NCRV's Los Vast komt vandaag uit de Maaspoort in Den Bosch. Hallo jongens!

0: Listen to the man with the golden voice, oftewel de Time Bandits.
1: De vergeten plaat.
0: De vergeten plaat van dit uur is ingestuurd door Hans Nijman via de app. Hartelijk dank voor het insturen. Het is een liedje van Michael Jackson. En de grap is, dit staat op een super bekend album van Michael Jackson. Wederom echt zo'n legendarisch album. Ik heb het over het Off The Wall album. Het album zelf komt uit 1979, maar het liedje is uitgebracht in 1980. Dat is ook het moment dat het in de hitlijsten beland is. En daar mag je dus vandaag ook mee in deze Back To The 80s week. Over het album gesproken, dus dat Off The Wall album. Dat is het album waar onder andere Don't Stop Till You Get Enough op staat. Waar Rock With You op staat. Off The Wall zelf staat erop. En die vierde single, die ga ik voor je draaien. Dat is een prachtige ballad. Het is een liedje dat Quincy Jones al een tijdje in zijn bezit had. Hij was alleen nog op zoek naar een artiest die het zou kunnen opnemen. Iemand die perfect zou zijn voor het liedje. In eerste instantie zou dat dus Frank Sinatra zijn. Totdat ze druk bezig waren met de opnames voor het Off The Wall album. En toen dacht Quincy Jones, nou, deze plaat, ik hoor het Michael ook wel zingen. Echt een wat volwassener liedje. Laten we eens horen hoe het klinkt. En eerlijk is eerlijk, Michael's stem is fantastisch op deze. See you out of my life.

Dankjewel Hans voor het insturen van deze. Michael Jackson en She's Out of My Life. Dan een liedje uit de Engelse top 40 van 12 september 1986 op 24 Huey Lewis en The News.

0: Vanessa Paradis hier bij Radio Oost.
1: Een kwestie van rock and roll.
0: Ja, ook we gaan op zoek naar een lekkere plaat uit de rock'n'roll / rockabilly tijd. Maar ja, we zitten meer in de jaren 80, dus het betekent dat het wel tijd is voor een liedje wat dan uit die tijd komt, maar wel klinkt alsof het uit de jaren 50 of 60 komt. Dit uur heb ik gekozen voor een heerlijk liedje van Shakin' Stevens. Namelijk deze Green Door, dikke hit in de jaren 80.

0: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hey Remo!
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro.
8: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl.
8: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
11: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
15: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
20: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Whitesnake and Here I Go Again.
1: Toppers van toen en nu. Evert Duitmans.
0: Evert op de plek van Oenen vandaag in deze uitzending van Toppers van toen en nu. Deze uitzending gaat over het moment 12 september 1986, precies 40 jaar dus terug in de tijd. En straks om 16:30 dan herschrijven we de top 40 van die specifieke dag. Als je nog mee wilt doen, ga even naar de Facebookpagina van Radio Oost. Daar staat het stemformulier wat je kunt invullen. Je kiest daar de liedjes die je mooi vindt uit die specifieke top 40. En dan herschikken we straks die lijst en dan draai ik de top 10 van die lijst die eruit komt. Even zomaar een paar liedjes die op dit moment nog niet hoog genoeg staan om ook daadwerkelijk die top 10 te halen. Michael McDonald heeft nog wel een paar stemmen nodig. Sweet Freedom staat onder andere dus in die top 40. Ook deze van Human League. Je zou kunnen gaan bijvoorbeeld voor deze van Dan Hartman.

0: leuks om uit te kiezen, ga even naar de Facebookpagina en zorg ervoor dat je daar dus 10 liedjes kiest die zometeen dan terug te horen zijn in die herschreven top 40. Daarnaast hebben we ook nog...
1: Cryptogrammofoon.
0: De cryptogrammofoon, want voor één liedje uit die lijst hebben wij een cryptische omschrijving. Dat is deze vandaag.
2: We zijn het eens over de vorm, maar niet over het tempo.
0: Dus nog even één keer.
2: We zijn het eens over de vorm, maar niet over het tempo.
0: Enig idee welk liedje het is, laat het me dan even weten. Het mag via de app van Radio Oost of je bel me op 074-2456-665. Dus 074-2456-665. Ik zal de opgave nog even één keer doen.
2: We zijn het eens over de vorm, maar niet over het tempo.
0: Als je het weet, dan win je zo'n prachtige jaren 80 Gameboy die ik hier heb liggen. Dus kom erop met je antwoord.
3: Toppers van toen en nu.

0: Rolling Stones en Undercover of the Night hier in Toppers van Toen en Nu. Je zou het bijna vergeten, maar er is vanmiddag ook nog voetbal. Job Varenhorst, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij zit midden in het stadion in de Grolsvesten, neem ik aan.
1: Ja. Het is even wennen, hè. 4:30. Dat zijn een beetje Duitse voetbaltijden. Daar beginnen ze nog wel een uurtje eerder. Maar 4:30 blijft toch altijd even wennen in de Eredivisie. Maar het stadion loopt langzaamaan vol. FC Twente tegen ADO. De 2000ste wedstrijd van FC Twente. Hoeveel heb jij er meegemaakt even?
0: In de Grolsvesten?
1: Ja.
0: Eentje.
1: Eentje?
0: Ja, want tenminste van de Eredivisie bedoel je.
1: Ja, vertel. Ja, nee. Wedstrijd.
0: Ja, maar dat is ook heel lang geleden. Dus mijn studententijd is. Dat is echt ergens rond 2009, 2010.
1: Nou, dan ben je toch getuige geweest van één van die 2000 wedstrijden. Want FC Twente tegen ADO, dat is dus voor FC Twente de 2000ste wedstrijd in de geschiedenis van de Eredivisie. 880 werden er daarvan gewonnen, 539 gelijk en 580 verloren. FC Twente hoopt daar vanmiddag zegen 881 aan toe te voegen. Het is na PSV, Feyenoord, Ajax en Sparta de vijfde ploeg in Nederland die deze magische mijlpaal bereikt in de Eredivisie. Moet vandaag dus gebeuren tegen de nummer 17 van de Eredivisie. ADO Den Haag uit de Hofstad. Vorig seizoen kampioen geworden in de keukenkampioendivisie. Maar de promovendus, ja, het wil nog niet echt vlotten voor ADO Den Haag in de Eredivisie. Het staat 17e, pakte slechts één puntje. Deed het wel heel erg knap hoor. Op bezoek bij Feyenoord wist ADO met 2-2 gelijk te spelen. En FC Twente, ja, dat heeft de boel inmiddels weer redelijk op de rit na een toch wel slordige seizoenstart. Het werd al vroeg uitgeschakeld in de Europa League. Op de valreep redde het een ticket voor de groepsfase van de Conference League. In de Eredivisie kende een hele valse start met een nederlaag bij Sportclub Heerenveen. En nu heeft het de boel inmiddels wel aardig op de rit hoor. Het wordt dus de derde wedstrijd voor FC Twente deze week. Er werd vorige week zondag met 2-2 gelijk gespeeld tegen Groningen. Midweeks afgelopen woensdag werd er met 1-0 gewonnen van Telstar. Ja, en nu speelt Twente dus tegen ADO. Trainer John van den Brom liet van de week al weten. Ja, ik ga niet drie keer met dezelfde elf namen spelen. We krijgen een loodzwaar seizoen. Ook met het Europese programma. Dus ik ga wel wat wijzigen. Zo keert aanvoerder Robin Prupper weer terug in het hart van de defensie. En ook Max Brunt staat daar. Dat betekent dat Ruud Nijstad, het grote talent van FC Twente, verhuist naar de positie van linksback. En voorin moet Daan Rots het veld ruimen voor Marco Piazza. Dus dat zijn de namen van FC Twente die je moet doen tegen ADO Den Haag. Dat ook de formatie wel iets gewijzigd heeft. Het speelt met twee spitsen voorop. Waar het de afgelopen wedstrijden toch vaak met drie spitsen speelde. Maar dat leverde dus geen succes op. En dus moet FC Twente vanmiddag tegen ADO zien te bewerkstelligen. Om deze zegen in eigen huis te houden. Ja, het stadion stroomt langzaam af. Vol was een leuke actie vanmiddag van de Twente supporters. Zij konden onbeperkte schnitzels eten voor €39,50. Onbeperkt bier drinken, onbeperkt wijn drinken. Dus de gezelligheid zit er al goed in hier in de Grolsvesten. We hebben nog een minuutje of zes tot we hier ook daadwerkelijk gaan voetballen.
0: Super, we komen zo bij je terug, Job. Dankjewel. We gaan eerst door met Toppers van Toen en Nu. Met een liedje uit de top 40, de tipparade. We gaan zo meteen het hebben over de top 40 van 12 september 1986. In datzelfde jaar, in de tipparade, deze fantastische plaat van Paul Simon. Ik had het eerder vandaag al even over het album Graceland, dat deze natuurlijk opstaat. You Can Call Me Al.

0: Living in the Box, hier in de Toppers van Toen. En nu in deze toch wel bijzondere uitzending. Het is namelijk niet alleen maar muziek vanmiddag.
1: De Oosttribune.
0: Het is een wedstrijd met een feestelijk tintje vanmiddag. FC Twente, ADO Den Haag. Job, hoe is het daar?
2: Nou, we zijn goed en wel 2 minuten onderweg. En FC Twente heeft de eerste grote kans van de wedstrijd al gehad. Sundre Urjasetter, de linksbuiten, kwam vanaf links naar binnen. En op de rand van de 16 haalt hij maar eens uit. In de korte hoek verrast hij daar Nikiema. Alleen de bal belandt op de paal. Ja, dat is een tegenvaller voor Sundre Urjasetter. Afgelopen woensdag tegen Telstar was hij de matchwinner. Met de enige treffer van de wedstrijd. Alleen nu heeft hij wat pech met de afronding. Is wel een veelvuldig voorkomend probleem bij Urjasetter. Want afronden is niet zijn sterkste punt. De trainer John van der Brom zegt, ja, op de training schiet hij zich van alle standen binnen. Alleen vandaag moet hij toezien vanaf de zijkant. Terwijl ik nu ook een shot van der Brom ziet. Ja, die slaat ook de handen voor zijn mond. Want dit was best wel een grote kans voor Urjasetter. Maar het staat dus 0-0. FC Twente erg goed begonnen aan de wedstrijd tegen een vijfmansdefensie van ADO. Ja, dat is iets wat we wel vaker zullen gaan zien dit seizoen in de Grolsvesten. Waarmee Telstar succesvol was afgelopen woensdag. Maar wel verloren van FC Twente. Nu FC Twente. Twente alsnog in balbezit. Aan de rechterkant is het Piazza. Ontvangt de bal van Weidman. Piazza in de 1 tegen 1 speelt. Daar zijn direct de tegenstander uit. Langs de achterlijntje halen. Bal voortrekken. En dan richting Urjasetter. Maar die kan daar net niet bij. We zijn 3,5 minuten onderweg. En de aanval is nog steeds in leven. Ik dacht, Sroekie haalt hem uit. Maar hij speelt hem door de as naar Nijstad. Dan is het Nijstad zoeken naar Max Bruns. Kan FC Twente dan nog alsnog toeslaan uit deze aanval? Nee, want de bal gaat helemaal terug naar aanvoerder Robin Prupper. FC Twente is zeer sterk begonnen aan deze wedstrijd tegen Aden. 0-0 na 4 minuten voetbal.
0: En we gaan ook aan de slag met de top 40 van 1986, die van 12 september. Dan kun je op stemmen al de hele tijd via facebook.com/radiooost. En ja, we gaan snel beginnen met de nummer 10 van de hitlijst, van die herschreven hitlijst. Die is voor Madonna, dit liedje Papa Don't Preach.

0: Onze nummer 10 van de scheve top 40 van 1986. 12 september 1986. Madonna en Papa Don't Preach op nummer 10. We gaan naar de wedstrijd FC Twente, ADO Den Haag. Job, is dit een beetje een aanvallende wedstrijd voor Twente?
1: Nou, dat kun je wel zeggen. De tegenstander ADO Den Haag is nog niet eens op de helft van Twente geweest. En nu is Urjes er weer vandoor aan de linkerkant met de voorzet daar richting de tweede paal. Alleen is die bal niet goed, maar wordt wel opgevangen door Van Rooij op de rand van de 16. Speelt hij naar rechts, naar Taha. Taha daar met de voorzet. Nee, richting Suruki. En dan Suruki richting de tweede paal, richting Urjes. Die kan die bal daar wel koppen. Ja, Urjes is met zijn voeten niet de beste afmaker. Laat staan met zijn hoofd. Dus deze bal belandt in de handen van Nicky Ema. Maar het zegt wel veel over de aanvallende intenties van FC Twente die het vanmiddag op de mat legt. Want ADO Den Haag komt nu pas voor het eerst over de middenlijn via linksback Milan Hokke. Ja, die geeft dan een blinde bal door de as van het veld. Wordt er opgevangen door Ruud Nijstad. Normaal gesproken centrale verdediger. Maar hij vult de positie van linksback alleraardigst in. En zeker tegen een defensief ADO is het wel handig als je zo'n goede voetballer aan de linkerkant van het veld hebt die opduikt in de as. Want FC Twente is er nu weer vandoor. Via Nijstad helemaal open naar rechts naar Van Rooij. Van Rooij met de voorzet richting Weghorst. En dan de kopbal van Weghorst recht door het midden op de handen van Nicky Ema. Dit was een enorm kans voor de spits uit Borne. En hij wil zo graag scoren in eigen huis. In zijn eigen grolsvesten. De spits van FC Twente. Die ook groot fan is van FC Twente. Ja, hij begon het seizoen heel erg slecht. Werd natuurlijk met grote verwachtingen gehaald. De spits van het Nederlands elftal. Maar scoorde tot dusver alleen nog in uitwedstrijden. Afgelopen woensdag kreeg hij een uitgelezen mogelijkheid om van de hatelijke nul in eigen huis af te komen. Maar vanaf de penaltystip moest hij zijn meerdere kennen in Ronald Koeman. Wel een hoekschop voor Twente vanaf rechts. Via Taha richting de tweede paal. En die zeilt over alles en iedereen heen. Ja, het is echt wachten op de openingstreffer van FC Twente. Het kreeg na 3 minuten al een hele goede mogelijkheid via Urjes zetten. En nu was Wout Weghorst enorm dichtbij. Ja, ik hoop voor Weghorst dat er geen vloek op hem gaat rusten wat betreft het doelpunt te maken in de grolsvesten. Want normaal gesproken moet een spits van het kaliber van Weghorst deze bal wel binnenknikken. Dat gebeurde niet. En dus zitten we na 10 minuten voetbal nog steeds aan 0-0 tussenstand te kijken.
2: Nummer 9.

0: 9 in onze herschreven top 40 van een 12 september 1986. Lionel Richie in Dancing on the Ceiling. Ik zit een beetje mee te kijken, Job, op het scherm. Het is kans na kans voor Twente.
1: Ja, het is een beetje het Twente van vorig seizoen. Dat de kans aan inreegt, maar geen doel treft. Ja, en dat gaat het toch wel om in het voetbal. Er was net Younes Taha die vanaf de rechterkant naar binnen kwam. En goed schoot met zijn linker in de verre hoek. Maar de doelman van ADO, Kilian Nikiema, die stond goed op te letten. En stompte de bal naar de zijkant. En een minuutje later kwam Twente alweer een aanval via Daouda Weidman. De Franse middenvelder van FC Twente stoomde daar goed op. Maar ook zijn schot was niet scherp genoeg. En vloog over het doel van Nikiema. Maar ja, het is echt een wonder eigenlijk dat het nog 0-0 staat na een kwartier voetbal. Want FC Twente heeft helemaal niets te duchten van ADO. En het is een compleet andere wedstrijd dan afgelopen woensdag tegen Telstar. Toen had FC Twente heel erg veel moeite om door die vijfmans defensie van Telstar heen te spelen. Aro Den Haag heeft die wedstrijd natuurlijk geanalyseerd. En die dachten van, hey, als Telstar dat kan met vijf man achterop, vier man daarvoor, dan kunnen wij dat ook. Maar het is toch een wereld van verschil met afgelopen woensdag. Want FC Twente snijdt als een mes door de Haagse boot. Nu ook weer een lange bal van Pruppen. Komt dan nu niet aan. En dan kan ADO wel voor het eerst gevaarlijk worden daar. Is het, dan is het daar de middenvelder van ADO. Die speelt hem daar naar de spits. Eduardo even uitgezakt aan de rechterkant. Zoekt daar weer in de as richting... richting Kilo, die kan daar nu gaan schieten. En dan is het schot van Kilo, dat gaat net naast het doel. Want daar zit Lars Oenestal, de doelman van FC Twente, zit daar nog aan. Een goede 1-2 tussen Kilo, de middenvelder van ADO. En Eduardo, de spits van ADO Den Haag. Die brengt daar zijn middenvelderinstelling. Die kan met links uithalen. En is het Oenestal die daar nog net zijn vingertoppen tegenaan kan zetten. En die bal langs de paal tikt. En ADO dus een hoekschot mag gaan nemen. Ja, dit is dan misschien wel het eerste echte gevaar van ADO na dat schot van net. Het is Kilo die zelf... die hoekschop gaat nemen. Vanaf de rechterkant draait hij hem uit. Nee, een korte hoekschop. Speelt hem daar richting Hawkins. En dan is het op de 16 de vrijstaande manshoek. Is het Routier die dat helemaal vrij opduikt. Routier die kan die bal daar gewoon vrij voorzetten. Maar dan is het Pruppen die bal van Routier daar goed verdedigt. En dan gaat de vlag omhoog voor buitenspel. En zegt Yannick van der Laan, FC Twente mag een vrije trap gaan nemen. Ja, zo zie je maar. FC Twente reikt de kansen aan één. Als je hem zelf niet maakt, dan moet je altijd oppassen dat hij niet aan de andere kant valt. En dat had zomaar kunnen gebeuren. 17e minuut. Nog geen doelpunten.
2: Nummer 8.

0: Op nummer 7 in onze geschreven top 40 van 12 september 1986. Het goede doel en zwijgen. Job Vaarhorst is voor ons bij FC Twente ADO Den Haag. Is het nog steeds zo stormachtig?
1: Nee, maar nu gaat wel Boot weg. Gorst 1 op 1 met de doelman. Alleen hij moet wat uitweken naar de zijkant. Waardoor de defensie van ADO Den Haag op tijd terug is. En deze aanval strandt in de schoonheid van FC Twente. En is het vervolgens ook nog buitenspel voor Sundre Urjazet. Dan begint het publiek van FC Twente te fluiten. De Twentse storm. Ja, dat was een kwartier lang een reuzenstorm. Alleen de laatste 10 minuten. We zitten in de 27e minuut. Is het allemaal wat minder. FC Twente begon furieus aan deze wedstrijd. Creëerde kans na kans. Alleen liet na om die kansen te zilveren. Dus ADO Den Haag op een achterstand te zetten hier in de Grolsvesten. Het liet ADO Den Haag in leven dat er wel één keer gevaarlijk uitkwam via middenvelder Kilo. Die inzet werd goed gekeerd door Oenestal. En daarna is het dus wat meer een gelijk opgaande wedstrijd geworden hier in Enschede. FC Twente had dus het betere van het spel in het begin. Maar heeft moet nu toezien hoe ADO Den Haag iets beter in de wedstrijd is gekomen. Ja, we hebben nog een minuut of 20 tot de rust. FC Twente staat dus op een 0-0 tussenstand tegen ADO.
2: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
11: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
12: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
13: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n €42 miljoen toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
15: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
16: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
15: www.123gold.de.
17: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: True Lease met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
9: Radio Oost. Toppers van toen en nu.
10: Thuis in Overijssel. Radio Oost. Back to the 80s.
11: Nummer 6.

0: Op 6 in onze herschreven top 40 van 12 september 1986. UB40 en Our Own Song was eigenlijk de nummer 1 van die top 40 op dat moment. Bij ons in de herschreven lijst staat hij dus op nummer 6. We gaan naar het voetbal bij FC Twente ADO Den Haag. Daar zit voor onze Job Vaarhorst. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het begin van de wedstrijd was heel spectaculair, vertelde je nog. Lekker veel energie. Hoe is het inmiddels?
1: Ja, dat eerste kwartier, dat was geweldig. Een stormloop van FC Twente. Kans na kans kreeg de ploeg van John van der Brom. Maar daarna zakte het toch ver terug. En heeft ADO Den Haag, de tegenstander van vanmiddag, de zaakjes een stuk beter op orde. Dus ja, we zijn een minuutje of 10 er niet bij geweest vanwege de reclame en het nieuws. Maar heel veel is er eigenlijk niet gebeurd. Een vrije trap van Suruki vloog hoog over. Ja, Prupper probeerde het nog heel atletisch na een hoekschop. Dan die bal geweldig gaan. Maar hij moest vanuit een heerlijk moeilijke hoek op doel schieten en die bal vloog ook over het doel. Aan de andere kant was ADO één keer gevaarlijk. Hawkins, de aanvaller van ADO Den Haag, kwam er razendsnel uit na wat geschutter in de defensie van FC Twente. Maar hij struikelde vervolgens bijna over zijn eigen benen en die bal die belandde ergens bij de hoekvlag. Ja, dat is eigenlijk alles wat er is gebeurd in de afgelopen 15 minuten. Nu wel een hoekschop voor FC Twente aan de linkerkant via Weidman. De vorige keer dat gebeurde werd het gevaarlijk via Prupper. Weidman, dat is een rechtspoot, die gaat hem indraaien en hij speelt hem kort richting Uriasset. Urie zet er in de 1 tegen 1. Terug naar Weidman. Weidman vanaf de punt van de 16 richting de tweede paal. En daar staat Max Bruns. Alleen is het Nikié, maar de doelman van ADO die goed op staat te letten. En die bal uit de lucht plukt. En vervolgens de tegenaanval van ADO Den Haag in gang zet. En dit gaat het doen via linksback Hokken. FC Twente plooit massaal terug. Terwijl Rotier daar tegen het gras is gewerkt. Ja, het lijkt alsof hij naar zijn hoofd grijpt. Heeft hij dan een elleboogstoot gehad of zo? Ja, het is buiten het zicht van de camera's gebeurd. Maar scheidsrechter Van der Laan legt het spel wel even stil en kunnen we gaan kijken wat er aan de hand is met de Rotier, de topschutter van ADO Den Haag. Hij heeft onder meer gescoord tegen Go Ahead Eagles een week of 3 geleden, toen Go Ahead wel gewoon simpel won van ADO Den Haag. Had het eigenlijk helemaal geen problemen met de promovendus uit Den Haag. Dat heeft FC Twente vooralsnog wel. Het begon dus ijzersterk aan deze wedstrijd, maar wat betreft de kansen is het de laatste half uur schaars. Nog een minuut of 5 tot rust. 0-0.
0: Dan zitten we natuurlijk midden hier in de uitzending van Toppers van Toen en Nu.
2: Cryptogrammofoon.
0: En er hoort ook de cryptogrammofoonopgave bij. 1 liedje uit de top 40 dus van 12 september 1986 hebben we cryptisch verpakt in een mooie omschrijving. En ik ben benieuwd of jij weet te raden welke het is.
3: We zijn het eens over de vorm, maar niet over het tempo.
0: Dat is opgave van vandaag. Het liedje heeft de herschreven top 40 niet gehaald voor ons. De herschreven top 10 niet gehaald. Maar ik ga hem straks nog wel even draaien. Maar ik ben benieuwd of je het antwoord dus weet op deze opgave.
3: We zijn het eens over de vorm, maar niet over het tempo.
0: Het is dus een liedje uit die lijst van 12 september. Als je een idee hebt, stuur hem maar in. Dat mag via de app.
4: Nummer 5.

0: Al 5 van ons schreef het op 40. Stan Ridgeway en Camouflage. We gaan terug naar de wedstrijd van FC Twente tegen ADO Den Haag. Job, hoe is het daar?
1: Nog steeds 0-0. En ik had verwacht dat we wel 1 of 2 minuten blessuretest zouden krijgen. Maar scheidsrechter Van der Laan zegt, weet je wat, na 45 minuten voetbal, ik blaas gewoon voor de laatste keer deze eerste helft op mijn fluit. En het is dus rust in de Grolsvesten. FC Twente kwam op de valreep nog wel goed weg, hoor, in de slotfase van de eerste helft. Want de rotieren, die was er maar weer eens vandoor. Na slordigheden bij FC Twente. Het was het 1-2'tje van Zerouki en Prupper. Dat pakte niet goed uit. Rotier mocht vrij uithalen vanaf een meter of 18. Maar het was Lars Oenestal, de doelman van FC Twente, die daar nog net zijn vingertoppen tegenaan kon zetten. ADO kreeg vervolgens een hoekschop. Er was een variant. En op de 16 stond ineens Finn de Bruin helemaal vrij. Alleen zijn inzet vloog bijna de Grolsvesten uit. Ja, dan moet je wel heel erg je best doen. Want dit stadion is toch wel tientallen meters hoog. En dus heeft FC Twente wel wat kansjes moeten incasseren. Maar het zal zichzelf vooral kwalijk moeten nemen dat het niet met een voorsprong aan de tee gaat. Want wat kreeg het een kansen in de eerste 15 minuten van deze wedstrijd. Het begon allemaal met Sundre Urjasette. Vanaf links kwam hij naar buiten. En in de korte hoek verraste hij Nikiema. Alleen voorkwam de paal een doelpunt van FC Twente. Maar de grootste kans was toch echt voor de spits. Wout Weghorst, een voorzet vanaf de rechterkant. Vogelvrij vond hij zichzelf tussen de centrale verdedigers van ADO. Een kopbal is normaal een koud kunstje voor de spits van FC Twente. Alleen hij kopt er wel rechtdoor op Nikiema. De doelman van ADO die bal met een goede redding over de lat tikte. En dus voorkwam dat FC Twente al vroeg de leiding nam. En vervolgens in het resterende half uur van deze wedstrijd zakte FC Twente wel ver terug, hoor. Het kreeg eigenlijk geen kansen meer. En dus moeten zichzelf vooral kwalijk nemen dat het niet al vroeg de leiding heeft genomen in deze wedstrijd. Na de eerste helft staat er dus nog steeds, zoals het begon, 0-0.
2: Nummer 4.

Matteo Bazar en Ticento op nummer 3 in onze geschreven top 40 van 12 september 1986. Veel gestemd trouwens. Even zo een aantal reacties doornemen van wat mensen zo al deden destijds in 1986. Janneke uit Rijzen die zegt, op 14 september is onze zoon daar geboren, Rob, in 1986. Els die was met name heel veel aan het werk in de tuin, want ze waren net verhuisd. Hein Scheffer uit Ols die zegt, we waren aan het genieten van het leven, van een eigen huis, allebei werk en een hele jonge hond. Laurens en Marienberg die zegt, ik was op herhaling in de militaire dienst in die tijd. Gerben Hilbrink uit Hengelo die ging toen nog naar school, zat op paardrijden. En Jolanda Bosman uit Goor die zat op school in Borne. Mathilde uit Kampen die was 17, was blijven zitten. Zegt nou, het nieuwe schooljaar was begonnen. Je zal maar mijn leraar zijn geweest. Ik had veel energie, laten we het daarop houden. En Jacqueline uit Zwolle die zegt, ik ging naar de tweede klas van de HAO richting accountancy. We hebben bijna alle liedjes gehad. Ik heb er nog twee te gaan, dus uit die herschreven top 40. De nummer 2 is een

Chris de Burgh en The Lady in Red. Op nummer 2 in onze geschreven top 40 dus van 12 september 1986. Ja, mooie plaat is dat. Ik neem nog even die top 10 met je door tot aan nu toe. We hadden op 10 hebben we Madonna, Papa Don't Preach op 9. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling op 8. Bruce Hornsby in the Range. En That's the Way It Is. Het Goede Doel en Zwijgen op 7. UB40, Our Own Song op 6. Stan Ridgway, Camouflage op nummer 5. Level 42, Lessons in Love op 4. Mattia Bazar en Ticento op nummer 3. En zojuist dus op nummer 2 Chris de Burgh en The Lady in Red. Is er nog eentje over? Dat is dan de nummer 1 van vandaag. En dat is, ja, eerlijk is eerlijk, ook een plaat waarvan je wel een klein beetje verwacht dat die ook bovenaan zou komen te staan. We tellen met z'n allen af. Europe, The Final Countdown.

0: Ja, wordt het nummer 1 vandaag in die herschreven top 40 Europe en de final countdown. We gaan naar de tweede helft van FC Twente, ADO Den Haag. Job Vaarhorst, hoe is het daar?
1: De final countdown is het hier nog lang niet. Minuut 49. De tweede helft is dus net begonnen. FC Twente schiet opnieuw uit de startblok hoor. Net een goede mogelijkheid. Aan de rechterkant was Weidman er vandoor. Zijn voorzet laag bij de tweede paal. Daar stond Urjeset er helemaal vrij. Maar Pascal Mulder, de verdediger uit Ommen, komt. Die speelt bij ADO Den Haag. Stak daar een stokje voor. En die bal vloog over. Nu moet FC Twente wel even oppassen. Want Eduardo, de spits van ADO, is er vandoor. Zoekt daar richting de tweede paal, richting Rotier. En dan is het Max Brunsi met een goede sliding. Dat gevaar onschadelijk maakt van ADO Den Haag. FC Twente voetbalt onder de druk van ADO uit via Saruki. En dan maakt Hawkins daar een overtreding. Ja, en die wordt ook direct op de bom geslingerd door scheidsrechter Van der Laan. Die zegt, dit mag niet. Want dit was misschien wel de aanzet tot een veelbelovende aanval voor FC Twente. Dus krijgt Hawkins, de aanvaller van ADO Den Haag, een gele prent van Van der Laan. ADO Den Haag heeft 1 keer gewisseld. Vin de Bruin, ook hij had geel, bleef in de kleedkamer achter. In de kleedkamer van ADO Den Haag. Dus en hij is vervangen door Matthij Sin, wordt gehuurd van AZ. FC Twente geen wijzigingen. FC Twente speelde dus een heel goed eerste kwartier voor de rust. Het laatste half uur was het allemaal wat minder. Het had al lang op voorsprong moeten staan, want het kreeg goede kansen hoor. Via Urjeset er en de grootste was voor Wout Weghorst, die er nu opnieuw vandoor is. Maar dan loopt daar Mulder die ruimte goed dicht. En dus kan Weghorst niet bij die bal. 51ste minuut, stand nog steeds 0-0.
0: Dankjewel, dan gaan we door met muziek. We gaan door met een aantal liedjes die de lijst net niet hebben gehaald. Dit zou de nummer 11 zijn geweest in onze herschreven top 40. Leuke remix eigenlijk, hè? MC Micah G en DJ Sven, dit is de Holiday Rap.

0: Het is een feestelijke dag voor FC Twente. Ze spelen vandaag daar in de Grolsvesten tegen ADO Den Haag. Job, wat is de stand inmiddels?
1: Nog steeds 0-0, dus echt feestelijk is het nog niet. Minuut 55, FC Twente is wel beter hoor in de tweede helft. Maar op dat gevaarlijke moment vlak na de rust na gebeurt er nog niet heel erg veel in de Grolsvesten op deze zaterdagmiddag. Wel is Torfhalsen binnen de lijnen gekomen. De nieuwe aankoop van FC Twente kostte ruim 5 miljoen euro. Met veel bombarie werd hij naar Enschede gehaald. Afgelopen woensdag tegen Telstar viel hij onder meer goed in. Hij is een erg technische en snelle speler daar aan de rechterkant. Die de verdediging van ADO Den Haag wel eens lastig kan gaan maken. Misschien dat hij nu in een stelling wordt gebracht via Taha. Nee, Taha die draait de andere kant op. In de as speelt hij naar Nijstad. En dan verliest Nijstad die bal heel knullig daar aan Routier. En dan moet Nijstad in de achtervolging. Wordt hij ook nog uitgespeeld door Routier. Die speelt die bal goed in de as naar Kilo. En die zoekt dan richting zijn spits Eduardo. Maar daar steekt Max Bruns een stokje voor. En zo kan FC Twente weer overnemen. Is de bal opnieuw bij Taha in de as. Ja, dan ziet het hele stadion dat Torfhalsen, dus die invaller, diep loopt. Maar Taha die vergeet de bal te spelen. Torfhalsen alsnog aan de bal. Naar de linkerkant naar Weidman. Weidman nu in het midden. Speelt hem door naar Uriasset. Uriasset er in de 1 tegen 1. Kan die daar zijn directe tegenstander voorbij. Speelt hem terug naar Weidman. Weidman randje 16 schieten. Schot wordt gekraakt. Taha die heeft die bal nog steeds in bezit aan de rechterkant. Aanval in zijn leven. 1-2 met Torfhalsen. Torfhalsen nu in actie in de 16. En dan is dat schot van Torfhalsen met zijn linkerbeen niet goed. En is het een heel slap rolletje wat de rechtsbuiten van FC Twente produceert. En het is dus een makkelijke prooi voor Nikije. Maar FC Twente is bovenliggend. Maar het heeft moeite om het net te vinden. Wat heet? Het staat nog steeds 0-0 na 57 minuten.
0: Dan heb je nog één ding voor mij te goed in deze uitzending van Toppers van Toen.
2: Cryptogrammofoon.
0: De crypto-opgave van vandaag die heeft dus alles te maken met een liedje uit de top 40 van 12 september 1986. Hij werd als volgt cryptisch omschreven.
3: We zijn het eens over de vorm, maar niet over het tempo.
0: Anke, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Jij zit lekker mee te puzzelen met de crypto-opgave van vandaag. Was het lastig?
4: Ja, ik vond het wel lastig, maar ik kwam wel uit.
0: Oh, ik ben benieuwd, wat is het antwoord?
4: What is way run DMT?
0: Ja, helemaal goed. Dat is hem. Daarmee win je de prachtige spelcomputer uit de jaren 80 met alle klassieke spelletjes van vroeger.
4: Oh ja, oh, super vet.
0: Hij komt zo snel mogelijk naar je toe.
4: Ja, super.

0: En Walk This Way, Job. Ik geloof dat er wat, eindelijk wat ophef is in het Twente-stadion, in de Grolsvesten.
1: Ja, er gaat wat gebeuren. Strafschop voor FC Twente. Want Daouda Weidman die wordt tegen het gras gewerkt door Raterink. En dan heeft Wout Weghorst de bal in zijn handen. Afgelopen woensdag verzuimde hij om vanaf 11 meter de 2-0 aan te tekenen tegen Telstar. Weghorst, hij heeft nog niet gescoord in de Grolsvesten. Zal dit dan zijn allereerste doelpunt worden in het stadion van FC Twente? De scheidsrechter wacht nog even op de VAR of dit een geldige penalty is. Want Raterink die zit daar wel degelijk volgens mij zijn voeten tegen de benen van Weidman. Ja, dit wordt wel een strafschop. Deze gaat niet worden teruggedraaid door de VAR, denk ik. Weghorst heeft de bal nog altijd in zijn handen. Hij heeft hem nog niet klaargelegd. Hij heeft dus nog niet gescoord in zijn eigen stadion. Hij stond hier als jonge supporter op de tribunes op vak P, de fanatieke aanhang van FC Twente. Vorige week kon hij het doen voor die fanatieke aanhang. Nu ligt de bal aan de andere kant. Dus zien ze vanuit vak P hoe die 100 meter verderop, hoe Weghorst die bal tegen de touwen moet gaan schieten voor FC Twente om de band te breken in deze wedstrijd. De bal ligt op de stip. Weghorst staat achter de bal. Nicky Ema, de doelman van ADO, staat op terrein. Het publiek gaat er maar eens goed verstaan. Wout Weghorst, weet hij deze penalty wel te benutten? Weghorst met de aanloop. Weghorst met het schot. En laag onder in de linkerhoek. Wout Weghorst maakt zijn allereerste doelpunt voor FC Twente. Hij scoorde dus al wel in Uiterwels, maar nog niet in eigen stadion. En wat een ontlading bij de spits uit Borne. Hij is fan van deze club. Hij liet het al eerder weten. Dat maakt het voor hem soms wel ingewikkeld om te spelen voor deze club. Want naast voetballer is hij ook supporter. En deze penalty schiet hij onberispelijk binnen. Laag in de linkerhoek. Achter doelman Nicky Ema. Wat een ontlading bij Wout Weghorst. Wat een oplochting. FC Twente. Na iets meer dan een... Volgens mij is het een uur voetbal op 1-0 tegen ADO Den Haag.

0: Arts. En hoe is Johnny hier bij Radio Oost? We gaan terug naar FC Twente en ADO. Daar zit Job Voorhorst. Vaarhorst. Job?
1: Ja, daar zit Job Vaarhorst. Ja, na 66 minuten staat het dus 1-0. Een minuut of 5 geleden was het moment voor Wout Weghorst, waar hij al zo lang naar uitkeek. Want vanaf de stip schoot hij FC Twente op 1-0. FC Twente moet nu wel oppassen als daar invaller Jesse Balde vandoor is namens ADO Den Haag. Hij speelt daar Max Bruns goed uit. Maar vervolgens is het schot met zijn linkerbeen een makkelijke prooi voor Lars Oenestal. Maar wat een moment voor Weghorst 5 minuten geleden. Ja, hij reageerde heel erg emotioneel. Zijn doelpunt voor de uitgelaten Twente supporters. Want Wout Weghorst, hij droomde hier als kind al van. Ja, hij droomde van heel erg veel als kind. Maar hier droomde hij echt van om een doelpunt te maken in de Grolsvesten. En eindelijk vandaag is het geluk van Wout Weghorst, die dus zijn jongensdroom op 12 september 2026 in vervulling ziet gaan. Hij maakt al heel erg veel mee in zijn carrière. Speelde op WK's, op EK's. Is meervoudig international. Meer dan 50 interlandse speelde hij voor het Nederlands elftal. En nu heeft hij dus eindelijk ook gescoord in zijn Grolsvesten. Het spel ligt even stil, want ADO Den Haag gaat nog een keer wisselen. Daryl van Michum komt binnen de lijnen. Terwijl Saruki nu de vrije trap mag nemen. Zoekt hem daar naar Torvaldsen. Die wint daar het duel van zijn directe tegenstander. Maar verliest vervolgens wel de bal aan Jesse Bal. Kan ADO er dan nog een keer uitkomen? Nee, want er zit een hand van Van Rooij tussen. En dus is het ADO dat diep op eigen helft een vrije trap mag gaan nemen. Minuut 67, 1-0, Wout Weghorst.
0: Ja, en ook hier gaat het wisselbord omhoog. Nummer 8, Duitmans, wordt omhoog gehouden. Die gaat eruit. En Nico Wansia, die is hier zometeen. Die neemt de sport van je over. Die praat je bij over al het voetbal wat er verder nog vanavond ook hier is in de regio. Veel plezier daarmee. En ik spreek je binnenkort vast weer op deze plek. De laatste van vandaag in Toppers van Doen. Van de Human League. Ook net die, hij schreef het op 40, niet gehaald. Dit is Human.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
2: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een sta-opstoel.
3: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
13: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
12: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
13: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
14: voordeeluitjes.nl.
15: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
16: Radio Oost, thuis in Overijssel. 6 uur.
17: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n €42 miljoen toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
18: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden.
0: lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
19: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: Radio Oost. De Oosttribune.

0: Nico Wantzia.
1: Goedenavond en welkom bij de Oosttribune op Radio Oost. Daarin volop aandacht voor het laatste deel van FC Twente tegen ADO Den Haag. In de goalsvesten zit Job Vaarhorst. Job, staat er nog steeds 1-0?
2: Nee, want tijdens de reclame en het nieuws is FC Twente op een 2-0 voorsprong gekomen. Het was een hoekschop vanaf de linkerkant. Die werd getrapt door Daouda Whiteman, de Franse middenvelder van FC Twente. En die legde hem panklaar op het hoofd van Robin Prupper, de aanvoerder van FC Twente. Die bij de tweede paal binnen kon koppen. En FC Twente dus op een dik verdiende 2-0 voorsprong wist te zetten. Want die 2-0 die hing al lange tijd in de lucht hoor. FC Twente was binnen een minuut of vijf wel 3 tot 4 keer gevaarlijk. De grootste kans daarin was voor Wout Weghorst. Hij kwam 1-op-1. Nicky Ema, maar voordat ik het vertel is FC Twente er opnieuw vandoor via Van der Belt. Die steekt daar Saruki weg. Saruki nu vanaf de achterlijn chipballetje. Maar dan is die voorzet van Saruki niet goed. En dan blijft de aanval nog wel in leven. Maar gaat dat schot van de debutant, voormalige aanvoerder van Jong PSV, Baoua, gaat over de achterlijn. FC Twente mag dus een hoekschop gaan nemen. Maar die grootste kans was dus voor Wout Weghorst. Hij kwam 1-op-1 met Nicky Ema. Dacht daar zijn tweede van deze middag te gaan maken. Maar Nicky Ema stond goed op zijn post en tikte die inzet van Weghorst over de achterlijn. En daarop volgend werd er dus wel gescoord door Robin Prupper. Die FC Twente dus een minuut of drie geleden op een 2-0 voorsprong zette. Gaat het dan nu ook nog 3-0 worden? Want Saruki die heeft de bal klaargelegd. Net was er dus Whiteman die die hoekschop nam. Hij is net gewisseld. Dus nu is het Saruki die deze hoekschop voor zijn rekening gaat nemen vanaf de linkerkant. Iedereen is weer mee naar voren. Hoekschop daar richting de tweede paal opnieuw. Maar is het Nikiema die daar goed op staat te letten. En ADO Den Haag er misschien nog een keer uit kan komen via rotieren. Dan maakt Max Bruns daar een overtreding. Ja, dit is wel heel erg dom, Max Bruns. Want dan weet je, dan word je op de mond geslingerd. Een gele kaart voor de centrale verdediger van FC Twente. Maar deze wedstrijd zit wel in de tas.
1: En straks om 6:45 wordt er ook afgetrapt in de Adelaarshorst in Deventer bij de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen. Ook die gaan we natuurlijk volgen. En PEC Zwolle komt morgenmiddag in actie tegen Feyenoord. Straks gaan we vooruitblikken met de trainer Henry van der Vecht. En het zal je niet ontgaan zijn, op Radio Oost zijn we vandaag begonnen met Back to the 80s. De hele week gaan we lekker terug naar dat prachtige decennium. Zo ook vanavond. En laten we meteen maar beginnen met de koningin van de jaren 80. Hier is Madonna.

0: Madonna op Radio Oost-Jorde, Express Yourself. En wij gaan weer terug naar Twente ADO. Job, na het eerste kwartier dacht ik van dit wordt een walk-over. Daarna was het de hele tijd een best lastige wedstrijd. Maar nu staat het toch gewoon 2-0 voor FC Twente op het bord.
1: Ja, je zou wat dat betreft zo verslaggever kunnen worden, Nico. Het is inderdaad de 84e minuut en FC Twente loopt er nu wel echt overheen. Hoor. Het begon dus heel goed aan die wedstrijd, daarna zakt het verder terug. Maar in de laatste 20 minuten is er geen veldje meer aan de lucht. En moet het eigenlijk wel uitlopen naar 3-4 en misschien wel 5-0. Want net was Vennegorf Hesselink, een invaller, de vervanger van Wout Weghorst vandoor aan de rechterkant. Hij kwam goed naar binnen, schoot op het doel van Niki Ema. Alleen deed hij dat recht in de handen van de doelman van ADO Den Haag. En dus leverde dat geen treffer op. Even later aan de linkerkant was Torvaldsen ervoor, die nu dus op links speelt, is eigenlijk een rechtsbuiten. Maar hij speelt dus nu op links, omdat Daan Rots binnen de lijnen is gekomen. Ook hij kwam vanaf de zijkant naar binnen, maar ook hij vond Niki Ema op zijn weg. Er ligt heel erg veel ruimte voor FC Twente, want ADO Den Haag probeert een beetje een slotoffensief te forceren. Of ja, nou ja, daar moet het op lijken. Het heeft er niet echt heel erg veel weg van. Het laat vooral heel veel ruimte voor FC Twente in de omschakeling. Maar ADO krijgt nu wel halverwege de helft van FC Twente een vrije trap. Vanaf de rechterkant wordt hij ingedraaid richting het hoofd van Pascal Mulder. Dan is het Jesse Bal die daar goed op staat te letten. Maar dan is het volgens mij Lars Oenestal die met een geweldige redding daar de 2 tegen 1 voorkomt. Terwijl ook de vlag omhoog gaat daar bij de grensrechter. En dus had dit doelpunt, mocht die bal erin zijn gegaan, sowieso niet geteld voor ADO Den Haag. Ja, FC Twente, er is dus helemaal niks meer aan de hand. Deze wedstrijd zal wel worden gewonnen of het moet wel heel erg vreemd gaan lopen. We hebben nog een minuut of 6, 7 te spelen. En FC Twente stevend af op een dik verdiende overwinning. 2-0.

0: Van Billie Jean en Michael Jackson snel terug naar de Grolsvest in Enschede voor de absolute slotfase van FC Twente tegen ADO. Hoe lang nog te spelen, Job?
1: 4 minuten blessuretijd, waarvan 10 seconden zijn verstreken. Hoekschop voor FC Twente aan de rechterkant. Via Daros draait weer met zijn linker. Ja, dat is een makkelijke prooi voor Nikie. Maar het staat nog altijd 2-0. En ik zei al, ja, het had dat zomaar 3-4 of misschien wel 5-0 kunnen staan. Want wat kreeg FC Twente ook nu weer in de laatste 5 minuten? Enorme kans om de score verder uit te bouwen. Het was een goede opening van Vennegorf Hesselink aan de rechterkant. Opening hem helemaal naar links, naar Torvaldsen. Ja, die kwam er weer eens de 16 binnen. Maar ook hij heeft zijn vizier nog niet op scherm. Staan in dienst van FC Twente. Even later had Torvaldsen een goede actie. Was hij de aangever en bereikte hij in de 16 de dieploperde Thomas van der Belt. Die het zo moeilijk heeft bij FC Twente. Hij wil veel meer spelen dan de speeltijd die hij nu krijgt. Maar een doelpunt had hem zeker goed gedaan. Alleen schoot hij de bal recht door het midden. Ja, en daar stond die doelman van Uitenhaag, Nikiema. Die er toch al onderhand een aantal aardige reddingen verricht heeft vandaag. Nu ADO nog in de aanval. Daar is het de spits Jesse Bal die bal niet goed aanneemt. Dus kan Zerouki overnemen. Nu gaat Torvaldsen er nog maar een keer vandoor. Maar ook Nikiema, die komt uit zijn doel. En Nikiema is eerder bij die bal dan Torvaldsen. Maar Zerouki maakt heel erg veel tempo. Ja, je zou denken, we zitten in de 91, de 92e minuut. Doe het maar rustig aan. Het staat 2-0. Maar Zerouki gooit die bal heel erg snel naar Torvaldsen. Die wordt er wel op de huid gezeten door een verdediger van ADO Den Haag. En dus mag FC Twente opnieuw een ingooi gaan nemen. Terwijl het publiek in de Grolsvest er nog maar eens een keer achter gaat staan. En Anko Jansen naar beneden gaat voor analyse bij ESPN. Ook hij heeft vandaag genoten van een aanval. FC Twente, ja, in de eerste helft begon het dus stormachtig. Daarna ging de storm wel even liggen. Maar in de tweede helft heeft FC Twente, ja, die overmacht echt wel uitgebouwd richting het scorebord. Er staat dik verdiend op die 2-0 voorsprong. Zerouki nu eindelijk met de ingooi. Daar nam hij heel erg veel tijd voor. Gooit hem daar richting Nijstad. Ja, dus de gelegenheidsback van FC Twente. En FC Twente mag nog een hoekschop gaan nemen aan de linkerkant. Zerouki die zweept daar het publiek nog een keer op. FC Twente dus op die dik verdiende 2-0 voorsprong. Het klimt naar plek 3 op de ranglijst. Staat gedeeld derde met PSV. Dat nog wel in actie komt dit weekend tegen Sparta. En PSV, dat is de tegenstander van volgende week hier in de Grolsvesten. Die wedstrijd staat van zondagmiddag om 2:30 op het programma. Nu Zerouki met de hoekschop vanaf links richting de tweede paal. Daar staat Van der Belt. Die kan daar net niet bij. En volgens mij Touchette die bal nog wel even. Nee, zegt scheidsrechter Van der Laan. En dus mag FC Twente aan de andere kant van het veld een ingooi gaan nemen. Ja, dat is altijd een kolfje aan de hand van Bad van Rooij, de rechtsback van FC Twente. Ja, die kan die bal heel erg ver gooien. Daar staat een lange spits. Dat is Lucas Vennegorf Hesselink. Ook hij zou graag willen scoren in het shirt van FC Twente. Net als Wout Weghorst dus een minuut of 20 geleden deed. Hij maakt zijn allereerste treffer. Oh, en nu bijna een schitterend doelpunt van die debutant Jordi Bouwouha. Ja, die is overgenomen van Jong PSV. Daar was hij de aanvoerder. En vandaag maakte hij dus zijn debuut voor FC Twente. Een schitterende volley op de rand van de 16. Zelt maar net langs het doel van Nikiema, die aan de grond genageld stond. En dus tot zijn grote geluk zag dat deze bal naast gaat. ADO dan nog één keer aanzetten. Pascal Mulder, ja, de centrale verdediger uit om. Speelde in het verleden bij Staphorst en bij HSC Hardenberg. Nadat hij via FC Emmen uiteindelijk bij ADO Den Haag belandde in de Eredivisie. Kan daar die bal koppen. Maar dat is een eenvoudige vangbal voor Lars Unnestal. En dus stevend FC Twente af op een eenvoudige en toch wel gemakkelijke zegen. Daar had het een half uur lang geen schijn van. Maar na het eerste kwartier kreeg FC Twente, waarin FC Twente dus grote kansen kreeg, liep het in de tweede helft wel veel verder weg bij ADO Den Haag. We zitten in de laatste seconde van deze wedstrijd. En Bad van Rooij die tikt die bal nog maar even rustig achterin rond. Speelt hem daar naar Zerouki. Ja, en scheidsrechter Van der Laan die heeft de fluit nog niet naar zijn mond gehaald. Nu wel. En nu fluit hij voor het laatst in deze wedstrijd. FC Twente wint dik verdiend met 2-0 van ADO Den Haag. Dankzij de doelpunten van wie anders dan Wout Weghorst. Wat vieren die het schitterend. Ja, er zijn mensen die kunnen het niet meer aanzien. Maar in de Grolsvesten vond iedereen het geweldig. En daarna werd het ook nog 2-0 via Robin Prubber. Die een hoekschop van Weidman bij de tweede paal binnenknikte. FC Twente wint dik verdiend met 2-0. Van ADO.

Freedom was dat van Wham in de Oosttribune op Radio Oost. Het is 6:55. Tussen de twee eredivisiewedstrijden door kunnen we mooi even kijken naar het amateurvoetbal van vanmiddag in onze provincie. En dat overzicht beginnen we in de tweede divisie, waar HHC opnieuw puntenverlies heeft geleden. Het speelde met 2-2 gelijk in de uitwedstrijd tegen AFC. Al zou je ook kunnen zeggen dat ze nog een puntje hebben gepakt, want ze kwamen met de 2-0 achter, stonden 6 minuten voor tijd ook nog met de 2-0 achter. Maar de doelpunten van Ben Scholten en Melle Witteveen in de slotfase alsnog een puntendeling daar in Amsterdam. En voor Roda Raalte was er opnieuw een nederlaag. Ze kwamen nog wel op voorsprong in de uitwedstrijd tegen Quick Boys door een doelpunt van Sten Brandt. Maar het werd uiteindelijk 3-1 voor de ploeg uit Katwijk. De overige uitslagen in die tweede divisie: Barendrecht HSV 1-1. Jong Almere City Spakenburg 0-3. Jong Sparta Katwijk 2-2. Kloetingen RKAV Volendam 1-1. Kozakken Boys haalt uit met 6-1 tegen Rijnsburgse Boys. IJsselmeervogels tegen GVVV is gestaakt bij een 0-2 stand vanwege ongeregeldheden in de spelerstunnel in de rust. Ook dat kan in de tweede divisie blijkbaar. En vanavond is er nog één.

laatste van de wedstrijd een zegen te pakken van de thuiswedstrijd tegen Purmerstein. Ze kwamen door een eigen doelpunt op voorsprong in de 92e minuut. Maar een minuut later werd het alsnog gelijk. Een zure puntendeling voor de ploeg uit Rijssen. Die het seizoen nog begon met 3 overwinningen op rij. Nu dus weer averij voor de Rijssenaren. En Harkemaarse Boys tegen Staphorst eindigde in 1-1. De gelijkmaker van Sam Crowther viel in de 72e minuut. De stand in de derde divisie is Genemuiden gaat aan de leiding. 15 uit 5. Excelsior staat op de 4e plaats met 10 uit 5. En Staphorst wint op de 13e plaats met 3 puntjes uit 5 wedstrijden. Dan nog de 4e divisie. Kwik 20 tegen Urk eindigde in 1-4. Oldenzaalse treffer werd gemaakt door Levi de Munk Mortier. Deto tegen TVC. Beide nog foutloos dit seizoen. Maar dat geldt nu alleen voor TVC. Want die hebben met 2-0 gewonnen. Doelpunten van Thijs Koelman en Mart Groothuis. Beide teams eindigden de wedstrijd met 10 man. Omdat Nick Starink rood kreeg voor TVC. En Jael Lammertink voor Deto. En Oldenveste tegen Bonboys eindigde in 2-0. Michael Toeter en Tom Kistjes tekenden voor de treffers. Voor de ploeg uit Steenwijk. En de stand in die 4e divisie is nu als volgt. TVC aan de leiding, 9 uit 3. Dan Oldenveste met 7 uit 3, net als AZSV. Deto staat op de 4e plaats met 6 uit 3. Berkum 6e met 4 uit 2. Kwik 20, HSC en Neo vinden we allemaal in de middenmoot. Heinau is voorlaatste, komt morgen nog in actie in de uitwedstrijd tegen Neo. Die staan nog op 0 punten tot nu toe. En de hekkensluiter is Bonboys, 0 uit 3. Die hebben zelfs nog niet gescoord in de 4e divisie. Daar is overigens nog 1 wedstrijd aan de gang op dit moment. Dat is HSC tegen Berkum. Ik zal even kijken op onze scorebord. Daar staat het op dit moment 1-0 voor de ploeg uit Haaksbergen. Door een doelpunt van Michael Wensing.

0: Net als gisteren, dat was normaal op Radio Oosten. Daarom is het 2 minuten over 6:30 geworden. In de keukenkampioendivisie was er vanmiddag trouwens ook nog één wedstrijd. Rode JC tegen Vitesse, dat is geëindigd in 1-0 door een doelpunt van Thijs Schoto. Dan gaan wij ons weer richten op de eredivisie. Want zometeen om 6:15 begint Go Ahead Eagles aan de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. De nummers 7 en 10 van de eredivisie zijn dat. En Go Ahead had natuurlijk nog iets hoger kunnen staan, maar het ging dinsdag mis in het restant van de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Een 3-1 voorsprong werd toen verspeeld. 3-3 werd de eindstand in een lege gal gewaard. En dus moest trainer Jozef Oosting de afgelopen dagen de wonden likken.
1: Nou, wij hebben daar heel kort over gehad. Omdat uiteindelijk is het zo gelopen zoals het is gelopen. En dan is het weer op naar naar FC Groningen. We hebben het wel tegen elkaar gezegd. Het beeld van zaterdag en het niveau van zaterdag, dat is waar wij voor staan. En dan is het op naar Groningen.
2: Ja, maar ik neem aan dat je ook iets nabespreekt. Want dat niveau van het eerste deel van de wedstrijd heb je dus niet vast kunnen houden in het lege stadion daar.
1: Nee, maar aan de andere kant, als je de wedstrijd hebt gezien, en ik neem aan dat je dat hebt gezien, ook daarin was er niet zoveel aan de hand. Alleen uiteindelijk vallen er wel 2 goals. En dat is, dat hebben we geanalyseerd. En dan dat nemen we mee naar zaterdag, oftewel morgen.
2: Ja, FC Groningen. Dat lijkt een ploeg waarin het uit en thuis nogal verschil geeft qua intensiteit.
1: Nou, ik vind het sowieso wel een jonge ploeg met heel veel intensiteit, zowel uit als thuis, hè. Ik vind dat goed in elkaar zit. Veel dynamiek. Ja, en wat ik al zei, weet je, we kunnen ons weer meten met een ploeg wie ook ambities heeft. En ik denk dat het ook weer een 50-50 duel wordt. Hè, van hoe zijn we aan elkaar gewaagd? Wat doen we? En de vorm van de dag. Dus daarom herhaal ik constant ook weer de level van zaterdag. Die moeten we aantikken. Willen we hier een resultaat halen tegen Groningen?
2: Het is wat vroeg om al naar ranglijsten te gaan kijken. Maar het verschil is een puntje. Dus je zou bijna zeggen of voorlopig aanhaken of even afhaken.
1: Nou, zo niet. Kijk, wij zijn Go Ahead. Dus we moeten het grote geheel ook in oogschouw nemen. En dat ook zeker benoemen. Want ik vind dat, wat ik zei, dat we een goede start hebben. En ik denk niet zo in punten. En ik denk meer in de ontwikkeling van in onze manier van voetballen. Daar zit ik veel meer in. En als jij... Als er nou Feyenoord uit is, of AZ uit, of uit Utrecht, en je kunt daar dan mee en je kunt daar een bepaald level neerleggen, ja, daar kijk ik meer naar in plaats van punten. Als dat goed is, komen de punten vanzelf.
2: Wat vind je wat er nog beter moet bij Go Ahead?
1: Nou ja, ik vind dat wij in fases van wedstrijden, als we hem kunnen killen, dan vind ik dat we die moeten killen. Nou, dat was nogmaals zaterdag wel het geval. Maar ook op het moment dat het wat minder gaat, dat we toch ook wel blijven geloven in hetgeen van wat we doen. Dus vasthouden aan bepaalde vastigheden, als het nou in het verdedigen zit of in het aanvallen, gewoon bij het plan blijven.
2: Dat is discipline.
1: Discipline tussen die 4 lijnen, ja. Maar dat is wat ik al zei, dat is, zijn fases in wedstrijden. Maar ik ben zelf ook profvoetballer geweest. Ik weet hoe dat gaat. Hè. De een gaat in de overdrive, de ander gaat in de denkstand. Uiteindelijk gaat het voor ons om dat wij bij elkaar moeten blijven op het moment dat er even wat minder gaat.

0: Electric Light Orchestra en All Over the World. Lekkere muziek uit de jaren 80 en voetbal uit de Eredivisie. Dat is het recept voor vandaag. En we hoorden eerder al hoe FC Twente won van ADO. Gisteren won Heracles al van Jong AZ. Eens kijken of Go Ahead Eagles die lijn kan doortrekken in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Het belooft in ieder geval wel een hele interessante wedstrijd te worden. Of niet, Tijmen van Wissing?
1: Ja, zeker. En zelfs Wietse Veenstra, die nog eventjes hoorde, is helemaal in optimale voorbereiding op deze wedstrijd. Want dit wordt gewoon een hele leuke wedstrijd tussen twee ploegen die volgens mij willen voetballen. Vorige week liet Groningen het al zien tegen FC Twente. Dat werd 2-2. Go Ahead hoopt natuurlijk deze wedstrijd ook te winnen. Zeker na het puntenverlies van deze week, midweeks. Omdat ze afgelopen zaterdag met 3-1 voorstonden. Maar u weet het allemaal, die wedstrijd werd definitief gestaakt. En uiteindelijk liet Go Ahead Eagles afgelopen dinsdag twee hele dure punten liggen door nog gelijk te spelen in de slotfase met 3-3. In een leeg galgenwaard ging het nog mis. Er werd de 3-1 voorsprong vrij simpel weggegeven. Maar de afdronk was vooral dat Go Ahead Eagles in het pact werd gedaan door de regelgeving. En dat eigenlijk die raddraaiers werden beloond van Utrecht. En dus zal iedereen getergd zijn om hier vanavond een goed resultaat te halen. Die frustratie is ook voelbaar op de tribunes. We zien nu een prachtig spandoek op de B-side. En dat zal dan een extra motivatie zijn voor de spelers van Go Ahead. Die de eerste helft richting de B-side gaan spelen. Want Groningen heeft de TOS gewonnen en kiest voor de andere zijde. Dus in de tweede helft zal Go Ahead Eagles richting de aanhang van Groningen moeten spelen. En die zijn ook in grote getalen afgekomen op deze wedstrijd. Het uitvak zit nog vol. Net zoals eigenlijk de hele Adelaarshorst. De omstandigheden zijn echt voortreffelijk. De spelers staan nog in de huk. De wedstrijd staat dus op punt van beginnen onder leiding van Dennis Hichelen. De camera's staan nog op het veld, maar we gaan zo meteen aftrappen voor deze hele mooie wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen. Komt er dus een derde Overijsselse zegen.

0: Dat is het mooie van Back to the 80s. Niet alleen de geëikte plaatjes uit de jaren 80, maar ook de nummers die je niet zo vaak voorbij hoort komen. Zoals deze. André Hazes was dat met Ik ben een gokker. Wij gaan naar Go Eagles tegen FC Groningen. Op wie zet jij je geld, Stijmen?
1: Nou, dan zet ik op basis van die openingsfase mijn geld op Go Eagles. Ik heb ook nog 2-1 gepoeld met iemand uit het uitvak in dit stadion bij FC Groningen. Die heb ik dit jaar op de camping ontmoet. En die kreeg uit het niets een appje zo. Juist, zetten we nog even een flesje wijn op. Ik heb 2-1 gezegd voor Go Ahead Eagles. Dus voorlopig denk ik dat ik dan goed zit. Want Go Ahead Eagles begint in ieder geval beter dan Groningen aan de openingsfase van deze wedstrijd. De eerste kans zojuist gezien. Melle Meulensteen. Die een prachtig ingestudeerde hoekschop uiteindelijk wel ruim overschiet. Maar daar was wel een kans hoor voor Go Ahead Eagles. De hoekschop van Suray. Die toch ook wel weer belangrijk is voor. Vorig jaar 12 doelpunten. En nu heeft hij toch ook alweer zijn doelpunten gemaakt. Vorige week natuurlijk die schitterende treffer uit bij Utrecht. Nu dus dichtbij een assist op Meulensteen. Maar die schiet die bal dus hoog over. Go Ahead Eagles is echt furieus begonnen met nu balbezit voor Semstedt. Die natuurlijk een beetje de slumiel was afgelopen week. Toen hij uiteindelijk in de slotfase de strafschop weggaf aan Utrecht. Adrian Blake werd gevloerd door de rechtsachter van Go Ahead Eagles. Nu heeft hij wel een goede actie. En versiert hij een vrije trap. Wordt genomen door Melle Meulensteen. Sfeervol stadion. B-side ook weer helemaal goed gevuld. Het is echt lekker toeven. Iedereen staat in zijn shirtje. Lekker een biertje te drinken bij deze vroege zaterdagavond. Waar echt geen stoeltje meer leeg is. Ik zie zelfs Marnix Kolder die zijn dochter op schoot heeft moeten nemen. En die zit toch wel echt al op de middelbare school. Dus het is echt ook heel druk hier op de tribune waar de oudspelers allemaal zitten. Nu zien we Ichen Fase die de bal wegplukt voor Søren Tengstedt. Die lijkt daar even gevaarlijk te worden. Maar Fase is een keeper die vaak attent vooruit kiept. En ook in dit geval net ook wel wat risico. Afgelopen week ging hij in de fout tegen Twente. Nu kiest hij voor de lange bal richting Willemsson. Ja, Willemsson die hier natuurlijk hoge ogen gooide in het seizoen onder René Haken. Die natuurlijk heel belangrijk was voor Go Ahead Eagles. Maar dit is zijn broertje. En dat is de spits van Groningen. Willem Willemsson speelt op dit moment bij NEC. En dus zijn de beide broeders actief in de Nederlandse Eredivisie. Nu de lange bal van Go Ahead Eagles richting de spits. En van nu bij Go Ahead Eagles. Sigurd Darsson die verliest dat duel. Dan kan Groningen gevaarlijk worden. Dan komt die bal uiteindelijk voor de voeten van Schreuders. Schreuders die dat duel wat knullig verliest. En uiteindelijk de bal toch wel weer voor zijn voeten vindt. En zo heeft Groningen even een fase van balbezit. We zijn onderweg hier in de Adelaarshorst. Een kleine minuut of 5 met de stand van 0-0 nog altijd hier in Deventer.

0: Dat was Style Council op Radio House met Shout to the Top. En op deze zaterdagavond komt er heugelijk sportnieuws uit Zwolle. Want de basketballers van Landstede Hammers hebben de eerste prijs van het seizoen te pakken. De regerend landskampioen uit Zwolle was in de wedstrijd om de Supercup met 70-62 de baas over bekerwinnaar Donar. Het is de derde keer in de clubhistorie dat de Hammers de Nederlandse Supercup winnen. En het mooie is dat ze over 2 weken alweer een Supercup kunnen winnen. Dan strijdt de kampioen van Nederland tegen de Antwerp Giants. Dat is de kampioen van België. Van de hal weer naar het veld. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen met Tijmen van Wissing.
1: Ja, hier nog niet een treffer gezien voor een der beide ploegen. Go Ahead Eagles heeft het meeste balbezit. 0-0 de stand na een kleine 10 minuten spelen hier in Deventer. Het is een beetje een rommelige fase. Veel overtredingen. Nu ook weer eentje op de hak van Søren Tengstedt op de middenlijn. En dus krijgt Go Ahead Eagles ook niet echt tempo in de wedstrijd. Probeert het wel met Meulensteen die nu de vrije trap neemt. De gevaarlijkste man is voorlopig Surai. Die dan achter de spitsen opduikt bij Sigurd Dassel. Onder andere Victor Edwardsen maakt nu ook een overtreding. Nee, daarvoor is al Tom van Bergen over de scheef gegaan. En ook Jurg Schreuders, die wordt nu ook van repliek gediend door Dennis Higgelen. Groningen zit er kort op. En daar zegt Joris Kramer nu ook wat van bij Dennis Higgelen. Joris Kramer, die overigens in de belangstelling stond deze zomer van FC Groningen, kon daar een vrij riant bedrag gaan verdienen. Maar uiteindelijk kwam hij er toch uit met Jan-Willem van Dop, de algemeen directeur van Go Ahead Eagles, om langer te blijven in Deventer. En hij kan hier natuurlijk een echte held worden. Hij heeft al een behoorlijke status hier in Deventer. Gaat nu ook naar voren. Want het duurt lang voordat die vrije trap genomen wordt. Dus denkt Go Ahead Eagles, dan sturen we de lange verdedigers maar mee naar voren. Dean James neemt die bal. Dan zal hij ongetwijfeld gaan zoeken naar bijvoorbeeld Joris Kramer of Stefan Sigurdarsson. Die bal komt daar ook bij de tweede paal. Maar dan is die bal, die is een beetje raar. Die gaat over fase heen. En zo komt de doelman van Groningen daar wel wat goed weg. Ja, dat doet Gene James niet eens zo onaardig. Ik heb het idee dat hij het gewoon bewust probeert. Omdat Fase heel ver uit komt zetten. Maar uiteindelijk is het dus Fase die de bal naast ziet gaan. De wedstrijd moet nu een beetje op gang komen. Fase neemt nu alle tijd voor de doeltrap. Ja, alle tijd. Ja, die krijg je niet als je de bal neerlegt. Want dan moet je binnen 5 seconden wegtrappen. Dat gebeurt nu ook. En dus is het een beetje een stroperige wedstrijd tot dusver. 0-0 hier in Deventer.
2: De Oosttribune.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
9: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
11: Pam, pa, pa, da, pa. Mm, pa, pa, pa.
2: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
16: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
15: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: Alles op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
2: Radio Oost.

0: Nico Wantzia.
1: Welkom terug. Dit is het tweede uur van de Oosttribune met als hoofdgerecht de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen. Is dat een beetje een leuke openingsfase, Tijmen?
2: Valt een beetje tegen. De eerste minuten waren veelbelovend met een paar goede aanvallen van Go Ahead Eagles. Voorlopig 18 minuten gespeeld. 0-0 de stand hier in de Adelaarshorst, waar Go Ahead Eagles wel het betere spel heeft. Een paar keer mooie aanvallen wel gezien hoor. Richting Søren Tengstedt. Nu wordt hij in de diepte gestoken en dan loopt Victor Ettersen daar ook diep. Ja, dan heeft Vaassen net genoeg ruimte om die bal nog in de 16 meter te pakken. Ja, zo gebeurt er niet heel veel. Is Go Ahead Eagles wel beter? En is het eigenlijk wachten tot de eerste echte grote kans voor het elftal van Jozef Oosting.
1: We zijn er nog tot 9 uur vanavond met naast het voetbal ook heel veel fijne muziek uit de jaren 80. Want we gaan de hele week back to the 80s. Dit is een pareltje van Blancmange. Hier is Don't Tell Me.

0: Don't Tell Me in de Oosttribune op radio's. Muziek van Blancmange, een Engelse synthpopband die aan het begin van de jaren 80 wat hitjes scoorde. Hij gaat terug naar Go Ahead Eagles tegen Groningen. Ik hoor wat meer opwinding op de achtergrond, Tijmen.
1: Ja, Go Ahead Eagles heeft een sterke fase. Ik zit over fase gesproken. Ik zit naar de doelman van Groningen te kijken. Dat is toch echt wel de grootste gek op de Nederlandse velden met Wout Weghorst. Hè? Het is echt wel schitterend om te zien. Hij voet het daar toch op zijn eigen defensie. Maar Groningen wordt wat slordig en geeft zo af en toe wat kansen weg aan Go Ahead Eagles. Maar ja, het is Soeko Darsel nog niet gegeven om een doelpunt te maken. Oeh, daar gaat Dirksen in de fout. Nu kan Willemsson er vandoor. Willemsson richting de 16 meter van Kjetil Houk. Die eigenlijk nog geen actie heeft hoeven te verrichten. De doelman van Go Ahead Eagles. Daar is Van Bergen aan de zijkant van het strafschopgebied. Legt de bal nu terug richting Van der Werf. Van der Werf gaat schieten. Ja, het is een makkelijke prooi voor de Noorse doelman van Go Ahead Eagles. Ja, Siko Darsson, de spits van Go Ahead Eagles, heeft nu al 2-3 kansen gehad. Had eigenlijk één keer de bal breed moeten leggen op Søren Tengsted. Maar dat deed hij niet. Ja, dat inzicht heeft hij dan op dat moment niet. Victor Edtensen is dan een man die misschien iets te sociaal is vaak in die 16 meter. Die probeert vaak de combinatie te zoeken. Oeh, daar neemt Go Ahead Eagles wel heel veel risico in de opbouw. Loopt allemaal goed af met diezelfde Victor Edtensen. Maar Victor Edtensen kiest dan wel vaak voor zijn medespelers. Maar in dit geval gaat Siko Darsson zelf. En die kwam te kort op Etienne Vaassen, de doelman van Groningen. Die natuurlijk wel goed kan keepen. Dat deed hij uitstekend. Nu is dit ook een uitstekende actie van Søren Tengsted. Die wint het duel daar aan de linkerkant van het veld. Van de linksback van Groningen. En zo komt daar uiteindelijk ook balbezit voor Go Ahead Eagles. Wouter Prins is natuurlijk de linksachter van Groningen. Die nu ziet dat Victor Edtensen balbezit heeft. Alles en iedereen weer op de helft van Groningen. En dus moet er een opening worden gevonden door een van die creatieve spelers van Go Ahead Eagles. Dat is in dit geval Søren Tengsted. Tengsted haalt de bal even uit richting Dirksen. Geduld is ook wel een schone zaak in deze wedstrijd. Het is niet zo open zoals ik misschien wel had verwacht. Zoals vorige week ook het geval was bij Groningen Twente. In dit geval kiest Groningen toch iets meer voor controle. Wat compacte defensie. En zo is het voorlopig wat stroef doorkomen voor Go Ahead Eagles. Heeft het haar kansen wel gehad. Maar is het met name Siko Darsson, de spits die zijn vizier voorlopig nog niet op scherp heeft. En dus stevenen we nu halverwege de eerste helft af op een 0-0 tussenstand bij Go Ahead Eagles tegen FC Groningen.

0: De BB&Q Band was dat met On The Beat. Het is 13 minuten over 7. Ik kijk met een schuin oog even naar het scorebord in de vierde divisie. Zie dat HSC 21 op een 2-0 voorsprong is gekomen in de thuiswedstrijd tegen Berkham daar aan het begin van de tweede helft. Doelpunt van Erkie Lynch. Maar de meeste aandacht gaat toch uit naar Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Tijmen van Wissing.
1: Ja, en daar hebben we nog geen doelpunten gezien. En daar snakken we eigenlijk wel eventjes naar. Want de wedstrijd lijkt wat in te kakken. Sico Darsson wordt niet goed aangespeeld door Surai. Ja, Singer zit er ook goed tussen. De centrale verdediger van Groningen. En dan krijgt hij bovendien de ingooi. En dat tot onvrede van de mannen op de B-side. Ja, het is te hopen dat zij zich wel gedragen ten opzichte van de Utrechtse supporters. Of in tegenstelling tot de Utrechtse supporters van vorige week. Uiteindelijk is de regelgeving ook aangepast deze week. Aangescherpt. Als er nu één keer vuurwerk op het veld of in een ander vak wordt gegooid, dan wordt de wedstrijd definitief gestaakt. Nu is Groningen er vandoor. Van Bergen die speelt de bal naar Wouter Prins. Ja, bij Groningen is er allerminst sprake van vuurwerk voorlopig in deze wedstrijd. Nog niet echt een kans gezien. Het moet echt wel komen. Van Go Ahead Eagles en met name van Surai en Tengstedt. Tengstedt nu ook weer een mooie actie hoor. Schitterend gevoetbald door Søren Tengstedt. Die voorlopig al in vier wedstrijden heeft gescoord dit seizoen. En vorig jaar in de laatste wedstrijd ook al. Dus ja, hij is de laatste competitiewedstrijden voor Go Ahead Eagles op schot. Meulensteen nu met de opening naar Samstedt. Die de bal goed aanneemt. Eventjes om zijn as moet. Moet in duel met Pelle Clement. Komt dan uiteindelijk met de voorzet. Een beetje een vreemde bal. Maar uiteindelijk toch een makkelijke prooi voor Etienne Vaze. Die daar eigenlijk een afspeelmogelijkheid zoekt in de voorhoede. Die vindt hij dan niet. Dan legt hij de bal klaar. Dan zegt Higley, ja, je moet nu echt opschieten. Maar dit is een schitterende trap van Vaze. Uiteindelijk zit Samstedt er wel tussen. Maar mooi hoe hij die bal dan ineens heel strak neemt richting Willemsson. Maar daar zit Samstedt nog net tussen. Tweede bal is wel voor Groningen. Maar het is even een fase die zich afspeelt op het middenveld bij zowel Go Ahead Eagles als FC Groningen. Deze bal wordt ook simpel teruggekopt door Dean James in de handen van Kettelhout, de doelman van Go Ahead Eagles. En zo kabbelen we voort. Is wat overdreven, maar is het nog niet heel verheffend naar waar we zitten te kijken. Ja, de wedstrijd heeft een doelpuntje nodig. En voorlopig is hij nog niet gevallen in het eerste half uur van deze wedstrijd. Go Ahead Eagles, FC Groningen.

0: We schrijven de muziek aan de kant voor de gewenste treffer in Deventer. Of niet, Tijmen?
1: Nou ja, niet voor de gewenste ploeg als je vanuit Overijssel's perspectief kijkt. Want Groningen komt hier op een 1-0 voorsprong in de Adelaarshorst. Eigenlijk uit het niets. En dan is het minuut 32. Heeft de B-side een onderontje met Etienne Fase. Maar ja, is het Willemsson die scoort in de Adelaarshorst. En niet ja, de goede Willemsson waar de Go Deals fans zo naar hebben verlangd al die jaren. En waar ze zo ja, vol bewondering naar hebben gekeken. Dit is wel een schitterende treffer. Dat moet gezegd. Die bal van Van Bergen komt nou ja, met wat omwegen uiteindelijk voor de voeten van Willemsson. En die schiet uit het niets. En dan zit er nog een vervelende stuit in. En ja, hier kan de doelman Kittelhauk gewoon niets aan doen. Die moet gewoon applaudisseren uiteindelijk voor de treffer van Willemsson. Die schiet hem geweldig binnen. En zo Groningen dus op 1-0.

0: De Frank Boeijengroep op Radio Oost. Je hoorde Kronenburg Park, een plaatje dat werd onderbroken voor een doelpunt in Deventer. Een doelpunt van FC Groningen. Hoe gaat Go Ahead Eagles nu om met die tegenslag?
1: Terwijl we bijna hier onthoofd worden op de perstribune. Omdat de bal van Schreuders hoog in de perstribune wordt geschoten. Maar Leo Oldenburg en Chris Wobbe hebben de bal in ieder geval weg kunnen stompen. De collega's die hier op de bovenste rij naast ons zitten. En zo worden we voorlopig ook hier onder vuur genomen. Maar het Go Ahead Eagles het doel van fase nog niet echt onder vuur kunnen nemen. Ze voetballen niet onaardig hoor. Echt tot de 16 meter is het best wel goed wat Go Ahead Eagles laat zien. Alleen ze zijn niet slagvaardig. Sigurd Darsson heeft wat punten laten liggen. Of wat kansen laten liggen om tankset in stelling te brengen. En Willemsson was daarentegen wel echt dodelijk. Wat een... een mooi schot van de spits van FC Groningen. De IJslander die onder andere ook tegen zijn landgenoot Samsted speelt. Samsted is ook goed bevriend met de broer van de spits van Groningen. Die luistert naar de naam Brynjulfur Willemsson. En brengt dus Groningen op een 1-0 voorsprong. Go Ahead Eagles, als gezegd, ze moeten gewoon door blijven voetballen. En dan moet die treffer toch wel een keer gaan vallen, zou je zeggen. Al kun je ook misschien het met een andere smaak in de spits proberen. Flatacare is nog een jongen die zou kunnen invallen. Thomas Galvez zit overigens ook voor het eerst op de bank vanavond. Dat is een linksachter die overkwam van Cambuur. Nu probeert Groningen de lange bal te zoeken richting haar linksachter. Dat is in dit geval Wouter Prins, maar die bal gaat over de zijlijn. Ja, Go Ahead Eagles zal enigszins moeten bekomen van die 1-0. Echt weer even iets meer power moeten ondernemen richting de goal van Etienne Fase. Want het veldspel is dan wat geduldig en alleraardigst. Ja, het gaat natuurlijk gewoon om het maken van doelpunten. En daar heeft Groningen er eentje van gemaakt. En Go Ahead Eagles staat nog steeds op die hatelijke 0.

0: David Grant en Jackie Graham. Could it be I'm falling in love in de Oosttribune op Radio Oost. Wat kan Go Eagles nog in de eerste helft tegen Groningen met die 1-0 achterstand? Tijmen.
1: Nou ja, eigenlijk heel veel. Wat een kansen heeft het in de laatste twee minuten gehad, zeg. Wat een mogelijkheden voor Groningen of voor Go Eagles. Ja, Fase gaat echt 2-3 keer in de fout, zeg. En die wordt maar niet afgestraft. In ieder geval redt hij weer goed nadat hij Sengstedt zomaar inspeelt. En dan Sengstedt, die moeten we eigenlijk gewoon omheen gaan. Ja, Suraj schoot op de paal. Er gebeurt echt van alles in de laatste 2-3 minuten. Sengstedt kan het bijna niet geloven. Hij heeft een mooie sleepbeweging in actie. En dan heeft Fase uiteindelijk wel een goede redding. Maar wat is de doelman van Groningen aan het doen, zeg? Die maakt een partij fouten in de opbouw. Dat deed hij vorige week al. Nu weer. Zojuist kwam hij heel goed weg nadat hij bijna in botsing kwam met Victor Ettersen. Toen ging die bal nog gelukkig net op tijd tegen zijn voet aan, waardoor hij over de zijlijn ging. Nu wil hij opbouwen. Komt hij zo met een bal in de voeten van Tengstedt. Die draait echt geweldig weg bij zijn eerste directe tegenstander. Die stapt

die uiteenspat op de paal. Go Eagles probeert dus nog voor rust in ieder geval de stand gelijk te trekken. Daar heeft het eigenlijk ook wel recht op die gelijkmaker. Maar voorlopig houdt Groningen dus met heel veel geluk nog stand tegenover Go Eagles. Maar we hebben nog eventjes te gaan in deze eerste helft. We gaan richting minuut 42 bij Go Eagles FC Groningen. Met de stand nog altijd van 1-0 dus voor Groningen.

0: Elton John en I'm Still Standing. Het is bijna rust bij Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Hoe lang nog precies, Tijmen?
1: 10 seconden en dan gaat vierde official Kuipers uit onze regio richting de zijkant van het veld. Die heeft het bord al klaar om aan te geven hoeveel extra tijd erbij gaat komen. Er gaat dus sowieso extra tijd bij komen en dat is 1 minuut. En ik denk dat dat ook terecht is. Groningen heeft balbezit, maar hiervoor had Go Eagles echt al de stand gelijk moeten trekken. Stand dus 0-1 nog altijd door die treffer van Williamson. En zo laat Go Eagles voorlopig virtueel 5 punten gewoon even wegspoelen. Zo onnodig. Afgelopen week uit bij Utrecht, daar is het al heel veel over gegaan. Maar ook vanavond laat Go Eagles het echt afweten in de zone van de waarheid, zoals Predom, de oud-trainer van FC Twente, het zo mooi zei. Ja, als het in de 16 meter bij de tegenstander af en toe wat scherper is, dan ik had het hier gewoon met 2-3-1 voor moeten staan. En aan de andere kant was er gewoon een mooie treffer van Williamson. Daar zat gewoon kwaliteit in die afronding. En dat ontbeert Go Eagles vanavond in deze wedstrijd. Het veldspel is niet groots, maar zeer acceptabel voor het elftal van Jozef Wosing. Eigenlijk zijn ze gewoon echt wel een stuk beter dan FC Groningen. Maar ja, er is dus wel werk aan de winkel in de tweede helft richting, niet eens de fanatieke aanhang, want normaal gesproken gaat Go Eagles in de tweede helft altijd richting de B-side. Nu de andere kant op en dan zal het echt iets anders voor de dag moeten komen bij de doelmond van Ichenfase, die nu voorlopig op de nul staat en kwam een paar keer gelukkig weg. Groningen leidt halverwege hier in Deventer 1-0.

Prachtige muziek van Michel Sardou, Le Lac du Connemara op Radio Oost. Het is de eerste dag van de Back to the 80s week. We gaan de hele week ons onderdompelen in de jaren 80. Met als hoogtepunt misschien wel komende vrijdag de 80s top 80. De hitlijst uit de jaren 80 die je zelf kunt samenstellen. Dus denk even goed na over wat jouw favoriete platen zijn uit de 80s. En geef je stem door. Dat kan via oost.nl/80. En dan gaan we ze vrijdag voor je op een rijtje zetten. De allergrootste hits uit de jaren 80. En je zou het bijna vergeten, maar er wordt ook nog gevoetbald vanavond. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. De ruststand daar is 0-1. Eens kijken of de Deventenaren dat in de tweede helft recht kunnen zetten. We gaan het zo horen van Tijmen van Wissing als de tweede helft aanstaande is. Eerst er even muziek van Rod Stewart. Hier is Baby Jane.

0: Air Supply in de Oosttribune op Radio Oost. Je hoorde All Out of Love. Het is 8:08 geworden. Inmiddels is de tweede helft begonnen van Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Dus de Deventenaren op jacht naar de gelijkmaker. Tijman van Wissing.
1: Ja, wil het een resultaat halen, moet het dus scoren in het tweede bedrijf. Go Ahead Eagles zoekt dus ook. De aanval heeft al een klein kansje gehad. Speelt ook best aardig in die openingsminuten van de tweede helft. Nu ook een goede bal richting Surai. Die heeft wel Schreuders in zijn nek. Ja, die was vorige week uitstekend als rechtsachter. Waar hij een week of twee daarvoor nog helemaal dronken werd gespeeld. Door Ruben van Bommel heeft hij zich de laatste weken knap hersteld. En vanavond komt er voorlopig ook nog weinig vanaf de linkerkant van Go Ahead Eagles. Surai is pas gevaarlijk als hij weg is bij Schreuders. Die continu heel kort op de Belgische annex middenvelder buitenspeler staat. Nu is het Meulensteen die wordt aangespeeld door Kjetil Houk. En zo is het positie. Het positiespel van Go Ahead Eagles echt meer dan prima. Komt het ook wel tot de 16 meter zoals nu ook. Victor Edwardsen die wordt aangespeeld in de 16 meter. Moet hij handig zijn lichaam gebruiken. Komt hij met de voorzet? Nee, het is een schot in de korte hoek. Uiteindelijk de redding van Fase. En dan is het Tankstedt die kan schieten. Maar die maait volledig langs die bal heen. Maakt Lintos volgens mij een overtreding. Nee, zegt Higelen. Het mag doorgaan. En dan kan Van Bergen eruit komen. En dan moet Go Ahead Eagles zelfs uitkijken voor een counter. Is het Willumsson, die maker van de 1-0. Die er nu vandoor is aan de linkerkant van het veld. Dirksen staat tegenover hem. Hij geeft hem mee uiteindelijk aan Wouter Prins. Wouter Prins de linksachter. Van Groningen heeft dan Kramer voor zich. Ja, die schrikt daar een beetje van het imposante lijf van Kramer. En dus speelt Prins de bal maar terug richting de jongen. En zo is Groningen weer eventjes in de controle. Moet Go Ahead Eagles eerst weer eens zien in balbezit zien te komen om tot een aanval te komen. Maar voorlopig is er eigenlijk niets aan te merken op die tweede helft van Go Ahead Eagles. Maar ja, hetzelfde liedje als in de eerste helft. Er moet gescoord worden door het elftal van Jozef Oosting. Voorlopig heeft Groningen dat één keer gedaan. Go Ahead Eagles nog niet.

0: A View to a Kill, dat was Duran Duran op Radio Host. Het is bijna tijd voor het NOS Journaal van 8 uur... maar we gaan eerst nog even kijken of een doelpuntje kunnen meepikken bij Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Tijmen van Bissing.
1: Ja, die hadden we al bijna genoteerd. Fase ging weer eens op avontuur en nam daarbij heel veel risico. Kwam weer bijna in botsing met een Go Ahead Eagles aanvallen. En uiteindelijk loopt het allemaal maar net goed af. Het is echt een mirakel dat Go Ahead Eagles nog niet heeft geprofiteerd van de clowneske acties van Etienne Fase. Maar hij kan natuurlijk ook gewoon geweldig keeper. Dat moet ook gezegd, want in de eerste helft had hij een paar keer een goede redding op een schot van Tengstedt. En zo is het Go Ahead Eagles dat nog altijd in de achtervolging is op FC Groningen. Nu een lange bal van Kittelhout, maar die wordt zeer goed onschadelijk gemaakt door Jorg Schreuders. Dan gaat de fase bijna weer in de fout, maar het loopt weer goed af. Dat is voorlopig het verhaal van deze wedstrijd. Groningen leidt zeer onverdiend en ook wat gelukkig met 1-0 hier in Deventer. Maar Go Ahead Eagles heeft dus nog ruim een half uur om wat aan die achterstand te doen hier vanavond tegen Groningen.
2: De Oosttribune.
3: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
4: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
10: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
11: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
10: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
12: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. De Oosttribune.

0: Nico Wantzia.
1: Goedenavond, welkom terug bij de Oosttribune. Dit is het laatste uurtje van dit programma. En daarin volgen we de tweede helft van Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Ja, er zijn al weinig aan te merken op het spel, alleen op de tussenstand, Tijmen.
2: Ja, en die tussenstand staat er nog steeds. 1-0 dus voor FC Groningen door die treffer van Willemson. Nu moet het uitkijken, Go Ahead Eagles, als Van Bergen in de diepte wordt gestuurd door Etienne Fase. Maar die bal is te hard. En dus kan Go Ahead Eagles weer overnemen. Het is Jozef Oosting die al heeft ingegrepen. Thibaut Baten is nu de rechtsback. Samsted is eruit. Ja, Baten zet je eigenlijk overal neer, behalve in de goal. Want die kan eigenlijk overal staan. Is misschien wel van oorsprong een spits, maar speelde al linksback, linksbuiten op het middenveld. En nu dus rechtsback. En nu gaat het publiek er nog maar eens achter staan. Go Ahead Eagles krijgt een hoekschop. En dat op een uur spelen in de Adelaarshorst tegen Groningen. Het is een klein mirakel, is wat overdreven. Maar het is toch wel wonderlijk dat Groningen hier nog voor staat. Go Ahead Eagles heeft haar mogelijkheden gehad. Moet nu misschien wel toeslaan uit een hoekschop als de lange mannen mee naar voren gaan. Joris Kramer staat daar bij de eerste paal. Die komt ook in balbezit. Ja, en dan komt hij in botsing met een speler van Groningen. Maar die bal is ergens weer te vinden. In ieder geval in de achterhoede nu van Go Ahead Eagles. Omdat Groningen voorlopig heel knap stand houdt tegen Go Ahead Eagles. En dus leidt het nog altijd met 1-0 hier in Deventer.
1: En er zijn vanavond nog twee wedstrijden in de Eredivisie. Zojuist begonnen in Limburg. Fortuna Sittard tegen Ajax. Daar staat het nog 0-0. En straks om 9 uur is er ook nog Cambuur tegen NEC. En eerder vandaag won FC Twente in eigen huis met 2-0 van ADO Den Haag. Straks gaan we terugblikken met de maker van de 1-0, Wout Weghorst. En we gaan ook nog vooruitkijken naar morgen. Want dan speelt PEC Zwolle tegen Feyenoord. Genoeg redenen dus om te blijven luisteren naar de Oosttribune tot 9 uur. En dan heb ik het nog niet eens gehad over die fijne muziek uit de jaren 80. Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: Mel en Kim en Showing Out in de Oosttribune op Radio Oost. Het is 8:08. We gaan terug naar de Adelaarshorst. Ondanks de achterstand is het wel sfeervol daar, Tijmen.
1: Ja, absoluut. Het publiek doet zeker haar best om Go Eagles een steuntje in de rug te geven. Die 12e man is misschien ook wel nodig om een treffer te forceren. Go Eagles dringt echt wel aan. Is veel voor de goal van Etienne Fase te vinden. Maar het is die afronding die niet vervolmaakt is vanavond. Shurai schiet die bal nu naast Fase met nu de doeltrap. Die moet wat haast gaan maken. Hiegler heeft hem ook wel op de korrel. Nu wordt er een overtreding gemaakt door Go Eagles op Pelle Clement en die krijgt de vrije trap mee. Dan verlies je meteen wat tijd. Terwijl Go Eagles echt wel het momentum had. En ook wat kansen kreeg. En zo probeert Go Eagles het wel. Maar begint de tijd toch een beetje weg te tikken in het nadeel van Go Eagles. En dat allemaal op een sfeervolle avond hier in Deventer. Dit elftal steekt gewoon goed in elkaar. Het voetbal is goed van Go Eagles. Er zijn weinig ploegen die grip krijgen in een wedstrijd tegen de formatie van Jozef Oosting. Maar onderaan de streep zijn de cijfers deze week gewoon heel beroerd. Voorlopig virtueel geef je gewoon echt 5 punten. Gewoon weg. Zeer onnodig. Afgelopen week al tegen Utrecht natuurlijk die 3-3. En nu proberen ze het om in ieder geval die gelijkmaker te forceren. Sico Darsson schiet. Ah, dat scheelt niet zoveel hoor. Een half metertje naast de goal van Etienne Fase. Goede actie van Go Ahead Eagles. Klaarleggen van Shurai op Sico Darsson. En dan gaat die bal naast. En nu grijpt Oosting weer in. Het is Lintors die naar de kant gaat. En dan is het Salah Rahmouni die in het elftal gaat komen. Nog iets meer creativiteit. Nog iets meer brieën op het middenveld van Go Ahead Eagles. Daar zit wel iets meer avontuur in dan in Evert Lintors. En dus moet hij misschien wel de wedstrijd openbreken om Go Ahead Eagles over dat punt heen te helpen om die gelijkmaker te forceren. Ze hebben hier gespeeld in de Adelaarshorst een 67-tal minuten. Stand nog altijd 0-1 in het voordeel van Groningen.

0: Paul Carrick en Don't Shed a Tear. Worden het ook tranen bij Go Eagles of krijgen ze nog loon naar werken, Tijmen?
1: Ja, dat is de grote vraag. In het resterende deel van deze wedstrijd, die nog zo'n, nou wat zal het zijn, 20 minuten bedraagt met een minuut of 3 blessuretijd, 2 misschien. Er zijn wel wat wissels geweest aan der beide zijden. Zojuist is al gemeld Salah Rahmouni en ook Thibaut Bate in het elftal gekomen. Bate, ja, die brengt wel veel energie aan de rechterkant. Had zojuist echt een mooie actie. En ook Groningen heeft gewisseld. Daar is onder andere Ondrejka in het elftal gekomen. En ook ja, Van der Werf is onder andere naar de kant. Marco Rente speelt nu ook. Hij is in het elftal gekomen voor Prins. Marco Rente die... ja, toch lang de aanvoerdersband droeg bij Groningen. Maar nu genoegen moet nemen met de reservegoal. Oh, daar gaat Tijmen Blokzijl in de fout. Een van die vervangers in de achterhoede van Marco Rente centraal. En die levert de bal zo in bij Tengstedt. En dat is vaak de man met de meeste ideeën bij Go Eagles. Geeft de bal nu mee aan Baten. Aan de rechterkant van het veld. Baten terug naar Dirksen. En zo heeft Go Eagles balbezit op de helft van Groningen. Maar Groningen plooit echt helemaal terug. Een soort handbaldefensie van de Groningers. Sigurd Darsson wordt aangespeeld. Ja, dat is de grote vraag natuurlijk ook voor Oosting. Moet ik nu ja, de spits gaan wisselen? Vlataker bijvoorbeeld in het elftal brengen? Want ja, Sigurd Darsson heeft natuurlijk lengte. Die wil je ook gebruiken. Nu een voorzet vanaf de linkerkant van Joris Kramer. En dat is dan een makkelijke prooi voor Nietzsche Fase. Het begint steeds harder te regenen. En dat ja, is voor de mensen op de eerste rij niet heel erg prettig. Zij worden behoorlijk nat hier bij deze avond in Deventer. Maar het regent voorlopig nog geen doelpunten voor Go Eagles. Terwijl ze wel de kans hebben gehad. Misschien dat dat is bewaard voor het laatst in deze wedstrijd. Het is te hopen voor al die trouwe fans die er een geweldige sfeer van maken. Maar voorlopig hebben ze nog niet echt kunnen juichen.

0: Maxi Priest op Radio Oost, you're the wild world. We gaan terug naar Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Inmiddels in het laatste kwartiertje alweer. En nog altijd die achterstand voor Go Ahead Eagles. Tijmen.
1: Maar daar is Baten op stoom. Aan de rechterkant die krijgt uiteindelijk toch een halte die hem stopt. En dat is Marco Rente. Wel een ingooi voor Go Ahead Eagles. Die wordt snel genomen door diezelfde Baten. Gooit hem naar Mille Meulensteen op het middenveld. Die speelt de bal snel naar de linkerkant. Naar Joris Kramer. Kramer naar Suray. Go Ahead Eagles probeert het wel. Maar het komt echt moeizaam tot kans hoor in deze fase. Groningen verdedigt echt met man en macht. Gaat steeds dichter richting de eigen 16 meter. Richting Etienne fase. En dan moet het dus echt een keer van een heel mooi moment komen. Baten die wordt hier aan de kant gezet. Dat is een reglementaire schouderduw. En dus mag dit doorgaan. En zo heeft Groningen balbezit. Maar Groningen heeft zelf eigenlijk helemaal geen intentie meer om naar voren te voetballen. Speelt nu wel via Meulensteen de bal over de zijlijn. En dan kunnen ze meteen ook weer een wissel doorvoeren bij de Groningers. En dan gaat Tom van Bergen naar de zijkant. Het is toch niet zo dat hij gewisseld gaat worden. Ja, het is Pelle Clement die naar de kant gaat. En uiteindelijk zal Niels Eggens in het elftal gaan komen. Het is zo dat Van Bergen even overleg heeft. En Willemsen gaat namelijk ook naar de kant. En dan gaat Oscar Zawada in het elftal komen. De uitspits van FC Twente. En zo heeft de Groningen weer wat frisse benen in het veld staan. Heeft Uniken nu overlegd. Dat is de assistenttrainer van Go Ahead Eagles met Baten. Want dit is iets wat Groningen lekker uitkomt. De wedstrijd even weer een beetje doodmaken. Om de wedstrijd even uit het tempo te halen van Go Ahead Eagles. Dirksen gaat nu naar de kant. Want er zijn drie wissels klaar bij Go Ahead Eagles. Giovanni van Zwam gaat in het elftal komen voor Dirksen dus. Dan gaat met nummer 5 ook Dean James eraf. En dan komt Oscar Sivertsen voor in de ploeg. Dan lijkt het mij dat Baten naar de linkerkant gaat, inderdaad. En dan denk ik dat Van Zwam de rechtsback gaat worden. Dat Go Ahead Eagles misschien met 3 verdedigers gaat voetballen. En dat er nu dus een extra aanvaller bij gaat komen. En dan is het 17 Suray die ook nog naar de kant gaat. Flataker gaat uit het elftal. Dan wordt Baten een beetje de linksbuiten. En dan gaat Flataker naast Sico Darsson spelen. En zo zet Go Ahead Eagles veel aanvallers op het veld. Maar zetten ze de man die vorig jaar de topscorer was nu op de bank. Dat is Mathijs Suray. Jozef Oosting kiest voor deze aanvalsstrategie. Met Sivertsen nu aan de rechterkant. Baten aan de linkerkant. Flataker met Sico Darsson nu centraal. Daarachter Søren Tengstedt. En ook Victor Edvardsen staat nog altijd op het veld. Dus zal Go Ahead Eagles echt alles of niets gaan spelen. En dat wordt nu ook geroepen door de B-side. Go Ahead Eagles heeft nog al met al met blessuretijd een kwartiertje om een nederlaag te voorkomen hier in eigen huis tegen FC Groningen.
2: Back

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Snel weer terug naar de Adelaarshorst voor de spannende slotfase. Go Ahead Eagles tegen Groningen. Tijmen.
1: Oh, Ture Tankstedt. Wat een ontlading hier, zeg. 1-1, wat een schitterende treffer. Met zijn rechter. Hij jaagt die bal in het dak van het doel. Hij kan het ook met rechts. Die fluwelen linker van hem. Wat een ontlading. Dit zien we zelden bij Søren Tengstedt. En Nico, ja, dit is iets wat je zelden ziet in Deventer, hoor. Ja, het is een sfeervol stadion, maar dit is een ontlading. Dit is een bevrijding. Dit is een zeer verdiende treffer. Wat een schitterende treffer van Søren Tengstedt. En zo brengt hij dus de stand op gelijke hoogte. 1-1 hier in Deventer met Søren Tengstedt, die dus geweldig die bal binnenhamert. Wat een frustratie zit hierin, zeg. Hij pakt die bal uit de lucht. Doe dit eens met je verkeerde been. Noem eens 5 spelers die dit in de Eredivisie met een verkeerde been doen. Dit is toch echt pure kwaliteit van Søren Tengstedt. Jozef Oosting, ja, het is ook mooi, hoor. Die gaat ook helemaal op in die treffer. En zo is het dus 1-1. En ja, Go Eagles wil meer. Het is alles of niets wat ze riepen. Dus ze gaan voor alles. Ja, je moet natuurlijk ook geen blinde risico's nemen. Maar Go Eagles heeft zoveel aanvallers op het veld staan dat ze haast wel moeten aanvallen. En daar zoeken ze alweer de aanval. Het is Victor Edwardsen in duel met Schreuders. Oh, dat doet Schreuders wel heel slim. Dan gaat Schreuders er ook meteen vandoor. Dan moet Victor Edwardsen in de achtervolging. Die moet heel veel meters afleggen. Maar hier komt Groningen. En hier is het uitkijken. Tengstedt verdedigt goed mee. Daar zit Van Zwammer tussen. Ah, dit belooft een hele leuke slotfase te worden hier in Deventer. De wedstrijd is helemaal los. En dan zien we in ieder geval ook dat Groningen even een beetje moet bekomen van deze sfeer. Dit hebben we de laatste maanden niet zo gezien in Deventer. Er zal toch ook een beetje frustratie van Utrecht bij zitten. Waar de punten werden weggegeven na wat onrecht. Daar was eigenlijk iedereen het wel over eens. Maar hier in Deventer is er vooral gerechtigheid met deze gelijkmaker van Søren Tengstedt. En we hebben nog een kleine 10 minuten te gaan hier in de Adelaarshorst.

0: Do You Wanna Hold Me? Bow Wow Wow is dat op radio. Snel weer terug naar Deventer. De 1-1 is gevallen voor Go Ahead. Nu de 2-1 nog.
1: Ja, ze gaan echt op jacht naar die overwinning hoor. Wat een prachtig voetbal legt Go Eagles op de mat. Alle stroom wordt van zich afgegooid en ze zoeken echt de volle drie punter in de wedstrijd tegen Groningen. Er staan natuurlijk ook veel aanvallers op het veld. En dan ja, heb je dat instinct ook om in ieder geval de aanval te zoeken. Nu is het Tengstedt met de bal richting Melle Meulensteen. Meulensteen nu naar de rechterkant van het veld. Daar staat Sivertsen. Goede voorzet. Daar is het bijna Sigurdarsson. Victor neemt hem. Oh, Victor Edvardsen. En die bal gaat niet eens zo ver naast de goal van Fase hoor. Dan is het een doeltrap volgens Hiechelen. Zo, wat is dit ineens een volley van Victor Edvardsen zeg. Die neemt die bal ineens uit de lucht. Ja, die heeft die kwaliteit ook hoor. Om die bal ineens uit de lucht te nemen. Ja, het is echt genieten hier vanavond in Deventer. Zeker in die slotfase. We hebben nog een minuut of drie aan officiële speeltijd. En ik denk wel een minuut of drie, vier erbij. Ja, dus zou Go Eagles echt nog wel één of twee kansen moeten zien te creëren tegen Groningen. Dat eventjes op zoek lijkt naar een soort rustpunt. Maar die nauwelijks kan vinden. Fase zoekt nu de lange bal richting Zawada. Ja, het ligt wel open daar. Dus als Go Eagles te veel risico neemt, dan kan Groningen wellicht toeslaan. Maar het is vooral Go Eagles dat nu de klok slaat met Tengstedt. Tengstedt die de bal nu richting Vlataker wil stiften. Maar dat lukt niet. Met zijn rechterbeen hamerde die bal zojuist in de goal. Maar deze bal met rechts is wat minder. Fase die krijgt nu Hiechelen weer achter zich aan. Want die moet binnen 5 seconden die bal hebben weggewerkt. Dat heeft hij nu ook. Maar de bal is elke keer een prooi voor Joris Kramer. Die ook uitstekend speelt. Ah, daar gaat Victor Edvardsen richting goal. Victor Edvardsen die maakt hem. Oh, wat is dit voor een missen. Wat is dit voor een missen. Victor Edvardsen legt hem breed. Maar hij wordt hier gewoon naastgewerkt door Sigurdarsson. Hoe is dit mogelijk? Die loopt zichzelf in de weg. Hij struikelt over zijn eigen voeten. Stefan Sigurdarsson, hoe kun je die missen? Hoe kun je die missen? Victor Edvardsen, die legt hem geweldig breed. Sigurdarsson, ja, dit is ongelooflijk. Wie is de mol? Wie is de mol? Dit is sabotage. Stefan Sigurdarsson, hoe kun je hem missen? Onvoorstelbaar. Onbegrijpelijk. Zo een missen. Oh, ja, hier word je toch gek van als trainer. Sigurdarsson, die hem voor een leeg doel. Fase is al geslagen. Victor Edvardsen met een geweldige assist. Want dit is een assist. Want niemand mist deze bal. Behalve Stefan Sigurdarsson. Dit wordt een fragment die over 70 jaar Eredivisie. Deze wordt over 70 jaar nog bij de grootste bloopers gerekend. Wat een misser van Sigurdarsson. Die hem voor een leeg doel mist. Dit zijn beelden vergelijkbaar met Wim Kieft die van een halve meter overschiet. Onvoorstelbaar. Stefan Sigurdarsson nu maakt Baten een overtreding. Maken wij ons op voor een miraculeuze slotfase.

0: Zoveel is wel duidelijk. We gaan richting de laatste minuten. Ik denk dat er een minuut of 4-5 gaat bijkomen. Nou, we trekken hem gewoon door, Nico, denk ik, hè?
1: Ja, absoluut. Dan,
0: ja, het is zo spannend, maar... Oh, jij kijkt ook mee. Wat een misser, zeg. Sico Darsson.
1: Ik zag die blik van Jozef Oosting. Die kan ook zijn ogen niet geloven dat die bal er niet in ging.
0: Ja, het is echt onvoorstelbaar. Ja, ik zit nou een beetje schuin op mijn scherm mee te kijken of er nou misschien een polletje is of zo. Maar ja, het is bijna niet voor te stellen dat je die bal... 4 minuten extra tijd in deze wedstrijd. Oh, die echt heerlijk is om naar te kijken, hoor. Wat een echt geweldige slotfase is dit. Met nu Salah Rahmouni in balbezit. Die moet geen risico's nemen, maar dat doet hij wel. Dat doet hij trouwens uitstekend. Giovanni van Zwam, die stoomt op. Geeft de bal mee aan de rechterkant van het veld. Iedereen gaat al staan. Dan komt de voorzet richting de tweede paal. Daar staat uiteindelijk niemand. Er staat uiteindelijk helemaal bij de hoekvlag Thibaut Baten. Baten houdt die bal in de ploeg of heeft hij dan balverlies? Hij moet bijna een overtreding maken, want dat is Van Bergen die daar uiteindelijk de onderschepping heeft. Dan is het uiteindelijk ook een overtreding van Salah Rahmouni die de aanval onschadelijk maakt. Dat is Groningen, de ploeg die eventjes alle tijd neemt. Want god, wat snakken zij naar het laatste fluitsignaal in deze wedstrijd. En wat is het een mirakel dat ze hier dan ook nog met een punt gaan wegkomen. Ja, die gelijkmaker valt laat. Maar ja, het zal als een winstpunt voelen voor Dick Lukien, de coach van Groningen. Want wat worden zij eigenlijk weggeblazen in die slotfase door Go Ahead Eagles. Ja, en als je dan zulke kansen mist als Sico Darsson zijnde, ja... Ja, wat moet je dan nog doen als trainer? Als je zoveel kansen creëert, ja, dan kun je jezelf echt alleen maar verwijten dat je hier 2 punten weggooit. Sico Darsson, ja, die echt wel keihard werkt, die zijn best wel doet. Maar ja, voorlopig nu ook even een fluitconcertje krijgt, want hij kopt hem wat vreemd naar voren. Fase kan dan die lange bal geven. Dan is het Go Ahead Eagles dat vooral even op moet passen nu. Maar Joris Kramer staat weer op zijn post. Victor Edvinson schiet die bal maar naar voren. Staat Flataker ook nog eens buiten spel. Ja, iedereen is hier nou gefrustreerd. Omdat Go Ahead Eagles de vrije trap tegenkrijgt. Of is het een overtreding? Ik denk dat laatste. Want ja, het kan bijna geen buitenspel staan. Dan is het Fase die nu de bal klaarlegt. En dan de lange bal gaat nemen richting Oscar Zawada. Die wint het duel van Zwam. Dan moet Kjetil Houk opletten. Doet die ook, de doelman van Go Ahead Eagles. 2 minuten extra tijd zijn verstreken. Dan gaat de Noor de lange bal hanteren. Omdat hij ook vindt en voelt dat Go Ahead Eagles nog de 3 punten kan pakken. Het zou verdiend zijn. De bal richting Flataker. Die wint het duel niet. Oh ja, dan moet Salah Rahmouni eigenlijk de tweede bal winnen. Doet hij ook niet. Maakt hij weer een overtreding. Ja, dan krijgt hij ook de gele kaart. En dan voetbalt Go Ahead Eagles ook niet met het hoofd. Want de doelman Kjetil Houk speelt de bal op de kleinste aanvaller bij Go Ahead Eagles. En dat is gewoon geen slimme lange bal die hij dan hanteert. En zo is het Go Ahead Eagles zichzelf eigenlijk een beetje uit storm haalt. Die storm die ze richting het doel van Fase wisten te produceren. Maar nu door 2-3 overtredingen wordt de angel daar een beetje uitgehaald. En neemt die storm in kracht af. En kan Groningen misschien nog een keer gevaarlijk worden. Fase schiet die bal over de achterlijn. Dan pakt Kjetil Houk die bal. Maar is er al wel weer een minuut verstreken. We gaan nu richting de laatste 60 seconden van deze wedstrijd. Sico Darsson, kan hij zijn fout goed maken? Nee, want hij verliest het duel van Tijmen Blokzijl. Is Meulensteen die de bal nu snel pakt van Jozef Oosting. Die zoekt met al zijn enthousiasme en al zijn energie naar een bal die op zo'n petje ligt. Meulensteen gooit die bal naar voren. Sico Darsson wint dat duel niet. Oh, wat zal die jongen slecht slapen. Ja, die slaapt gewoon 3 dagen niet. Onvoorstelbaar. Oh, wat een missen. En die gaat hem nog lang achtervolgen. Nu is het Kjetil Houk die de bal naar voren roeit. Dan is het de bal bij uiteindelijk Baten. Die wint het duel niet. Kan Kramer nog heel snel die bal pakken. Heeft de Go Ahead Eagles nog 20 tellen. En dan gaat Hiechelen fluiten. Oh, dan moet Kramer een halve meter naar achter. Oh, wat een Piet Lut is het toch ook. Dennis Hiechelen. Dan is het Van Zwam die de bal naar voren peert richting Sico Darsson. Kan hij het duel winnen van Rente? Nee, hij wint het duel niet. En zo komt de Go Ahead Eagles niet tot een laatste kans. Misschien nog 1 keer. Kjetil Houk. Hiechelen heeft de fluit al in de mond. Maar Houk kan die bal nog 1 keer naar voren schieten. En dan speelt hij weer de verkeerde bal in. En dan gaat Hiechelen nu voor het laat fluiten. En laat Go Ahead Eagles gewoon 2 punten liggen. In een hele goede wedstrijd. Maar oh, oh, oh, Stefan Sico Darsson. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wat een missen. Wat een onvoorstelbare missen. Go Ahead Eagles laat weer 2 punten liggen. Heeft weer het applaus van het publiek. Maar 4 punten, dat is wel de afdronk van deze week. Spoelen ze zomaar weg, zeer onnodig.

0: Met Private Dancer van Tina Turner konden we eventjes bijkomen van die spannende slotfase in de Adelaarshorst, waar Go Ahead Eagles met 1-1 gelijk speelde tegen FC Groningen. En toch weer onnodig 2 punten morsten. Dat mogen we wel stellen naar deze wedstrijd. Op dit moment is Fortuna Sittard tegen Ajax nog aan de gang. Slotfase van de eerste helft. Ajax leidt daar met 1-0 door een doelpunt van Brandt. En zometeen om 9 uur wordt er in Leeuwarden afgetrapt bij Cambuur tegen NEC. En wij gaan nu eventjes terugblikken op de eerste wedstrijd van vandaag. Dat was FC Twente tegen ADO Den Haag. Die wedstrijd eindigde in 2-0 voor de Tukkers. Doelpunten van Weghorst en Prupper. Weghorst opende de score na een uur spelen vanaf de penaltystip. En nu was het dus wel raak vanaf 11 meter. Daar waar hij woensdag tegen Telstar nog miste.
1: Soms heb je veel zenuwen. Soms heb je dat je denkt van nou, ik pakte nu ook gelijk de bal. En ik dacht ook van nee. Die jongens hadden natuurlijk al na de vorige wedstrijd ook zich daarover uitgesproken. En het vertrouwen in mij uitgesproken. Dus dat was heel fijn. En nou, de trainer zei vandaag ook wel. Dus als jij je goed voelt, dan kan jij kan hem gewoon nemen als jij goed in de wedstrijd zit. En ja, dat zat ik uiteindelijk. En ja, dat gevoel was daar ook goed. En ik voelde ook dat ik, dat ik hem wilde maken, kon maken. Dus ja, dit was mijn eerste penalty, denk ik, waar er gejuicht werd voor.
2: Dat was bijzonder, hè?
1: Voordat hij erin zat. Dus ik kon hem ook eigenlijk niet missen. Dus bedankt aan alle fans. En ja, dat was wel mooi. Dat gaf wel een positieve boost.
2: Ja, en toen ging hij erin en toen zag ik een bepaalde ontlading bij je.
1: Ja, toen kon ik ook juichen. Ja.
2: Je eerste in de vesten hier, je hebt het er vaak over gehad, van wat dat voor je zou betekenen. Wat komt er dan allemaal los?
1: Nee, ja, dat is gewoon emotie, dat is blijdschap. Zeker de laatste weken, naast dat het voor ons als elftal goed gaat, gaat het voor mezelf ook een stuk beter. Het begin was daarin niet goed. De laatste weken speel ik denk ik wel heel goed. Belangrijk voor het elftal, ook in doelpunten. En nou goed, uiteindelijk is het fijn dat je ook vandaag hier, zeker ook het moment waarop de wedstrijd openbreekt. En ja, dat het ook nog voor mij dan mijn eerste goal hier is. Dat is natuurlijk alleen maar, dat is gewoon lekker. En ja, soms spreken de beelden en wat je ziet, spreekt voor zich. En daar hoef je niet altijd nog woorden aan toe te voegen, denk ik.
2: De woorden maken het wel altijd iets mooier. Ik heb de beelden ook gezien. Zag ik ook nou een klein traantje?
1: Nee, ja, emotie was er wel. Dat was gewoon, was echt een mooi moment.
2: Ja, ik durf bijna niet te vragen, Wout, maar je hebt vaak ook van dat je al iets gevoeld hebt, dat je weet wat er gaat gebeuren. Ook, ik heb je toevallig een keer geïnterviewd naar Oranje, EK21. Had je nu ook zo'n moment dat je dacht van, ja, het moet zo zijn na afgelopen woensdag, dat dan weer een penalty komt en dat dan alsnog lukt in de vesten?
1: Je hebt het andere interview afgeluisterd net, of dat niet?
2: Oh, nee. Ik weet niet wat je bedoelt.
1: Nee, ik had net bij ESPN aan het erover. Ik ging gisteren voetballen thuis met de kleintjes. En toen zei ik van, pap, heb het gevoel dat er morgen weer een penalty komt. Dus wat gaan we dan doen? Dus we hebben hem even geoefend thuis.
2: En, je houdt hem niet voor de gek, hè?
1: Nee, ik hou je niet voor de gek. Dus we hebben hem even geoefend. En ik durf bijna niet meer te zeggen. Want dan krijgen we dat weer natuurlijk. Maar ja, dat is gek. Maar soms heb je zo'n gevoel van, er kon wel eens een penalty komen vandaag. Dus voorgenomen wat we gingen doen. Dat was woensdag ook het geval. Neem je dat op die manier ook voor. Weet je wat je wil doen? Toen was penalty niet goed. En nu was hij dat wel. En zat hij er goed in. Dus nogmaals, heel blij mee.
2: Waren ze erbij? Family?
1: Ja.
2: Ik zag je nog zwaaien toen je gewisseld werd. Was dat naar de kids?
1: Ja. Nee, ze zaten in het hoekje. Dus ze waren er allemaal bij. Dat waren ze woensdag niet. Dus
2: mooi. Het moet zo zijn, Wout.
1: Ja. Mooi dat we lekker met alle familie erbij zijn geweest. Maar nee, ja, weet je, het is gewoon het is fijn en het is ook mooi. Maar moet het ook verder dan weer niet groter maken dan het is. En uiteindelijk is het heel belangrijk dat het ook zeker vandaag belangrijk was. En belangrijk was om de wedstrijd open te breken. Om die wedstrijd te winnen. Want dat is wat we wilden. Deze wedstrijd moet je winnen. We hebben ook gezegd voorafgaand. Laten we deze woensdag en zaterdag 6 punten gaan pakken. En dan gaan we vol vertrouwen naar PSV. En gaan we daar vol erop vliegen.

0: Prince was dat op Radio Oost-Jorden, 1999. Ik heb nog één uitslag voor je in de vierde divisie. Daar is vanavond gevoetbald in Haaksbergen tussen HSC 21 en Berkum. En dat is 3-1 geworden. De eerste nederlaag dus voor Berkum na de promotie. HSC kwam op een 3-0 voorsprong door doelpunten van Michael Wensing, Zeki Ekelinc en Stef Kaptein. En pas in de allerlaatste minuut deed Reddy Fink wat terug voor de ploeg uit Zwolle. En er wordt ook nog gevoetbald in de eredivisie. Het is bijna rust bij Fortuna Sittard tegen Ajax. Het is daar nog steeds 0-1 door het doelpunt van Brandt. En dan kunnen wij even gaan vooruitkijken naar morgenmiddag, want dan speelt PEC Zwolle thuis tegen Feyenoord. Ja, een lastige tegenstander dus voor de Zwollenaren. Maar trainer Henry van der Vecht begint steeds contenter te worden over het spel van zijn eigen ploeg.
1: Ja, het begint erop te lijken. Hè? Maar dat...
2: Waar word je nog niet helemaal blij van?
1: Nee, ik word heel blij van mijn hele selectie. Dat is het met name, dat ik meerdere keuzes heb. En dat je eigenlijk nu kan gaan kijken van oké, waar zitten wat zwakke plekken bij de tegenstander. En daar kan je ook op gaan sturen met misschien toch een andere erop. Of juist niet, of vasthouden aan. Dus ik heb gewoon een mooie, goede selectie ter beschikking. En ja, dat maakt een beetje dat het... Dat ik keuzes kan gaan maken op basis van positiviteit. En niet op basis van iemand die niet goed speelt, moet ik eraf halen of zo.
2: Ja, want in de studio is er bij ons al karaktermoord gepleegd op de nieuwe Armin Seurissen. Afgelopen week koos je voor Sissoko. Zijn dat dan dilemma's voor jou ook een week? Met wie start ik en wie niet?
1: Nou, dilemma's zijn wel hele grote woorden. Maar het is wel zo dat, kijk, Sissoko die heeft... Heb ik toen volgens mij ook aangegeven, een beperktere voorbereiding gehad dan Elias Seurissen. Elias die heeft in die eerste wedstrijd een hele goede fase gehad. En is ook nog steeds heel gevaarlijk. Als je hem ziet op de trainingen welke goals hij maakt, dan is hij een van de beste, de top daarin. Dus de moment om dan voor Sissoko te gaan, ja, dat kwam eraan omdat Sissoko gewoon veel impact had in zijn wedstrijden en in zijn invalbeurten. En nou ja, hij heeft dat uitbetaald in de wedstrijd tegen Sparta. Doordat hij ook weer betrokken was bij gevaarlijke aanvallen. Een mooie goal maakte. Maar dat betekent niet dat Elias eraf ligt. Hè? Want dat is gewoon een goede speler die op een andere manier zijn positie invult. Maar wel super gevaarlijk kan zijn voor elke tegenstander. En voor ons ook veel gaat opleveren.
2: Degene die geen tijd nodig heeft, zo lijkt, in de openingsfase van dit seizoen, is Mbayo. Wat heb je daarmee gedaan? Die heb je helemaal weer opgepoetst. Heb je hem nou heel anders benaderd? Is dat nou zo'n jongen die je dan moet strelen en waar je vorig jaar misschien te streng voor bent geweest? Vraagteken.
1: Oh, zou kunnen. Want vorig jaar zat hij er gewoon wat anders in. Maar ik denk dat Dylan met name door zijn uitleenbeurt naar Frankrijk, dat hij daar heel andere dingen heeft gezien, een andere manier van trainen. Veel meer gedwongen werd om in verdedigende stellingen te komen. Veel meer arbeid moest gaan leveren in verdedigend gebied. En een hele andere competitie met hele sterke tegenstanders. Ja, dan ga je wel dingen oppikken. En hij is hier binnengekomen. Vanaf dag 1 is hij gewoon meer gas gaan geven. En dat ligt niet zozeer in hoe wij hem aanpakken, maar meer hoe hij zichzelf aanpakt. En ik denk dat het grote verschil is.
2: Ja. Nu heb je al 4 punten. Terwijl ik dacht, nou, jij zal winnen pas in oktober. Ben je een beetje tevreden met waar je nu staat?
1: Ik ben tevreden over de manier waarop we de meeste wedstrijden hebben aangevlogen en gespeeld. En ik vind wel dat we daar te weinig punten uit hebben gehaald op basis van wat we hebben laten zien. Ik ben ontevreden over de manier waarop we tegen Twente hebben gespeeld. Dat was gewoon echt ondermaats. En die andere wedstrijden waren goed tot prima. En daar hebben we dan ook een paar punten uit gehaald. Maar ik vind nog steeds dat wij de bepaalde momenten missen. En dat we dat beter moeten gaan erkennen om ook de wedstrijd zoals tegen NEC te winnen. Want ik vond dat we toen goed genoeg waren om die wedstrijd te winnen. En dat hebben we toen nagelaten. Dus we hebben echt nog wel wat dingen om aan te werken.
2: Helder, volgens mij ben je resumé een tevreden man. Maar er is altijd nog ruimte voor verbetering.
1: maar dat zal altijd zo zijn. Voor mij ben ik nooit tevreden. Voor mij zijn we dat niet heel snel als we in het betaalde voetbal werkzaam zijn. Maar het is wel, je ziet wel genoeg dingen in de ploeg. En de balans klopt beter. En de fitheid klopt beter. Dus ja, dat is wel lekker om in ieder geval in de zak te hebben.
3: Back to the 80s.

0: De Commodores en Night Shift. Dit was de Oosttribune voor vanavond. Morgenmiddag dan melden wij ons weer. Dan zijn we live bij PEC Zwolle tegen Feyenoord. Aftrap om 16:45. Voor nu wens ik je nog een hele mooie avond. Heel veel plezier met de 80's muziek op Radio Oost. En heel graag tot een volgende keer.
1: De Oosttribune.
2: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
3: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autry Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
8: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
7: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
9: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Morgenmiddag om 16:45. PEC Zwolle Feyenoord. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

90's. Radio Oost gaat terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost. Back to the 80's.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd, is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Budapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

80's. Radio Oost gaat terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: Oosttribune.
1: Morgenmiddag om 16:45. PEC Zwolle Feyenoord. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: NPO Radio 1.
4: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in de zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand werden gevonden. Na een zoektocht met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van die wedstrijd ook nog supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd vandaag Lieke Klaver vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek op de 800 meter. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het weer op en is er ook kans op wat zon. En het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
14: Ja, hoi.
13: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
14: Ja, dat kan goed kloppen.
13: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
14: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
13: Oké, en waarom juist radio?
14: Gewoon omdat het werkt.
7: Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
11: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
11: Zo.
7: Ja.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Ezret El Mouloudi.
2: De Britse anti-immigratiepartij Reform UK kreeg dit weekend een recorddonatie van 84 miljoen euro van twee miljardairs. De een woonde tot voor kort in Thailand, de ander in Hongkong. Beide keerden onlangs terug naar Groot-Brittannië. Ja, blijkbaar is immigratie voor Reform niet altijd een probleem. Soms levert het ook gewoon 84 miljoen op. Goedenavond. Morgen gaat Zweden naar de stembus en het wordt spannend tussen links en rechts. Ook in Brazilië komen er verkiezingen aan. Correspondent Wies Ubachs schreef over hoe de opkomst van extreemrechts haar leven daar veranderde. Verder, hoe gevaarlijk kan kunstmatige intelligentie worden? En we spreken de schrijver van het meisje met de zaadjes in het haar, winnaar van de Thea Beckmanprijs. Maar eerst het nieuws van vandaag.
3: Zaterdag 12 september.
4: Ze doen er echt bijna niks voor het klimaat.
2: Duizenden mensen protesteerden vandaag in Amsterdam tegen het klimaatbeleid van de regering. En een echte klimaatactivist kiest zijn vervoer naar de hoofdstad zorgvuldig.
5: Met de trein. Niet met de auto, met de trein.
2: De demonstranten hielden allerlei protestborden in de lucht.
6: Hier staat een ijsbeer die zegt, we gaan er allemaal aan. Dat zegt mijn moeder ook soms.
2: Veel oudere mensen liepen mee voor iemand anders.
7: Wij zijn grootouders en wij doen dit voor onze kleinkinderen.
2: Die kleinkinderen hadden dezelfde gedachte.
8: Ik loop ook mee omdat ik het heel belangrijk vind dat ik een hele goede toekomst heb.
9: Ik wil later gewoon een goed leven.
10: Wij hebben ook nog een leven.
2: Kinderen zijn bang dat als er niks verandert, ze dat goede leven wel kunnen vergeten.
11: Want als wij dan iets van 75 zijn, kan het in de zomers wel heel heet worden.
2: Verder met de ouders van de aan kanker overleden influencer Jade Kops. Haar vader vertelde dat ze wordt lastiggevallen.
12: Er zijn wel behoorlijk wat mensen, en dan heb ik het echt wel over stalking, die het niet accepteren dat wij geen contact willen.
2: Sommigen bedreigen zelfs de ouders.
12: Pas maar op het moment dat je bij de graf staat, ik weet waar ze ligt.
2: Ook haar broer en zus hebben daar last van.
12: En ook de kinderen zelf worden bedreigd. Van joh, als je vader geen contact met mij op wil nemen, dan ga jij boete doen.
2: De familie voelt zich hierdoor onveilig bij het graf van Jade.
12: Nou ja, als wij bij Jade staan, scannen we continu.
2: En dan navigatiediensten die bij files sluiproutes doorgeven. Dat sluipverkeer zorgt voor overlast en gevaarlijke situaties. Tot ergernis van lokale wethouders.
13: Ze hebben geen enkel verantwoordelijkheidsgevolg. En daar zijn wij ook behoorlijk boos over.
2: Ja, en dan denk je, bel die navigatiediensten op.
13: Ja, nou, ik weet niet of je dat zelf wel eens geprobeerd hebt, maar dat is een heel lastig verhaal.
2: De diensten blijken onbereikbaar. Irritant. En dat is herkenbaar voor minister Karremans.
14: Ja, dat vond ik eerst ook. Dus en nu ik was toen wethouder in Rotterdam en nu ben ik minister van Infrastructuur en Waterstaat. En misschien nemen ze nu wel de telefoon op.
2: Karremans wil met de diensten in gesprek. Nog even voor de duidelijkheid, sluiproutes helpen niks. Daar loop je namelijk ook vast. Dat wist deze automobilist al heel lang.
15: Hoe ik ook rij, ik ben altijd de Sjaak.
2: En dan sluiten we af met dit gitaarmuziekje. Dit liedje van John Mayer is 20 jaar oud. En om dat te vieren speelden honderden gitaristen samen dit deuntje. En dat klonk zo. De beste gitarist kreeg een gitaar. Deze jongen won hem niet, maar dat vond hij helemaal niet erg.
16: Nou, het was best wel leuk. Ik heb wel gewoon de helft gewoon verkeerd gespeeld. Ja, ik speel het nummer nooit. Ze hadden me ook op eens trouwens bedacht om het nummer gewoon een aantal semitonen te verlagen. Dus ik had allemaal andere akkoorden geleerd, maar boeien.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Het zou wel eens spannend kunnen worden morgen bij de parlementsverkiezingen in Zweden. Het land heeft nu een centrumrechts kabinet. En tot een paar weken geleden lagen de linkse partijen een flink stuk voor op rechts. Maar dat lijkt nu te veranderen. Goedenavond, journalist Tjade Michels vanuit Stockholm.
17: Hey, goedenavond.
2: Nog een kleine 9 uur te gaan, hè, en dan gaan de stembussen open. Wat zeggen de laatste peilingen?
17: Ja, het kan spannend worden. Het wordt spannend. Het is wel spannend. Ja, het zijn voor veel mensen echt ook die ik spreek, die zeggen wel echt van, nou, dit zijn wel misschien wel een van de belangrijkste verkiezingen die ik ooit heb meegemaakt. Dan heb ik het ook over oudere personen die al wat mee hebben gemaakt. Ja, het wordt er echt gezet, neergezet, ook in de campagne als, ja, grote vraag, welke kant gaan we nu op met dit land? Gaan we over links? Gaan we over rechts? Met welke partijen dan? Ja, dus het is spannend. Er is alleen één ding wat niet zo spannend is. Ja, we weten al wie de grootste partij wordt hier. Welke wordt dat, denk je?
2: Zeg het maar.
17: Ja, de Sociaaldemocraten. Altijd is dat in Zweden. Dus dat is, ja, de grote vraag is een beetje, wordt het 1 op de 3 Zweden die op ze stemmen? Of wordt het 1 op de 4? Nou, 1 op de 4, dat zou echt een nachtmerriescenario zijn. Dat is nog nooit gebeurd, zo weinig.
2: Maar het worden dus sowieso de Sociaaldemocraten?
17: Die worden sowieso het grootste. De grote vraag is of zij een regering kunnen vormen. En dat zie je echt dat het eigenlijk van oudsher wel 50-50 is in Zweden, tussen links en rechts. Maar nu is het, ja, dat zitten zo dicht bij elkaar, dat is valt bijna niet meer te peilen, zeg maar.
2: Maar ik las vanochtend dat rechts bezig was met een inhaalslag. Hoe zit dat dan?
17: Ja, klopt. Nou, het is eigenlijk zo dat deze rechtse regering, die worden gesteund door de Zweden Democraten. Dat is een soort gedoogsteun waarbij ze wel bij elk overleg aangeschoven mogen aanschuiven. Ze hebben nu geëist dat als deze verkiezingen, als ze die weer winnen, dat ze dan ook ministers mogen leveren. Ze zijn al de grootste partij op rechts. En het idee is dan dat ze bij de volgende verkiezingen ook dan de premier zouden mogen leveren. Daar werd heel erg voor gewaarschuwd door het linkse blok als nachtmerriescenario. Door het extreme verleden van die partij. Dat leek te helpen. Er is een grote groep die daar best wel bang voor is. Maar ja, toen begon het rechtse blok ook iedereen bang te maken voor een partij die in de regering van die in het blok van de Sociaaldemocraten zit. Dat is de linkse partij, de oud-communisten. Ja, die hebben een heel aantal mensen, 33, hebben die van regionale en gemeentelijke lijsten af moeten zetten wegens Hamas-sympathie. Daarvan wordt gezegd, laten we die alsjeblieft niet beslissen over de toekomst van Zweden.
2: Om het even overzichtelijk te houden. Om te beginnen bij die rechtse partij, de Zweden Democraten. Die dus enorm gaan groeien. En dus wellicht, zoals je zojuist vertelde, ministers gaan leveren. Wat is dat voor een partij?
17: Ja, het is dus, zoals ik net zei, een partij met een extreem verleden. Wat ook daar nog heel erg aan kleeft. Opgericht in de extreemrechtse neonazi-scene tot in de jaren 90... hadden ze demonstraties op straat met allerlei skinheads. De huidige premier Kristersson, dus van het rechtse blok, die nu met ze samenwerkt, die heeft een aantal jaar geleden had hij nog beloofd dat hij nooit met ze zou samenwerken. Dat beloofde hij toen aan een Holocaust-overlever. Ze zijn dus toch met ze gaan samenwerken, eigenlijk omdat duidelijk was dat ze anders nooit een meerderheid zouden kunnen gaan vormen over rechts. En die partij is ook heel erg bezig geweest om eigenlijk op te ruimen. Steeds netter geworden, steeds meer mainstream. Honderden mensen de afgelopen 20 jaar die partij ook uitgezet. Maar er blijven steeds dingen opduiken. Bijvoorbeeld nu om deze verkiezingen was er een medewerker die beschuldigd wordt van nauwe banden met Poetin, Poetin-vrienden. Van de Russische regering. Ook racisme duikt vaak op. En er wordt vaak gezegd van, ja, die partijen doen wel alsof ze netjes zijn. Maar in de kern zijn ze niet veranderd. Nou, dat is dat beeld wat links van ze probeert neer te zetten.
2: En hoe komt het zo dat rechtse partijen zo flink is gegroeid? Waar ligt dat aan, denk jij?
17: Nou ja, ik denk dat het wat je ziet, en waarom het eigenlijk wel een beetje opvallend was, dat het eigenlijk niet zo goed ging in die peiling met rechts. We hebben hier een bendeoorlog gehad de afgelopen jaren, die nu eigenlijk, waar je eigenlijk niks meer van merkt nu in elk geval. Er werden hier in 2022 waren hier 62 mensen doodgeschoten in het jaar. Terwijl het in de omringende noordelijke landen waren dat er 4 bij elkaar toen, of 5. Je ziet aan de ene kant dat mensen daar tevreden over zijn. Maar wat opvallend is dat de Sociaaldemocraten eigenlijk alle harde maatregelen tegen criminaliteit, ook tegen migratie trouwens, voor een groot gedeelte hebben overgenomen. Maar nu zijn toch mensen een beetje gaan twijfelen van, ja, die Sociaaldemocraten, dat zijn toch wel goede regeerders altijd. Maar lukt het ze wel om een regering te vormen? En dan vooral wordt er dan gewezen op die partij die dus wordt beschuldigd van Hamas-sympathieën binnen de gelederen.
2: Ja, dat voorbeeld noemde je net ook al. Maar hebben de Sociaaldemocraten verder echt fouten gemaakt tijdens deze campagne?
17: Nou ja, het lijkt erop dat ze toch een beetje te weinig op de inhoud, het over de inhoud hebben gehad. Kijk, er zijn hier genoeg interessante thema's. De werkloosheid is hier bijvoorbeeld 10%. Hoor je wel dat mensen het gevoel hebben dat ze misschien wel toch te veel mensen geprobeerd bang hebben te maken en te weinig voor eigen beleid zijn gaan staan. En bovendien, als ze al het rechtse beleid overnemen, qua criminaliteit en qua migratie, wat is dan nog het echte verschil met de partijen die nu aan de macht zijn? En hoe eng is dat dan eigenlijk?
2: Ja, te weinig over de inhoud en over die inhoud gesproken. Om welke inhoudelijke thema's draait deze campagne eigenlijk?
17: Nou, het gaat bijvoorbeeld hier over de winst die gemaakt wordt in scholen en in de zorg. Er zijn hier gewoon basisscholen, die kan je hier oprichten. Zitten in een heel groot aantal gevallen zitten er winstgevende grote multinationals achter. En die krijgen dan evenveel subsidie als de rest. Maar als ze dan een beetje geld overhouden aan het eind van de dag, dan mogen ze dat eruit halen, dus winst. Dat is een groot debat. Voor de rest is een groot thema ook bijvoorbeeld de miljardairsbelasting die je links wil invoeren. Een aantal linkse partijtjes. Daar heeft een van de oprichters van Spotify die heeft gedreigd om dan het land te verlaten. En dat is een goede traditie van bijvoorbeeld de oprichter van IKEA, die ook nooit belasting heeft betaald in Zweden. Omdat dat belastingregime in de jaren 70 van de vorige eeuw er heel anders uitzag. Daar wordt ook van gezegd van als we weer die kant op gaan van Zweden met zulke hoge belastingen, gaat dat ten koste van onze concurrentiekracht en dan gaan al die mensen weer weg.
2: Ja, in hoeverre leven deze verkiezingen onder de Zweedse bevolking?
17: Ja, ik denk dat die opkomst echt wel heel hoog gaat worden. Ik merk het aan veel mensen dat je ziet echt dat die rechterkant heel erg aan het mobiliseren was. Omdat ze ook bang waren van straks gaan al die maatregelen weer eraf. Deels ook omdat ze bang zijn dat ook door de kleine linkse partijen misschien toch dat migratiebeleid misschien wel wat verzacht wordt. Maar aan de andere kant zie je nu ook weer mensen die zeggen van hallo, echt niet dat wij een nieuwe regering gaan krijgen met die sociaaldemocraten erin. Dus je ziet dat ook dat ze iets omhoog zijn gegaan, die sociaaldemocraten, in de allerlaatste peiling nu, klein beetje. Morgen, ik denk dat het gaat echt druk worden bij de stembussen.
2: Ja, jij woont zelf natuurlijk in Zweden, maar mag niet stemmen, hè?
17: Niet voor het parlement, de Riksdag. Wel voor de commune en voor de regio. Maar dat is meer niet, nee.
2: En zo'n formatie, hoe lang gaat die dan uiteindelijk duren? Hoe gaat dat meestal in Zweden?
17: Ja, het ligt eraan. Kijk, als rechts wint, dan hebben we volgende week hebben we wel een regering.
2: Ja?
17: Want die kunnen gewoon met dezelfde mensen samengaan, hetzelfde blok. Dan gaan ze wel onderhandelen over de poppetjes. Misschien dat het wat langer duurt dan een week dan, hoor. Maar en als de andere kant, dan wordt het moeilijk. Dan wordt het lastig om daar echt een regering te vormen. De leider van de Sociaaldemocraten heeft beloofd geen extreme een kans te geven. Daarmee impliciet wel gezegd dat die kleine linkse partij, dat ze daar niet mee wil gaan samenwerken. Die hebben dat wel geëist. Dus dat wordt weer een heel politiek gedoe. Dus dat kan nog eventjes gaan duren.
2: Jij gaat zelf niet stemmen, maar wat ga je morgen wel doen?
17: Ik ga op pad met de stembus. Ik werk hier bij de verkiezingen. Mensen gaan naar de stembus. Maar in Zweden gaat de stembus ook op bezoek bij mensen die niet zelf naar buiten kunnen om te stemmen. Ik heb de afgelopen weken twee weken een soort voorverkiezingen, dat al veel gedaan. Morgen zijn nog de allerlaatste die echt geholpen moeten worden. Iedereen die belt, die wordt geholpen. En dat is eigenlijk omdat ze hier in Zweden, grote nachtmerrie, democratische nachtmerrie, vinden ze wat wij in Nederland doen. Dat je iemand anders voor jou naar de stembus laat gaan. Dat machtiger, weet je wel. Zij zeggen, dit moet een persoon zelf die keuze maken. Hoe kan je dat ooit weggeven aan iemand anders?
2: Ja.
17: Dus om dat zo makkelijk mogelijk te maken, gaan we dan maar met die stembus dan en twee stembusmedewerkers bij iedereen op bezoek. Elke stem telt.
2: De stembus komt naar u toe. Tja, die Michels komt naar u toe. Dankjewel.
17: Yes. Dankjewel.

0: Jamie Lydell, Another Day. Ook in Brazilië zijn binnenkort verkiezingen waarin het erom gaat spannen wie er wint, links of rechts. Wies Ubachs woont als correspondent voor onder andere Trouw al jaren in Rio de Janeiro. Deze week kwam haar boek uit over de opkomst van extreem rechts in Brazilië en hoe dat haar dagelijks leven een stuk ingewikkelder maakt. Goedenavond, Wies.
1: Goedenavond.
0: Ja, en jouw boek heet Kind van de Heuvel.
1: Ja.
0: Wie is dat kind?
1: Het kind ben ik. En de heuvel is de heuvel waar ik woon, de Morro da Conceição, in het centrum van Rio. Het komt een beetje over als een dorp met klinkertjes en mooie oude gevels. Heel sfeervol.
0: Jij streek daar neer in 2013?
1: Ja, klopt.
0: En heel sfeervol. En hoe is het om daar te wonen?
1: Het voelt heel vertrouwd. Ik ken heel veel mensen op de heuvel. Hele verschillende mensen. Mensen die er al jaren wonen. Nieuwkomers zoals ik. En ja, die...
0: Expats?
1: Ja, nou, expats zijn er niet veel. Het zijn bijna alleen maar Brazilianen.
0: Ja, je noemt het nieuwkomers.
1: Nieuwkomers, zeg maar nieuwkomers in de wijk. Maar wel vaak mensen die al heel lang in Rio wonen. Maar niet nieuwkomers in de zin van dat het andere nationaliteiten zijn.
0: Toen jij daar kwam wonen was links aan de macht in Brazilië president Lula. De verkiezingen in 2018 werden gewonnen door de rechtse kandidaat Bolsonaro. Zag jij dat aankomen?
1: Ja, ik eigenlijk een beetje. Dat was 2018 en sinds 2016, 2017 was duidelijk dat extreem rechts aan kracht won. Want in 2016 werd president Dilma Rousseff afgezet.
0: Ja.
1: En in zijn stemverklaring zei Jair Bolsonaro, die dus later president werd, verheerlijkte die eigenlijk de dictatuur. Hij riep een belangrijke generaal aan uit de dictatuur, die ook opdracht had gegeven tot martelingen van Dilma Rousseff. En die verheerlijkte hij in zijn stemverklaring om Rousseff af te zetten.
0: En toen dacht jij, dit gaat niet de goede kant op.
1: Nee, dat was heel akelig. En het was ook een beetje het start zijn voor zijn, voor zijn campagne. Daarna werd het steeds duidelijker dat hij de kandidaat was voor rechts. En dat hij ook heel veel kans maakte om de verkiezingen te winnen.
0: Ja, met die opkomst van Bolsonaro bleek jouw leven op de heuvel te veranderen. Dat lag niet zozeer aan Bolsonaro zelf, maar ook vooral aan de mensen om je heen.
1: Ja, want politiek was eigenlijk nooit zo belangrijk. Totdat ik op een dag een feestje had. Ergens, niet op de heuvel, maar daarbuiten. En ik sprak een vriendin. Een hele leuke, levendige vrouw. En die vroeg opeens, wat vind jij van Jair Bolsonaro? En toen had ik zoiets van, oh jee, wat moet ik nou zeggen? Want ik voelde eigenlijk al een beetje aankomen dat zij een fan van hem was. En ik vond het een engert. En toen was ik een beetje voorzichtig. Zo van, ja, ik denk dat hij een beetje te radicaal is. Het zou fijn zijn als hij wat minder extreme uitspraken doet over vrouwen, over zwarten, over homo's. En toen kreeg ik toch een lading over me heen. Dat ik het allemaal verkeerd zag en dat hij de oplossing was voor het land. En nou, ik stond met mijn oren te klapperen en ik viel helemaal stil. Ik wist niet hoe ik moest reageren.
0: En het klinkt ook alsof je het helemaal niet verwachtte van deze persoon. Waarom ja. niet?
1: Ik denk een beetje een naïeve veronderstelling. Aardige mensen die stemmen niet op Bolsonaro.
0: Dat is je eigen veronderstelling?
1: Ja, precies. Tuurlijk. Was mijn eigen veronderstelling. En dat bleek gewoon niet te kloppen. Maar ik schrok er heel erg van. En ik had eigenlijk ook geen reactie. Ik was zo perplex dat ik ook niet durfde te zeggen, nou, ik denk er anders over. Ik ben voor Lula. Ik ben links.
0: Maar je zegt aardige mensen. Of bedoel je linkse mensen?
1: Nou ja, aardige mensen zijn natuurlijk niet per se links. Maar het was vooral van aardige mensen stemmen toch niet op Bolsonaro? Maar ik ben daarna nog zoveel aardige mensen tegengekomen die wel op Bolsonaro stemmen.
0: Ja, Oké, dat is inderdaad een ingewikkelde. Want iemand die rechts stemt, die kan natuurlijk ook gewoon heel aardig zijn.
1: Zeker, maar we hebben het hier over radicaal rechts, hè? Iemand die de dictatuur verdedigt in Brazilië, waar mensen gemarteld werden omdat ze zich verzetten tegen de rechtse militairen. Het is niet zomaar even rechts. Het is echt radicaal rechts. En ook zeer haatdragend tegen links. Hij heeft wel eens uitspraken gedaan van links die knallen we neer. Dat soort dingen.
0: Heb jij ontdekt waarom mensen dan toch op hem stemmen?
1: Het was bij heel veel mensen is het zo dat ze niet zozeer het helemaal eens zijn met Bolsonaro, maar dat ze een hekel hebben aan links.
0: Zich afzetten tegen Lula?
1: Ja.
0: Vanwege onvrede?
1: Vanwege onvrede. En die onvrede heeft onder andere te maken met corruptie.
0: Want daar werd Lula natuurlijk ook voor. Is hij zelfs voor veroordeeld en uiteindelijk is dat teruggedraaid?
1: Precies. Hij heeft in de gevangenis gezeten. Hij is veroordeeld. En daarna is het teruggedraaid omdat er vormfouten zijn gemaakt. En toen is hij vrijgelaten.
0: Ja, jij bent op onderzoek uitgegaan, hè, om Bolsonaro-stemmers beter te begrijpen.
1: Ja, want ik wilde. Want het is dat uitgangspunt dat aardige mensen niet op Bolsonaro kunnen stemmen, is natuurlijk helemaal niet zo goed.
0: Nee.
1: Nee, en ik dacht, ik ga me erin verdiepen, want ik ontdekte later in mijn kennissenkring dat er nog meer mensen, meer aardige mensen waren die voor Bolsonaro stemden. Dus ja, dat was eigenlijk reden te over om gewoon eens met die mensen aan de praat te blijven.
0: Wat heeft dat opgeleverd?
1: Nou, dat ik het wat beter begrijp. Ik ben het nog steeds niet met ze eens. Maar we zijn wel in gesprek gebleven. En we hebben ook wel een ongemakkelijke fase gehad. Dat beschrijf ik ook in het boek. Dat we alleen maar appen. Dat we

0: een heel goed contact gehouden.
1: En Beth?
0: Beth, ja, die heb ik later ook nog toch weer gesproken, ja. En dat was een heel ander gesprek.
1: Maar je vertelt nu vooral hoe jouw omgeving uiteindelijk is veranderd. In hoeverre ben je zelf veranderd?
0: Nou, het leuke is eigenlijk, want ik was altijd een beetje bang om voor mijn mening uit te komen, want ik ben iemand die niet heel erg goed is in conflicten. En ik heb geleerd eigenlijk gaandeweg het boek om zelf ook gewoon te zeggen wat ik vind.
1: En dat durf je nu ook. Ja. Want hoe zou je met de kennis van nu dan het eerste gesprek aanpakken waar je net over vertelde?
0: Ik zou tegen haar zeggen, nou, ja, jammer, ik ben het niet met je eens. Ik denk dat de dictatuur een hele foute periode was. En ik ben voor links, ik ben voor een egalitaire maatschappij. Ik zou dat zo hebben uitgelegd.
1: Er is natuurlijk veel gebeurd de afgelopen jaren. In 2022 won de sociaaldemocraat Lula de verkiezingen. Ja. Bolsonaro werd veroordeeld voor een poging tot staatsgreep. Volgende maand zijn er weer verkiezingen in Brazilië.
0: Ja.
1: En dat gaat nu tussen Lula en de zoon van Bolsonaro, Flavio.
0: Klopt.
1: Wat verwacht jij?
0: Het is echt een nek-aan-nek race. En ik denk eerlijk gezegd dat Flavio gaat winnen.
1: Ja?
0: Ja.
1: En waarom denk je dat?
0: Omdat de laatste tijd schandalen over rechters van het Hoge Rechtshof zijn losgebarsten. Die in mijn ogen vooral ten nadele werken van Lula.
1: Ja. Ik wens je in ieder geval nog heel veel woongeluk op die heuvel.
0: Dank je wel.
1: Lies Ubachs, dank je wel.
0: Graag gedaan.

Novastar, Today, Yesterday. De CEO van AI-bedrijf Anthropic heeft vandaag AI-bedrijven opgeroepen om de ontwikkeling van hun modellen bewust te vertragen. Deze week was er veel te doen over de opmars van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf OpenAI vroeg het Amerikaans congres om veiligheidsmaatregelen rondom het gebruik van AI. En een oud-medewerker van AI-bedrijf Anthropic waarschuwde dat AI binnen 10 jaar de mensheid kan vernietigen. Dus wat is er nodig om gevaarlijke excessen van AI te voorkomen? Bert Hubert is tech-expert.

0: Per, goedenavond.
1: En goedenavond.
0: Die waarschuwing van een oud-medewerker van Anthropic dat AI binnen 10 jaar het einde van de mensheid kan betekenen. Hoe serieus neemt u die?
1: Nou, die neem ik niet serieus. En het is ook wel gek, want dit is natuurlijk een hele bijzondere mededeling. Van we gaan binnen 10 jaar tijd, is het 10% kans dat we de hele mensheid uitroeien. En vervolgens zegt zijn oud-werkgevers, die zeggen dat zou best wel kunnen. Dat is natuurlijk een echt absurde situatie. Want als je dat zou geloven als bedrijf, dan zou je onmiddellijk moeten zeggen, nou, we stoppen onmiddellijk wat we aan het doen zijn. En we gaan tegenmaatregelen ontwikkelen. Dus dit is geen normale mededeling van een bedrijf of zo.
0: U vindt het geen geloofwaardige boodschap?
1: Nou, het voornaamste is, zij doen dit eigenlijk een paar keer per jaar. Dus eigenlijk bij de opkomst van ChatGPT, nog voordat ChatGPT live was, zeiden ze al, ja, dit is zo'n gevaar voor de mensheid en dat moeten we eigenlijk niet doen. En 2 maanden later stonden ze dan iedereen te leveren. Dus ze hebben echt een ruime geschiedenis van dit soort mededelingen, waarbij je altijd kunt afvragen van, ja, waarom doen ze dit eigenlijk?
0: Ja, bij de BBC werd Nobelprijswinnaar Geoffrey Hinton gevraagd naar de gevaren.
2: How could it kill us all?
3: If it's much smarter than us, well, the first thing to realize is it doesn't even have to be able to act in the real world to cause devastation. So it would be able to cause complete chaos just by talking to people. But it would also be able to design very nasty viruses, biological viruses, as well as computer viruses. It could do devastating cyber attacks. And there's just countless other ways it could get rid of us if it wanted to.
0: Biovirussen? Cyberaanvallen, dat klinkt toch wel ernstig.
1: Ja, dat is ook zeker waar. En je moet wel de eerste zin die hij uitsprak. Hij zei, ja, als de AI superintelligent wordt, dan kunnen er allemaal dingen gebeuren. Dus dat was wel even een kwalificatie. En dat is nog niet gebeurd. Maar het tweede is...
0: Maar volgens velen lijken we daar wel op af te stevenen, dat AI superintelligent wordt.
1: Ja, niet de mensen die weten waar ze het over hebben.
0: Okay.
1: Er zijn wel interessante ontwikkelingen gaande, maar vooralsnog... Nee, heeft hij ons nog niet verslagen. Maar het tweede is, zelfs als hij behoorlijk slim is, kan je al heel veel kwaad doen. Maar dan moet je wel beseffen dat de AI springt niet uit je computer de echte wereld in. Iemand zal eerst die computer aan moeten sluiten op het internet en hem de AI de mogelijkheid geven om biovirussen te gaan maken. En ja, daar zijn we allemaal zelf bij. Hè? Dus als iemand dit niet wil, nou ja, dan moet je het gewoon niet doen.
0: Nou, die toegang tot het internet vinden, dat schijnt AI volgens mij ook zelf te kunnen. Een artikel in NRC vandaag heb ik gelezen. Daarin wordt gereconstrueerd hoe AI-agents deze zomer zelf hebben samengezworen tegen hun makers. Allerlei bedrijven werden gehackt en gechanteerd zonder dat zij die opdracht hadden gekregen. Wat ging daar dan mis?
1: Ja, ze hebben die apparaten aangesloten op het internet. En dan kun je, men zegt dan wel, ja, hij is uitgebroken. Nee, ze hadden een aansluiting op het internet en daar kon hij bij.
0: Maar ook geïsoleerd in eerste instantie, toch?
1: Nee, ja, het is een computer die bedoeld was om allemaal dingen te hacken. En als je die aansluit op het internet, dan moet je niet verbaasd zijn als die zijn weg weet te vinden naar het internet. En het is ook wel goed om te weten dat het hele taalgebruik van samenzweren en afpersen en andere dingen, ja, dan moet je het er wel heel erg in lezen. Dat zijn dan dicht men toch wel heel veel menselijke eigenschappen toe, die als je goed kijkt naar wat zo'n ding aan het doen is, dan zie je niet dat die aan het samenzweren is of zo.
0: Dus hij is zo geprogrammeerd, zeg jij?
1: Het is een soort ding wat gaat schieten met hagel, dat allemaal dingen gaat proberen om te kijken of die kan hacken. En hij kan er ook ontzettende hoeveelheden computerkracht voor inzetten om dat te doen. En ook zeg maar 1 miljoen dingen proberen. En dat is voor een groot deel op dit moment de verklaring van het succes. Dat de mensen van OpenAI en Anthropic, bij wie allebei dit soort de AI dingen is gaan hacken die helemaal niet de bedoeling waren. Is meer dat men het ding de mogelijkheid had gegeven om het 1 miljoen keer te proberen. Zonder dat ze zelf door hadden. Zonder dat ze zelf ook maar keken van wat is ons model eigenlijk aan het doen. En ja, dan is die uiteindelijk wel succesvol.
0: Dus ze hebben het er zelf naar gemaakt?
1: Ze hebben het er absoluut zelf naar gemaakt. En uit de onderzoeken bleek ook dat men veel veiligheidsvoorzieningen, de zogeheten guardrails, had uitgezet. En dat is dus onderdeel van dat patroon waar ik het aan het begin ook al over had. Dat men zegt, ja, de AI heeft allemaal vreselijke dingen gedaan. En oei, oei, oei. En als je dan kijkt, dan zeg je, ja, jullie hebben het best wel uitgelokt eigenlijk wel. En jullie vonden het eigenlijk wel leuk om met dat nieuws te komen van, nou, onze modellen zijn zo vreselijk eng.
0: Ja, want waarom zouden ze dat leuk vinden?
1: Ja, dat is een hele vreemde. Iedere keer is de focus er weer op. Deze bedrijven hebben iets van 3000 miljard dollar geïnvesteerd. En dat moet er binnenkort uitkomen met een beursgang. En het lijkt erop iedere keer als ze zeggen hoe afgrijzelijk de technologie is die ze hebben uitgevonden, dat de wereld dan zegt, nou, vertel ons meer.
0: Ja, want die 3000 miljard moet natuurlijk ook terugverdiend worden.
1: Ja, dat klopt. En dan is het noodzakelijk dat de spanningsboog steeds verder wordt opgevoerd. Het kan niet zo zijn dat mensen ineens gaan denken, nou, het begint wel een beetje tegen te vallen, of het wordt een beetje sleets, of we hebben recent geen grote doorbraken gehad. Nou, er is ook nog een nog cynischere verklaring. Dat is dat het moment om naar de beurs te gaan is eigenlijk op dit moment niet zo goed. Maar ze hadden allemaal geroepen van OpenAI en Anthropic van, nou, wij gaan nu naar de beurs. En een half uurtje geleden heeft OpenAI gezegd, ja, nou ja, misschien is dit wel zulk eng nieuws dat onze beurs gaan we wel even uit moeten stellen. Misschien was dat eigenlijk wel waar het om te doen was.
0: Ja, u omschrijft het bijna als een soort marketingstrategie.
1: Ja, dat is het eigenlijk ook wel. Men doet het om, en dat is met name omdat men dit zeg maar 2-3 keer per jaar doet van dit type. Want eerder dit jaar hadden ze gezegd, ja, ons model dat kan zo gevaarlijk hacken, dat daar mag niemand bij.
0: Toch vragen Anthropic en OpenAI op dit moment om een soort pauzeknop. Is dat dan wel een oprechte wens?
1: Nou ja, ik heb het hele betoog gelezen van de man van Anthropic. En het is nogal een raar verhaal. Want het begint dus met van ja, het is afgrijzelijk gevaarlijk wat we doen. En dan zegt hij, nou, we moeten een beetje afremmen. Ja, maar niet zoveel dat je er echt veel van merkt. Dus het is niet een heel coherent verhaal.
0: Nee. Ze pleit overigens ook voor het inhuren van externe beoordelaars. Die zouden dan toegelaten moeten worden tot deze bedrijven om onderzoek te doen. Wat verwacht u daarvan? Of wat vindt u daarvan?
1: Ja, een van de dingen die mij wel zorgen baart is die 3000 miljard dollar die men heen en weer aan het klotsen is. Dat is zoveel geld dat het heel lastig is om daar nog tegenin te gaan. Dus je kan zeggen van nou, we hebben voor 100 miljoen dollar nu aan auditors ingehuurd. En ja, die vinden dat ook wel een belangrijk onderdeel van hun reputatie. En die willen ook best wel heel graag aan boord zijn met verantwoordelijke AI. En ja, dat is ook weer goede business. Dus het blijft heel raar dat iemand zegt, we hebben technologie die misschien de hele mensheid gaat uitroeien, maar dan huren we Pricewaterhouse in en die audit het dan en dan is het veilig.
0: Moeten de overheden dan niet ingrijpen?
1: Ja, dat moeten ze eigenlijk heel erg wel, maar dat zouden ze nu ook al wel kunnen. We hebben nog geen speciale richtlijnen voor AI of zo, maar het is nu zo dat zo'n bedrijf als Anthropic die zegt, ja, onze AI heeft de halve wereld gehackt. En dan zou je normaal vervolgd worden. Dan zou je normaal de aangifte gedaan worden en zouden de mensen de gevangenis ingaan. En dat zou ook best kunnen. Maar dan moeten overheden dat wel doen. En nu lijken overheden zo gefascineerd door AI en dat ze het spannend vinden, dat ze zeggen, nou ja, ja we kunnen deze mensen niet gaan vervolgen, want hun AI was aan het hacken en dat waren ze zelf niet.
0: Ja, daar hebben we het over Anthropic, de Verenigde Staten. Hoe zit dat eigenlijk in Europa? Wij hebben, begreep ik, een AI-act. In hoeverre zorgt dat voor bescherming van ons hier
1: ja,
0: in Nederland?
1: Ja, dat maakt ervoor dat als je dit soort... Stel je voor je dat je een Nederlands bedrijf was en je had gezegd, ik heb mijn AI aangesloten op de wereld en die is iedereen helemaal kapot gaan hacken. Dan was je in Europa wel echt in de problemen gekomen.
0: Ja, hoezo dan?
1: Nou, om te beginnen gaan mensen hier gewoon aangifte doen. Dat is de ene. Maar de andere hebben inmiddels ook wetgeving aangenomen. Die zegt van ja, zoals de cyberbeveiligingswet. Die zegt van ja, jij bent toch echt verantwoordelijk zelf voor wat er op internet allemaal gebeurt. En je kunt niet dat op iemand anders afschuiven. En zeggen van ja, dat waren wij niet of zo. Dus de vibe hier in Europa is niet dat iemand zegt van, nou, laat ik mijn apparaat maar los gaan hacken en dan haal ik de kranten misschien. Want misschien haal je wel de rechtszaal.
0: Maar toch begrijp ik dat die AI-act op dit moment op een soort van hold staat.
1: Ja, dat is wel heel jammer. De Europese Unie had het behoorlijk ferm voor elkaar. En toen kregen ze weer een beetje afgunstig. Dan hadden ze iets van, de Amerikanen die hebben al die mooie dingen, die willen wij ook. En men heeft nu de spannendste stukken van de AI-wet gezegd, nou, die stellen we nog een jaartje uit. Want heeft men nu zelfs geroepen onder nieuwe Europese Commissie, wij willen dat Europa het AI-continent wordt. Dus ja, die zijn ook aanzienlijk minder streng aan het worden, inderdaad.
0: Europa wil een eigen AI-infrastructuur.
1: Ja, dat willen ze zeker hebben. Maar ze hebben ook echt zoiets van, ja, het gaat nu allemaal zo hard in Amerika en in China. Daar moeten we ook bij zijn. En dat snap ik wel. Maar men is daarbij, als eerste heeft men gezegd van, ja, dan moet het met die regulering maar minder worden. Maar er zijn een heleboel redenen waarom Europeanen niet zo heel hard op deze kar aan het springen zijn. Men wil nu 30 miljard euro uitgeven om datacenters te bouwen in een continent met een tekort aan stroom en een overschot aan stikstof. En ik weet niet of dat nou het idee is.
0: Ja, na alle artikelen afgelopen week werd ik toch langzaam een beetje angstig, maar u heeft mij gerustgesteld. Bert Hubert, dank u wel.

0: Carpenters, we've only just begun. De Thea Beckmanprijs voor het beste historische jeugdboek is uitgereikt aan Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen voor hun Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat vertelt over een Ghanese meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. En Nancy Bosmans is hier in de studio. Welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: En hartelijk gefeliciteerd.
1: Thank you.
0: Wat een grote eer.
1: Nou, echt, absoluut. Ik zat naast Jacques Vriends en ik dacht, oké, let's go, nice.
0: Hoe reageerde je?
1: Ik had dus alle verwachtingen losgelaten. Want ik dacht, ja, anders ga ik weer eventueel teleurgesteld zijn. Dus ik was wel emotioneel toen ze zeiden, het meisje met de zaadjes in het haar.
0: Ja. Had je familie mee, vrienden?
1: Ja, ik had gewoon lekker iedereen meegenomen. Nee, niet iedereen, maar familie, dan was de zaal vol natuurlijk. Hè? Ik had mijn man en mijn 3 kinderen, mijn 3 dochters mee.
0: Je hebt een Ghanese moeder die ook een grote rol heeft gespeeld in je literaire ontwikkeling. Hoe reageerde die?
1: Ja, die zei, it's all because of me. Nee, maar grapje. Nee, die was heel trots. En ze zei, ze is nu in Ghana. Dus ik belde haar. Ze zei, wauw, ik ben zo trots op jou. En dat is echt, daar werd ik ook natuurlijk heel emotioneel van. Ja.
0: Het meisje met de zaadjes in het haar. Waar gaat het boek over?
1: Het gaat over een meisje die opeens weg moet. Die wordt meegenomen.
0: Ontvoerd?
1: Ontvoerd, ja, absoluut. En voordat ze ontvoerd wordt, besluit haar moeder heel dapper zaadjes in haar haar te vlechten. Om haar veilig te stellen eigenlijk. Want zaadjes zijn iets magisch, omdat ze ook natuurlijk, als je die in de grond stopt, dat waren natuurlijk watermeloenzaadjes, okrazaadjes. Om weer eten te kunnen voorzien, van eten te kunnen voorzien.
0: Ja, en wat doet ze dan vervolgens met die zaadjes in haar haar?
1: Nou, het was in het boek doet ze dus eerst invlechten in cornrows. En uiteindelijk besluit zij stiekem in midden in de nacht de zaadjes te gaan planten.
0: Ja, op de plek waar ze uiteindelijk terechtkomen.
1: Van Ghana naar Suriname.
0: Ja, en waarom doet ze dat?
1: Omdat ze haar moeder wil herinneren aan thuis. En om haar moeder te laten zien dat, ja, ondanks dat ze nooit meer naar huis komen, dat thuis toch ergens dichtbij hun blijft. Door de gewassen die ze hebben meegenomen.
0: Dus ze nemen een stukje thuis mee.
1: Ze nemen absoluut een stukje thuis mee, ja.
0: Ja, en ik dacht ook aan, alles kan je afgenomen worden.
1: Zeker.
0: Maar zelfs als bijna alles wordt afgenomen, kan je toch nog een stukje van jezelf.
1: Ja, ik denk dat dat ook een stukje verzet was. Want alles werd ook afgenomen. Niet alleen de taal, je naam, je kledij, je huis, je land. Maar ze waren toch nog zo vindingrijk om nog steeds iets bij hun te houden wat niemand kon vinden en niemand kon zien. En om dat dan ook nog te verstoppen in je haar.
0: Hoe kwam je op dit verhaal?
1: Mijn moeder vertelde altijd verhalen aan de eettafel. En dit was ook wel een verhaal die langskwam. Want mensen kennen wel vaak het verhaal van Mapanza die op de plantage zaadjes in haar haar heeft gevlocht in Suriname. En die in het binnenland is gaan planten. Rijsthalmen.
0: Dat was rijst inderdaad. Ja.
1: Maar het gebeurde ook in het moederland. En het gebeurde ook bijvoorbeeld op het schip. Dus dat had ik dan gewoon vanuit huis meegekregen.
0: Maar dat was om te eten. Die rijstkorrels waren als een soort noodrantsoen.
1: Dat was wel een soort noodrantsoen. Ja. Maar dit was denk ik ook wel een soort noodrantsoen. Want ze wisten op een gegeven moment van, hey, ze komen niet meer terug. Dus ik moet jou veiligstellen. Je moet iets bij je hebben om inderdaad een noodpakket eigenlijk.
0: Maar ook de culturele identiteit bewaken en meenemen.
1: Ja, waarschijnlijk wel een combinatie. Want er werden niet alleen zaadjes in het haar verstopt. Want ook stukjes goud, kleine trinkets. Ik denk een combinatie tussen noodpakket en identiteit.
0: Ja, waarom wilde je dit juist vanuit de ogen van een 4-jarige meisje vertellen?
1: Ze is iets ouder in het boek. Ze is rond de 6 jaar. Maar ik vond het heel belangrijk om vanaf een jong perspectief al met kinderen over dit onderwerp te kunnen praten. Omdat A, er was nog geen prentenboek over dit onderwerp. En B, ontwrichting en ontheming is nog steeds iets wat nu plaatsvindt. Vaak heb je een kindje in de klas die misschien vanuit een ander gebied alles moest achterlaten. En slavernij wordt ook niet daadwerkelijk benoemd. Je ziet wel de plaatjes natuurlijk, de illustraties van Lisa. Maar Er wordt niet gesproken over slavernij in het boek. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we met elkaar over dit soort onderwerpen kunnen leren. En ook vanaf jongs af aan.
0: Zou je een stukje willen voorlezen?
1: Ja, absoluut.
0: Je hebt het boek meegenomen.
1: Ik heb het meegenomen.
0: Het prachtige prenten overigens.
1: Ja, daar ben ik ook heel blij. Lisa heeft het echt heel mooi gedaan. Kan ik dit?
0: Absoluut.
1: Ja. Oké, het is een beetje in het midden van het boek. Maar dan ga ik het voorlezen. Vandaag is iets zo ontzettend groot dat niemand er meer omheen kan. Luide, vreemde stemmen zeggen dat iedereen alles moet achterlaten. Waarom moeten wij mee? Waar gaan we naartoe? Ja, snapt er niks van. Vechten lijkt zinloos. Gaan we ooit weer terug naar huis? Vraagt Ja zachtjes. De moeder van Ja kijkt haar liefdevol aan en houdt haar hand stevig vast. Maar ze zegt niks. Ze blijven maar lopen en lopen. En dan ziet Ja iets wat ze nog nooit heeft gezien. De zee. Haar moeder fluistert in haar oor. Vergeet nooit de geheimen in je haar. Ze zijn magisch. Net als jij.
0: Hoe reageren kinderen op het boek?
1: Ja, ze vinden het heel mooi. En ik stel kinderen ook altijd de vraag... wat zou jij meenemen als je opeens weg moet in je haar? En dan krijg ik de mooiste antwoorden.
0: Zoals?
1: Mijn moeder. Ja. Die vind ik echt heel lief. Maar ook ja, natuurlijk snoep en een tandenborstel. Tegenwoordig ook een mobiele telefoon. Dus, en een, iemand zei ook, een kindje zei ook, de politie. Want dan kan ik zorgen dat al die stoute mensen opgepakt worden als ik er ben.
0: Wauw, wat een interactie op. Is dat waar je op had gehoopt vooraf?
1: Ja, het is natuurlijk altijd afwachten hoe er wordt gereageerd. En vooral vanuit, ik schrijf natuurlijk voor kinderen, dus voor de kinderen. Maar ik krijg hele mooie reacties van ouders en ook van kinderen. En dat ze blij zijn dat er een prentenboek is om samen hierover te kunnen praten. Ja.
0: Een prentenboek, maar ik las dat je meer hebt ontwikkeld rond in dit meisje, hè, met de zaadjes in het haar, dan alleen dit boek.
1: Ja, samen met Art Playground hebben we bijvoorbeeld ook een expositie gemaakt over het boek. Waar kinderen kunnen spelen in het boek. En meer kunnen leren over de transatlantische slavernij.
0: Spelen?
1: Ja, dus je moet je voor je zien dat er... De prenten die je net beschreef, die worden dan heel groot opgeblazen. En daarvoor zijn dan verschillende elementen waar kinderen dan iets kunnen doen. En ook bijvoorbeeld het afgelopen zomer in het Scheepsvaartmuseum. Daar stond het heel mooi in de hal. En konden kinderen die daar langskwamen genieten van de prenten en daarmee over leren. Maar ook een brief schrijven aan de kinderen van Suriname. Die momenteel ook een antwoord terug aan het schrijven zijn.
0: Dus echt een beleving.
1: Echt een beleving, ja.
0: En waarom was dat belangrijk?
1: Om het niet te houden
0: bij een prentenboek?
1: Waarom is het? Ik denk dat doordat wij de beleving inderdaad groter maakte, dat er dan ook meer begrip komt en dat je het beter... Je kan het A beter bekijken, het is super groot. Je kan er samen naar kijken met je ouders of met je familie. En hopelijk dat er gewoon meer begrip komt, dat je er gewoon wat meer van kan leren.
0: Nancy Bosmans, dank voor je komst en nogmaals gefeliciteerd.
1: Super bedankt.
0: Morgen presenteert Mieke van der Weij. Voor nu een hele fijne nacht.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Wat vertellen garnalen en naakte molratten ons over menstruatie, seks en de menopauze? In haar boek Hormonaal als een garnaal onthult Ellemiek de Wit verrassende dierlijke inzichten over het vrouwelijk lichaam. Duizenden mensen gaan dit weekend vlak voor Prinsjesdag de straat op voor het klimaat. Wat moet er gebeuren? Verder, een succesvolle actie voor de boomvalk. De column van Dichtwater.
2: Ik moet je iets vertellen. Ik ben een open boek, dus ik zal het maar voor je uitspellen.
1: En een slimme manier om de Europese hoornaar op afstand te houden. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Het vermogen dat je opbouwt, gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké, en waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
9: Ja.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Middernacht.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1... en won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer, vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Twee uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin